Alex Warren en Fever Dream bij Radio 538. Ik liet dit wat aan je horen. Gespeeld op een klein kut kinderpianootje. Ik zal ook heel eerlijk zijn. Het was ook het allermoeilijkste om te raden. Werkelijk geen juist antwoord in de app van 538. En ik neem het je ook niet kwalijk. Maar dat maakt niet uit. De hit zelf is ontzettend goed. Het was namelijk Rihanna en Diamonds. Shine bright like a diamond.

Faye en BTS, My Universe, bij Radio 538. Zoals je misschien wel weet, die gasten van BTS die konden een hele tijd niet optreden omdat ze dienstplicht hadden voor het leger. Dat is kut. Ben je net een beetje aan de weg aan het timmeren als muzikant, moet je opeens het leger in. Nou, dat gebeurde dus daadwerkelijk bij hun. Nou, daar zijn ze ondertussen vanaf en vandaag zijn ze begonnen met hun hele reeks optredens in Mexico. En van Mexico door naar Nederland, want daar is op dit moment de belangrijkste nieuwe dancehit van dit moment. De nieuwe van Calvin Harris en Jazzy, de Dance Mash, Satisfy.

0: Backstreet Boys. You're the quit playing games with my heart. Iedere werkdag vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien met de leukste ochtendshow van Nederland. En eerder deze week kwam Rick opeens de studio binnen met iets dat hij had gevonden bij de koffieautomaat. Ja, waarom het er ook lag?
1: Een masker.
2: Een masker.
1: Oh, maar wat doet een masker hier zo bij?
2: Van wie is dit masker?
1: Ja, geen idee.
2: Hè?
3: Maar dat is een...
2: Zou ik mijn hoofd erin passen?
3: Het is zo'n masker dat je helemaal over je hoofd trekt en dan krijg je eigenlijk een nieuw gezicht. En dit is Wilfried Gené.
1: Huh?
3: Ja, dit is Wilfried Gené.
1: Kijken?
4: Is dat Wilfried Gené?
3: Het is een masker van Wilfried Gené.
1: Dat is niet Wilfried. Is het Gené?
3: Ja, dit zijn die maskers van VI volgens mij.
5: Ik zie hem niet helemaal als
4: wie
5: Wilfried
4: ben ik? Hoor je me nog wel?
3: Ja, hoor je wel. Ja, we hoor je.
1: Ik vind het zo
2: Ik vind het zo eng dit.
3: Ja?
1: Is het echt het Wilfried Gené? Ja.
3: Volgens mij ging het zelfs naar het Maxima Centrum.
1: Oh, wat goed man.
3: Dus, ja. Maar iemand heeft dus het masker gekocht van Wilfried, maar die heeft het niet mee naar huis genomen.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met Hondius-passagiers heeft iemand mild positief getest op het Hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op 538.

worden met Harry Styles. American Girls bij 538 maandagochtend. Goeiemorgen. Een mix van zon en lichte buien ga je meemaken vandaag. Het is ook fris voor de tijd van het jaar. 11 tot 13 graden. En je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Frank Radstaken aan de telefoon. Ja, dat had allemaal te maken met een uitspraak van de rechter in Duitsland over handdoekje leggen, wat je misschien wel eens doet op vakantie. Details daarover hoor je over 5 minuten naar Coolio bij 538.

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want bij 538 maandagochtend. Een hele goede morgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. En om alvast lekker in de stemming te komen, lekker op te warmen voor een nieuwe ronde ochtendshow, gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag.
1: En dan iets anders. Een Duitse rechter die heeft een opvallende uitspraak gedaan. Een familie die bij het zwembad nergens terecht kon omdat alle bedjes bezet waren, die krijgt een schadevergoeding.
2: Nou, wij hebben één handdoekjeslegger in ons midden.
3: Ja, Rick.
2: Van dit team. Rick is veel handdoekjeslegger.
3: Ik was een fervent handdoekje. Ik kreeg altijd,
2: maar hoe laat ging jij in Turkije? Jij bent natuurlijk lange tijd naar Turkije.
3: Ik ben lange tijd naar Turkije gegaan.
2: Hoe laat moest jij eruit om je handdoekje te leggen?
3: 7 uur. En soms ook, en naarmate, je hebt altijd, weet je wel, als nieuwe mensen komen, dan zijn er geen nieuwe handdoeken. Maar op een gegeven moment zijn er, iedereen gaat handdoekjes leggen. Ja, ik ging 7:15 stond ik bij
1: de. Je werd echt door je vrouw, kreeg je een por op een gegeven moment. Het is tijd.
3: Por, dacht bij mezelf, nou.
4: Maar schaam je dan niet? Je schaamt je toch kapot als je daar om 7 uur rondloopt met de handdoeken?
3: Nee, Florentien, je schaamt je helemaal niet. Want als je het niet doet, heb je geen bedje.
2: Nou, dat is toch raar.
0: De grote vraag is deze uitspraak van die rechter de genadeklap voor het eeuwige handdoekje leggen op vakantie? We vragen het even aan Frank Radstaken. Hij is directeur van de ANVR.
2: Kijk.
0: Meneer Radstaken, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mag ik Frank zeggen?
5: Zeker, graag.
0: Fijn, fijn. Leg ons eens even uit, Frank, als je zou willen. Waar komt de uitspraak van deze rechter vandaan? Want dat handdoekje leggen, dat is toch al, je zou zeggen, tientallen jaren oud.
2: Bijna traditie.
5: Ja. Ja, nou, laten we hopen dat dit inderdaad een nekslag is voor het handdoekje leggen. Want dat het een irritante gewoonte is. Sorry voor je collega die dat zo vaak doet, maar dat het een irritante gewoonte is, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
5: Nee, deze uitspraak is eigenlijk een hele bijzondere en tegelijkertijd een hele gewone uitspraak. Voor zover ik weet is het voor de allereerste keer dat de rechter een, wat dan heet, een passende prijsverlaging, je noemde dat, een schadevergoeding heeft gegeven. Omdat dat te maken had met het handdoekje leggen. Dus dat maakt het echt bijzonder. En tegelijkertijd is het heel gewoon. Want het gaat uiteindelijk gewoon om een situatie waarbij er iets beloofd is. En dat is niet nagekomen. In dit geval had het hotel beloofd. Joh, als je bij ons komt, dan hebben wij een stevig beleid tegen handdoekje leggen. Ja. Dat werd niet nagekomen in de praktijk. Daar heeft de reiziger over geklaagd. Eerst bij het hotel, die deed niks. Daarna bij de reisorganisatie waar die had geboekt. Die deed ook onvoldoende. Ja, en dan zegt de rechter van, ja, weet je, als je wat belooft en je doet het niet, ja, dan moet je een gedeelte van je geld terugkrijgen.
0: En dat is nu het geval. Als hotels beloven dat ze hier iets aan doen en het gebeurt niet, dan ben je dus, als jij vakantieganger bent en je hebt daar last van, dan zou je dus naar de rechter kunnen stappen in alle gevallen.
5: Ja, nou, in Nederland, zeker als je bij een ANVR-lid hebt geboekt, is het nog wat makkelijker. Dan kun je naar de geschillencommissie, dan hoef je niet helemaal naar de rechter. Maar het is wel van belang voor klanten dat ze weten waar ze recht op hebben. En ook voor reisorganisaties dat ze zich realiseren. En daar is deze uitspraak wel een goede voor. Dus joh, als je dit belooft, dan moet je ook zeker weten dat het wordt nagekomen. En als je niet kunt nakomen, moet je niet beloven.
2: Weet je wat ik niet snap? Waarom heeft niet elk hotel gewoon per kamer 3 bedjes beschikbaar? Punt.
5: Ik denk dat als dat het geval zou zijn, dat er onvoldoende ruimte zou zijn om de zwembaden.
2: Ja, maar dan heb je dus te weinig faciliteiten.
5: Ja, en weet je, en in de praktijk komt dat vaak wel goed, hè? Want je hebt bijvoorbeeld bij hotels heb je die situatie waarbij als je 30 minuten van je bedje weg bent, dan halen ze de handdoek weg. En dan, ja, nee, maar dat is natuurlijk wel de manier hoe het
2: als
5: moet.
2: Als je aan het begin van de week een tientje duwt in die hand van die gast, dan
3: laten ze gewoon liggen, hoor.
2: De hele week blijven. Ja, zo is het wel. Dat is echt hoe het werkt.
3: Zo werkt het.
5: Dat weet ik dan weer niet, of dat het formele
3: beleid is.
0: Nee, maar komen er veel klachten over dat handdoekje leggen bij jullie binnen?
5: Ja, nou, niet zozeer bij ons, bij de ANVR. Maar het is natuurlijk gewoon hartstikke irritant gedrag, dat weten we allemaal. En tegelijkertijd denk ik dat we het allemaal ook wel eens gedaan hebben. Want in alle eerlijkheid, bij mij, toen de kinderen heel klein waren, heb ik ook wel eens een keer bij een resort om 7 uur langzaam. Ja.
0: Maar Frank, jij moet toch het goede voorbeeld geven?
5: maar nu doe ik dat ook niet meer. Nu doe ik dat niet meer.
0: Wat zijn zoiets? Komen er überhaupt bij jullie komen er veel klachten over vakantieaccommodaties binnen?
5: Nee, wat we hebben in Nederland, dat is bijzonder, is een geschillencommissie.
0: Ja.
5: Dus als je een reis hebt geboekt bij een. Kan dat wel alleen als je een reis hebt geboekt bij een ANVR-bedrijf. Maar als je een reis hebt geboekt bij een ANVR-bedrijf en je hebt een klacht, dan ga je natuurlijk eerst klagen. Dat moet je altijd doen bij het reisbedrijf zelf. Dan kom je er dan onverhoopt niet uit. Dan mag je naar de geschillencommissie. Dan gaan miljoenen Nederlanders per jaar op vakantie en ongeveer 400 klachten daarvan komen bij de geschillencommissie. En dat is een onafhankelijke orgaan met vertegenwoordigers van bedrijven en van consumenten. En die gaan samen kijken of je recht hebt op zo'n passende prijsverlaging of een schadevergoeding.
0: Ja.
5: Dus dat gebeurt zo in 400 gevallen per jaar dat dat echt als geschil voorkomt bij de geschillencommissie.
1: Oké. Okay. Nou wordt het sowieso natuurlijk voor veel Nederlanders komende zomervakantie. Ja. Het wordt best een ingewikkelde vakantieperiode. Want er zijn bepaalde landen die lastig bereikbaar zijn. En dan hebben we ook nog te maken met een dreigend kerosinetekort. Wat moeten we doen deze vakantie, Frank?
5: Lekker op vakantie gaan. Nee, we merken echt dat er ook voor dit jaar weer en masse door de Nederlander wordt geboekt. Heel veel vakanties zijn al geboekt. En ook op dit moment boekt het lekker door. Maar we zien in alle eerlijkheid wel dat de Nederlander wel wat andere keuzes maakte op dit moment bij het boeken dan dat we 2,5 maand geleden zagen.
1: Want waar zitten de verschuivingen in?
5: Nou, op dit moment wordt er veel minder geboekt naar Azië, terwijl dat aan het begin van het jaar echt de populaire verre bestemming was.
1: Ja.
5: En dan denken toch veel mensen, ja, dat is best lastig te boeken als je met een overstap moet via het Midden-Oosten. Dus dat wordt eigenlijk op dit moment niet verkocht. Er gaan nog steeds heel veel mensen naar Azië toe, maar die hadden hun vakantie al geboekt. We zien nu dat er veel Europa wordt geboekt. Dus de mensen kiezen voor de bekende bestemmingen aan de Middellandse Zee. En de mensen die ver willen, en dat zijn er ook veel. Ja, daar zien we veel verkoop van Mexico, van Costa Rica. En ook bepaalde bestemmingen in Afrika. Dus de mensen gaan en masse.
1: Ja.
5: En maken wat andere keuzes op dit moment dan we gewend waren.
1: En kun je ook zien dat er iets minder gevlogen wordt?
5: Ja, dat is nou echt iets minder gevlogen, dat valt wel mee. Maar we zien wel bij de leden dat er meer vraag is voor vakanties in Europa. En als er mensen op vakantie gaan in Europa, dan kun je dat eerder doen met de auto of met de trein dan als je ver gaat. Dus ja, dat zien we wel gebeuren.
1: Oké, maar ga gewoon op vakantie, is het advies van de directeur van de ANVR. Ja, dat is ook niet zo heel verwonderlijk natuurlijk. Dat...
5: Absoluut, doe dat gewoon.
1: Frank, hartelijk dank voor je tijd en een mooie dag vandaag.
5: Dankjewel.
1: Frank Rutstaken is de directeur van de ANVR. Eventjes over het handdoekje leggen. Dat hij dus zelf ook heeft gedaan.

0: 8 maandagochtend. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je alweer lekker vroeg uit de veren bent en dat je wakker wordt met 538 door je radio vandaag. Sowieso leuk om even van je te horen. Hoe klinkt jouw maandagochtend? Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even het WhatsApp-icoontje inklikken. Dan word je direct naar WhatsApp gestuurd. En hou je daar dan het microfoontje ingedrukt, dan kun je even laten horen hoe jij wakker wordt. Hoe deze maandagochtend voor je klinkt. Erik die kwam al door vanuit Thailand.
1: Een hele goede morgen, Floris. Hartelijk maandag.
0: Hartelijk maandag. Ja, ook in Thailand staan we aan. Dat is altijd goed om mee te krijgen. Twan, die kwam nog door.
2: Hey, goedemorgen deze morgen.
3: Hey.
2: We gaan er weer even een gezellig dagje van maken.
0: Hoi. Hey, we gaan er zeker een gezellig dagje van maken. Fijn dat je er lekker bij bent, Twan. En ook Rob, die kwam nog door.
4: Goedemorgen, Floris. De week is begonnen. Morgen een weekje op pad met een vrachtwagen. Goed erop. Fijne week allemaal.
0: Hoi. Hey, op naar een nieuwe ochtendshow bij 538 met Licky Lee, I Follow Rivers.

0: Asylum en de Runaway Train bij 538 maandagochtend. Een hele goede morgen op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag. En ja, de Rick die had een heel mysterieus verhaal afgelopen vrijdagochtend.
1: Ja, wat is er? Wat
2: Rick,
1: heb je gevonden?
2: Die kwam vanochtend hier, die zegt ik heb nou iets, koffiezetapparaat, mogelijke aanslag.
1: Nou ja, als jullie nou bij een... zijn jullie een beetje van misdaadfilms?
3: Nou ja, als het... Ja,
1: Ocean's Eleven en dat soort dingen.
2: Ik ben wel altijd gefocust bijvoorbeeld op losstaande tassen. Weet je, als er ergens een tas staat, dan denk ik...
1: Ik ga het nu uit mijn zak pakken en ik geef het aan Niels.
2: Ja.
1: Moet jij zeggen wat het is?
2: Nou ja, ik ben heel benieuwd. God, een masker.
1: Een masker?
2: Een masker.
1: Oh, maar wat doet een masker hier zo bij?
2: Wie is dit masker?
1: Ja, geen idee.
2: Maar het is een, zou ik mijn hoofd erin passen?
3: Het is zo'n masker dat je helemaal over je hoofd trekt... en dan krijg je eigenlijk een nieuw gezicht. En dit is Wilfried Gené.
1: Huh?
3: Ja, dit is Wilfried Gené.
1: Kijk,
2: is dat Wilfried Gené?
3: Het is een masker van Wilfried Gené.
1: Dat is niet Wilfried. Is het Gené?
3: Ja, dit zijn die maskers van VI volgens mij.
4: Ik zie hem niet helemaal van de drie. Als
2: wie
4: Wilfried
2: ben ik? Hoor je me nog wel?
3: Ja,
2: dat
3: hoor je wel. Ja, hoor je.
1: Ik vind het zo eng dit.
3: Ja?
1: Ja, ik vind
2: jij denkt dat de bank, overval is.
1: Maar ik denk, nou, we worden overvallen hier. Moet je kijken, het is wel raar. Wat doet het hier bij het koffiezetapparaat?
3: Nou, ik weet wat het hier doet.
2: Nou. Oh, wacht even.
1: Oh, god.
2: Heb ik nu een hamtavirus?
1: Nee, wat dan?
3: Nou, er is een kelderopruiming geweest hier binnen het pand. En er zijn allemaal spullen verkocht voor het goede doel. En er lag nog een hele partij Wilfried Gené-maskers beneden. Serieus. En die kon je kopen voor weinig. En dat ging naar het goede doel.
1: Oh, is het echt, het Wilfried Gené? Ja.
3: Volgens mij ging het zelfs naar het Maxima Centrum.
1: Oh,
2: wat goed, man.
3: Dus, ja. Maar iemand heeft dus het masker gekocht van Wilfried. Maar die heeft het niet mee naar huis genomen. Maar er waren ook van René van der Gijp en Johan Derksen waren er ook.
1: Oh, die heb ik niet gezien, maar...
3: Nee, er waren er ook iets minder van.
1: Ik vind het toch eng. Ik vind het een beetje enger.
3: Ja. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Nee, okay. Er wordt geen overval gepleegd.
2: Oh, gelukkig.
3: Het is allemaal veilig.
1: Ga je nou het hele programma zo zitten? Hij staat, hoor. Het staat je wel goed.
3: Ja, dit klopt er enorm van.
2: Interviewtactiek van Wilfried, hè?
3: Jij denkt dat hij eigenlijk gewoon een masker draagt. Dat hij er heel anders uitziet.

0: Raksha en Faithless New Religion bij 538. Maandagochtend, een hele goede morgen. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde. En ja, op de vrijdagochtend, zo rond de klok van 9:15... toch eventjes de week samenvatten.
1: De week in one-liners.
2: Yes, yes, yes.
1: Met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 2 mei, de 42-jarige Lionel uit Amsterdam is tijdens een avondje stappen zijn kunstbeen kwijtgeraakt. Ja. En zo veranderde een avond stappen voor Lionel noodgedwongen in een avondje hinkelen. Ik heb toevallig laatst bij de afdeling gevonden voorwerpen mijn schouders opgehaald. Lionel wilde in eerste instantie de kroegbaas nog aanklagen, maar volgens de advocaat had hij geen poot om op te staan. Ja. Zondag 3 mei, David Holmes, de stuntman die tijdens de opnames van een Harry Potter-verfilming verlamd raakte, werkt aan een toneelstuk over zijn leven. Wel knap gemikt wanneer je bij een val van 50 meter in een rolstoel belandt. Het onderzoek naar het tragische voorval is destijds gedaan door de broer van David Holmes, Sherlock. Voor het ongeluk was de stuntman meegaand en energiek. Na het ongeluk vooral dwars en lazy. Het toneelstuk duurt liefst 5 uur... omdat de stuntman wil dat het publiek ook eens weet hoe dat voelt. Een lange zit. Maandag 4 mei, supermarktketen Albert Heijn start een pilot met bodycams vanwege toenemende bedreiging en agressie tegen personeel. En terecht, want het moet afgelopen zijn met het asociale huftergedrag tegen supermarktpersoneel. Al dus Glennis Grace. Die tassencontroles zijn ook bloedirritant. Als ik zo graag wil dat een meisje van amper 20 graaiend op zoek gaat naar de inhoud van mijn zak, dan bel ik wel een escortservice. Laatst is er iemand na een tassencontrole opgenomen in het ziekenhuis met ernstige verwondingen die toegebracht waren met een mes. Bleek te gaan om een steekproef. Dinsdag 5 mei, toiletrolfabrikant Edet komt met revolutionair nieuwe wc-rol zonder kartonnen kokertje. Alweer een oer-Hollandse traditie die we van ons wordt afgepakt. Al de Zwarte Piet. Mijn vrouw vindt het altijd bloedirritant als ik een lege wc-rol laat hangen. Nou, dat probleem is nu ook opgelost. Ik heb ooit een ex gehad die Edith heette. Was ook een scheidwijf. Je moet je ook niet al te lang vasthouden aan zo'n simpele rol. Aldus Ludo Sanders uit GTSD. Woensdag 6 mei. Op een cruiseschip is door een besmetting van knaagdieren het gevaarlijke hantavirus uitgebroken. Ik kan met trots melden dat op mijn schip geen enkele passagier is overleden aan het hantavirus. Aldus de kapitein van de Costa Concordia. Niks nieuws, het hantavirus. Ieder jaar als het uitverkoop is bij Louis Vuitton krijgt mijn vrouw ook last van het handtasvirus. Verschrikkelijk. Je zult maar de bron zijn van een dergelijk dodelijk virus. Aldus een anonieme marktkoopman uit Wuhan. Beste gezondheidsinstanties, mocht ik iets voor jullie kunnen betekenen, jullie hebben mijn nummer, aldus Siewert van Linden. Donderdag 7 mei, rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor verkrachting. Het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam. Maar genoeg over de gezamenlijke doucheruimte. Ali B. gaat nu in cassatie. Ik zou zelf eerder pleiten voor castratie. Wat is de overeenkomst tussen Ali B. en Koos Alberts? Allebei Nederlandse zangers die een tijdje hebben moeten zitten. Ik denk dat ik binnenkort ook een rechtszaak aanspan tegen Ali B. omdat hij jarenlang met zijn muziek stelselmatig mijn trommelvliezen heeft verkracht. En vandaag, vrijdag 8 mei, bijzonder bericht. Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en die vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is er niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste van vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie.

0: waanzinnige band. En No Doubt, Just a Girl bij 538 maandagochtend. Waar je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je gezicht mee te nemen je maandag in en die nieuwe werkweek in. En het leuke is, jij kunt vandaag ook nog beginnen als de eerste luisteraar. Vrij simpel, je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending, in de ochtendshow, als de eerste luisteraar, dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Dat is lekker toch, hé? Pak die telefoon maar, bel 0909-3000-538. Heb een heerlijke maandag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Ik ben Florentien van der Meulen. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij een familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het graag willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Gaan we naar het weer. De dag begint droog, maar tegen het eind van de ochtend krijgen we buien. Het wordt ongeveer 10 graden. En ook vanmiddag regen en een stevige noordwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Tenminste.
3: Goeiemorgen. Er zijn geen files.
0: Geen files nog? Nee. Kijk dan. Dan moeten wij maar eens op zoek gaan naar een eerste luisteraar. Want die hebben we wel nodig om zo meteen hier de show af te trappen. Via 0909-3000-538 kun je je aanmelden als je dat een mooie taak lijkt voor vandaag. Dus 0909-3000-538, de eerste luisteraar voor deze maandag 11 mei. Je bent meer dan welkom om je te melden.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.

0: Kijk, ik begrijp de hele ochtendshows niet. Want het moet leuk zijn met giechelende sidekicks, met gekke dingen en zo. Wat ik dan circus noem. En iedere zender doet dat. En ja, ik wil zo niet wakker worden met dat geschreeuw en gekrijs.
1: Start je dag met een lach.
2: De 538 Ochtendshow.

0: En Somebody vanochtend de eerste bij ons in de ochtendshow. En dan zijn we officieel los voor de 11e van mei, maandagmorgen. Een kort weekje voor veel mensen deze week. Want donderdag vieren we natuurlijk hemelvaart. Nou ja, vieren, er wordt weinig gevierd. Maar
1: nou, ik weet niet of jij de weersvoorspelling hebt gezien. En ik wil de boel niet demotiveren.
0: Maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Demotiveren. Maar het wordt de koudste hemelvaart sinds 2014.
0: Hebben wij weer.
1: Dus ja, dat gelul van die opwarming van de aarde. Dat,
0: zullen we maar gewoon gaan werken dan?
1: Nou, het wordt gewoon 10 graden. Of
2: serieus?
1: 11.
2: 10 graden wel, nee man.
1: Jawel man.
2: Donderdag?
1: Ja.
3: Vandaag ook trouwens.
0: Ja, vandaag wordt ook niet best, nee.
1: Onstuimig.
2: Nee, joh. Dus
1: iedereen zit daar, ja, dan zie je dit beeld alweer. Moet je gultjes graven op de camping, hè?
0: Camping, ja.
1: Ik heb dat wel eens gehad, als ik een jaartje kamperen in de zomer. Dat er echt op een gegeven moment gewoon zo'n slootje door je tent heen loopt. Weet je?
2: Dat ook, ja.
1: Dat die gewoon eronderdoor komt. Dat je op een gegeven moment, het maakt dan ook niet meer uit. Alles is zeiknat, het is klam, het is vochtig. Ja, en dan
2: zijn jullie een beetje kamperers überhaupt? Of
0: ik heb het in het verleden wel...
1: Het is wel leuk hoor, kamperen.
2: Ja?
0: Ja, met mijn vriendin toen gingen we naar Frankrijk.
1: Ja, man.
0: Stonden we bij mijn schoonouders op het terreintje. Dan hadden wij een plekje waarvan de camping-eigenaar zei... Ja, dat is eigenlijk niet geschikt om je tent neer te zetten. Dat bleek namelijk het laagste punt van het veld.
3: Nee. Ik vind het helemaal niks voor jou, Tim. Om te kamperen.
0: Nee, daar kom ik ook achter.
3: Hij was boterverliefd.
0: Ja, ik was boterverliefd in die tijd.
1: Ik vind het wel echt, nou, zeker als het een beetje mooi weer is en leuk, het is wel...
2: Ik vind het verschrikkelijk.
0: 3,5 week Zuid-Frankrijk.
2: Och,
0: in een tentje. Ik vond het wel, je leeft buiten, dat is wel echt leuk.
1: Geweldig, man.
0: Maar op een gegeven moment kom je ook wel tot de conclusie van, ja, het is wel gedoe. Zeker als je dan zo'n nacht regen hebt gehad.
1: Naar
2: de wc met de wc-papier onder je arm.
0: Ja.
2: Douchen, het is allemaal kut.
1: Nee joh, al lang niet meer. Het is echt, en dat hoor je.
2: Nou ja, de laatste keer, ik ben in Valkenburg heb ik de...
1: Ja, maar dat was denk ik nog voordat de Duitsers...
2: De laatste ging net de volgende berg af, maar...
3: Als je jong bent is het hartstikke
0: dat
3: leuk.
0: Dat is het. Het is vooral
3: op een gegeven moment heb je het gehad.
0: Dan, ja, maar goed, er zijn mensen die smeren erbij natuurlijk om te kamperen.
1: Nou,
0: maar ik zou even wachten. Dus
1: even
0: het gaat om,
1: zou ik overslaan.
0: Even nog niet in de tent of de caravan.
1: Of ik zou even een haringje extra meenemen.
0: even heel iets anders. En dit is verdrietig nieuws. De marathon in Leiden die krijgt een zwart randje... door het overlijden van een 15-jarige deelnemer. Burgemeester Peter Heikoop van Leiden. Die reageert aangeslagen op het nieuws.
4: Een meisje van 15 is aan het eind van de halve marathon onwel geworden. En uiteindelijk ook bezweken. Ze kon niet meer gered worden door de hulpdiensten. Raak me als vader, raak me als hardloper, als burgemeester van deze stad. En met mij velen.
0: Ja, verdrietig nieuws. Marathon is meteen daarna ook afgelast.
3: Ja.
0: Wat logisch is, lijkt me. Maar dit meisje was dus eigenlijk te jong om mee te lopen, blijkt nu.
1: Ja, je hebt een leeftijdsondergrens van 16 jaar, maar goed.
3: De organisatie zegt ook, er worden ook heel veel kaartjes doorverkocht.
0: Ah.
3: Dus we hebben niet de volledige controle over wat daar binnenkomt.
0: Nee,
3: en wat daar mee gaat lopen.
0: Het gaat om een marathon, je gaat daar niet om legitimatiebewijzen vragen, toch, denk ik?
1: Ja, aan de andere kant, je moet op een gegeven moment je startnummer halen. En je kan natuurlijk wel bij twijfel... Als wij een evenement organiseren voor alle leeftijden... probeer je ook een soort toch met drankbandjes en weet ik veel wat... de boel ons zo goed als dat het gaat in goede baan.
2: Ik denk dat de organisatie heel weinig valt te verwijten.
1: Nee, ja.
2: Want je hebt altijd de mensen die dat altijd...
0: Die niet luisteren naar het advies.
2: Ja.
0: Ja. Maar zeer verdrietig dus. En zoals gezegd, een zwarte rand rondom de marathon in Leiden. Dan gaan we naar Miranda. Miranda, goedemorgen uit Maasland.
2: Oh.
5: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Hey, Miranda.
5: Hi.
0: Had je een leuk weekend?
5: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Ja,
5: goed weer, in ieder geval.
0: Ja, dat sowieso. Ja. Wat heb je gedaan het weekend?
1: Vertel ons.
5: Ik ben gezellig gisteren naar de Bouwhuis geweest... om spullen te kopen voor onze douche die we aan het verbouwen zijn.
0: Oh.
5: En ja, dat.
1: Maar even...
2: Maar verbouw je die zelf?
1: Ja.
2: Of je man? Of?
5: Nou, mijn man.
1: En doet hij dat dan gewoon met zo'n YouTube-filmpje? En dan volg je dat een beetje? Of is het gewoon echt een...
5: Klussen
1: van
5: huis uit. Hij is echt wel handig.
1: Ja?
5: Zeggen,
1: dat is lekker, hè? Een handige man.
5: Dat is zalig.
0: En hoe lang loopt het project al, Miranda?
2: Want dat is misschien de belangrijkste vraag.
5: We kunnen dan douchen.
1: Nou.
0: Nee, maar hoe lang is project Badkamer al gaande?
5: Ik denk vanaf februari.
0: Ja, oké. Okay, dus het is al even een project.
2: Je had een programma van die John Williams.
0: Help mijn man is klussen.
2: En dan kwam je ergens en liep. Er zaten mensen al 3-4 jaar in een bouwval.
5: Nee, zo erg is het niet.
0: Nee.
2: Maar heb je wel vertrouwen?
5: We hebben een oud huis, dus alles is hout, niks is recht. Nee. Dus dat zijn wel de handicappen waar je het mee moet dealen.
1: En ik denk ook dat je het een beetje van de weekenden moet hebben, toch?
2: Ja.
5: Mijn partner is met pensioen.
1: Oké, en dan toch vanaf februari.
0: Nee,
1: wil je het nummer van John Williams?
2: Help mijn man met pensioen.
0: Jij dan? Jij bent niet met pensioen toch, Miranda?
5: Nee, ik niet.
0: Wat doe je voor de kost?
5: Ik werk op een school, op een middelbare school, VMBO.
0: Oh,
5: en daar
0: doe ik
5: de absenten. Ja, zeker.
0: Maar jullie zitten midden in de examens ook nu.
5: Klopt, ja.
0: Zelfs spannende tijd, hoor. Dat merk je op de hele school een beetje, hangt toch een bepaalde spanning.
2: Ja, zeker.
5: Ja, dat zeker. Dat is zeker heel spannend voor de kids. En hoe leuker als ze straks weer allemaal geslaagd zijn.
0: Ja. Ja, wordt er bij jullie een beetje aan examenstunts gedaan ook?
5: Die hebben we wel gehad, ja.
0: Ja? Gaat dat er heftig aan toe?
5: Deze keer was het iets minder geslaagd, ja. Met eieren gooien, graffiti en dat soort dingen allemaal.
0: Graffiti ook.
1: Ja, het loopt tegenwoordig helemaal uit de hand, hè.
0: Nou ja. Hey, Miranda, wij hebben leuk nieuws voor jou voor deze maandag.
1: Zeker.
0: Want jij bent...
6: de eerste luisteraar.
0: Hey, hoe vind je die?
5: Waanzinnig.
0: Dat is leuk, toch?
5: Dankjewel.
0: We gaan het shirt richting Maasland laten komen. En daar staat heel groot op dat je de eerste luisteraar was.
5: Dankjewel.
0: Draag hem op school. Maak fans daar voor de ochtendshow van 538. En ik zou zeggen, een geweldige dag geweest.

0: te bellen. En Need You Now in de 538-ochtendshow tussen 6:50. Wij hebben zo dadelijk en al best wel vroeg hebben wij leuke muzikale visite. Wij hebben namelijk vanochtend de winnaar van The Voice bij ons.
1: Ruben.
0: Ja, wow. Ruben Hille die komt bij ons langs.
1: Dat is team Suzanne en Freek.
0: Ja, ja. Was toch wel een grote verrassing voor veel mensen. Ja. Dat hij uiteindelijk de winnaar
1: is. Nou ja, volgens mij draaide destijds toen hij begon één stoel.
0: Klopt.
1: Ja. En dat was die van Suzanne en Freek.
0: Maar er is, tenminste als ik een beetje zo de kennis hoor, er is één iemand dit seizoen geweest die een stormachtige groei heeft doorgemaakt. Ja. Die eigenlijk elke uitzending beter werd en heeft gepiekt op het juiste moment. En dat is Ruben.
1: Nou ja, dan zie je toch ook wat de coaches wellicht voor je kunnen betekenen.
0: Absoluut.
1: Dat hij net even een stapje
2: terug kunnen brengen. Ik geloof er helemaal niks van.
0: Nou, dat gaan we zo eens even vragen aan Ruben. Hoe groot de invloed van de coaches is. Maar ik denk dat hij... Suzanne en Freek hebben natuurlijk ook jarenlang, voordat zij zelf artiest werden, hebben zij achter de schermen hebben zij ook gewerkt. Dus ik denk, ik denk dat zij echt wel heel goed weten hoe je een artiest een beetje moet kneden en hem de juiste kant op moet sturen.
1: Kijk, Ilse Lange denkt, ik kom meteen in een studio en kan je daar elk moment van de dag kan je daar komen spelen als je wilt. Maar je kan het ook gewoon een beetje, laten we zeggen, met een kopje thee aan elkaar uitleggen. Om zo eens te beginnen. Ja, en het mooie is, hij staat gewoon meteen 10 keer in het Gelredome.
0: Niet normaal, hij mag het voorprogramma gaan doen van Suzanne en Freek.
1: Is toch?
0: Ja, dat is wel waanzinnig voor hem. Zo dadelijk dus hier bij ons de gast. En dan kan je meteen beoordelen hoe die live klinkt. Vooral om 6:15 ochtends. Want zo. Ruben staat op dat tijdstip bij ons hier in de radioshow. Verder moeten we jouw clubje even feliciteren, Niels. Want het is
1: gelukt. Herinneren jullie je nog wat ik vrijdag zei?
0: Ja, eens weet, ik weet nog wat jij vrijdag zei, ja.
2: Goed weekend?
0: Ja.
1: Goed weekend, dat zei ik zeker. Ja. Goed weekend, zeker.
0: Nee, jij was er stellig van overtuigd dat, dat Utrecht eigenlijk altijd wint in de arena.
1: Het is, nou ja, of gelijk speelt, heb ik ook gezegd. Hè. Niet alleen maar winst. Maar Utrecht is een angstgegner voor Ajax. Dat is gewoon zo.
0: Nou, het is grappig, want dit is wat Ron Jans zei na afloop van de wedstrijd.
3: We winnen hier, dat doe je niet zo vaak. Ik sprak met onze hoofdfysio. Ja, die heeft hier 28 jaar nog nooit gewonnen. Dus nu voor het eerst.
1: Nou, zie je?
3: Ik dan een paar keer. Maar voor veel jongens zal dit ook de eerste keer zijn. En, daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, dat snap ik, dat hij er blij mee is. En het was terecht ook volgens mij dat...
1: Ajax had natuurlijk al 3-0 voor kunnen staan in de eerste helft. Bal op de paal, 1-1 tegen Barkas. Ajax heeft wel de eerste helft, het een en ander laten liggen.
2: Maar Ajax is echt, als je dus fan bent van Ajax, dan heb je dus echt zo'n klote.
1: Ik zag gisteren dat Ajax heeft geen fans, want die 2-1 werd gescoord. En het stadion was al leeg voordat het afgefloten werd. En toen dacht ik, dan ben je...
2: Ik heb nog nooit begrepen dat
1: je moet gewoon blijven zitten.
2: Dat je eerder weggaat bij een wedstrijd, dat snap ik niks van.
1: Nee.
2: Je bent fan van, weet je, al doen ze het nog zo slecht. Je bent fan, je bent supporter.
1: Je gaat er zitten.
2: Ja.
1: En je vloekt nog een keer, eet hier nog een keer. Ja, maar dat is...
2: Je kan beter nog een keer roepen, hup.
0: Hup?
2: Hup Ajax. Ja. Nee, maar dan kan je beter zeggen dan weggaan.
0: Ja, ik snap het punt, maar het is zo'n... Het is lastig wegrijden bij de arena.
1: Ja, maar dan nog.
0: Als je 5 minuten eerder vertrekt.
2: Ja, laat ik het zo zeggen, ik kom bij best... Ik bedoel, Feyenoord heeft supporters.
0: Ja.
2: Ajax heeft mensen die daarheen gaan.
0: Bezoekers.
2: Ja, bezoekers.
0: Ja. Nou ja, wat jij al zei, mensen die voor Ajax zijn hebben echt een lastig seizoen.
1: Davy Klaassen, die had ook nog gegeven. Die zegt, dit is het meest vreselijke seizoen wat ik ooit beleefd heb bij Ajax.
0: Grote voordeel is wel, het kan alleen maar beter eigenlijk. Nou, dit
1: is
0: het grote voordeel. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen, maandagmorgen met muziek van Ray. Where is my husband is dit.

0: Ray in de ochtendshow om 7:15. En Where is my husband? Zo, goedemorgen. Laatste nieuws komt eraan. Flo, wat zit erin zometeen?
1: Waarom zijn campers in Nederland niet meer populair? Dat ga ik zo vertellen.
0: Komt dat door het weer? Dat zal toch niet?
1: Nee.
0: Calvin Harris en Sam Smith onderweg zometeen. Lekker na de wekker. Dus kans op de officiële ochtendshow badjas. En meer in het vervolg voor de ochtendshow voor maandag 11 mei.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: De
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kaesmit.nl.
23: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
24: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
0: Ja, goedemorgen. Vanochtend trekken buien over het land, afgewisseld met af en toe de zon die tevoorschijn komt. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen met zo'n 13 graden. Door de stevige noordwestenwind voelt het buiten nog kouder aan.
25: Papa.
0: Ja, niet heel vrolijk om te worden. De files, Rick, waar staan ze?
25: 10 files beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken, 14 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord, 22. En de laatste is de A9 Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het Zeikenhalszee, 15 minuten.
0: 2 over half 7. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Spanje is een explosie geweest. Er is glasschade. Afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang. En bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Dat heeft ProRail uitgezocht. Bijna 1 op de 3 slachtoffers was de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. En NS begint een proef van een half jaar gratis reizen voor mensen met een laag inkomen in Amersfoort. Het moet ze meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen. En bij succes wordt het gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. De eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. En dat gebeurt dan zonder publiek en in Heerenveen, want het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond toen 2-0 voor NAC.
1: Maar dan moet je dus helemaal vanuit Breda moet je naar, richting Heerenveen om dat de laatste 8 minuten om die af te maken.
2: Andersom, kijk, zij gaan nu naar Heerenveen toe, omdat de burgemeester zegt, we kunnen de veiligheid niet garanderen.
1: Anders had Heerenveen ook...
2: Eigenlijk moet het toch zo zijn dat als, laten we zeggen, de thuisclub de boel verkloot, dat je altijd...
3: Verliest?
2: Nee, dat je altijd maar op, dat je vervolgens op visite moet gaan naar de andere club.
1: Ja, dat zou
2: als een
1: dat,
2: soort geste, weet
1: dat
2: je wel.
1: Dat voelt wel rechtvaardig. Dan,
2: anders had je vandaag Heerenveen weer terug moeten laten rijden. Ja, dan is het toch niet te doen.
0: Iedereen leek er eentje te willen, een camper. Maar nu doen dus heel veel mensen hun camper noodgedwongen weg. Maar weinig mensen willen dan nog zo'n tweedehands camper kopen. Dus het is een bijzonder probleem. Belangrijkste oorzaak is de belasting voor de kampeerauto is sinds dit jaar verdubbeld. En voor veel camperbezitters betekent dat ongeveer 1000 tot 1200 euro extra kosten per jaar.
1: Dat is de motorrijtuigenbelasting. Die
2: dingen zijn ook hartstikke zwaar.
0: Kijk, ja. Camperbezitters in Nederland die hebben een half tarief, dat hadden ze. 50% van het normale tarief aan wegenbelasting.
2: Ja, ook raar.
0: En vroeger was dat een kwart tarief.
1: Zo.
0: Dus ze moeten gewoon veel meer gaan betalen.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat zij altijd hebben gezegd van je rijdt niet het hele jaar in je camper.
2: Dat is waar.
1: Dus daarom hadden ze waarschijnlijk een soort voordeeltje. Maar dat is dat vervalt nu.
0: Ja, en natuurlijk de gestegen brandstofprijzen helpen ook niet echt mee. Er is gewoon heel weinig animo's voor die tweedehands campers.
2: Maar is het niet zo dat je ook als je tijdelijk je auto niet gebruikt, kan je hem toch uit
1: de
2: wegenbelasting
1: halen? Ja, je kan hem schorsen.
2: Maar kan dat onbeperkt of mag dat 1 keer per jaar of zo?
1: Nou, dat is volgens mij best wel eenvoudig. Alleen moet je dan wel opletten dat je er echt niet mee gaat rijden met dat ding.
2: Maar goed, de camper is niet zo, die stal je ergens. Het is niet zo dat je op maandagmiddag denkt, ook moet boodschappen halen, ik haal de camper even.
1: Ja, ik weet niet hoe makkelijk dat is, om te zeggen van ik doe hem eventjes voor 2 weken
2: dat
1: aanzetten.
2: Dat online...
1: Dat zal niet zo makkelijk gaan, vermoed ik. Want anders was dat de oplossing geweest.
2: Toch romantiseerd. Het grappige is, ik heb een tijdje een boot gehad. Dat was ook na die coronatijd.
3: Ik weet nog wel, ik heb een boot gekocht. Ik heb zo ik zeg, jij gaat nooit varen. Jij gaat nooit varen.
2: Nou, dat is niet helemaal waar, maar
3: hoe vaak heb je dan wel gevaren?
2: Ik denk, als we op 10 uitkomen, dat het vaak geweest. En dat is, vind ik ook, ik zie heel vaak, weet je wel, in zo'n camp, denk ik, dat zou toch ook leuk zijn. Ja. Dan ga je een weekendje weg.
3: Maar voor mij moet je ook daar moet je een figuur voor zijn. Daar moet je een mens voor zijn.
2: Ja,
3: een bepaald
2: maar,
3: type.
2: En ik denk dat een camper en een boot een beetje in hetzelfde
3: je
2: is.
3: Je komt ook een paar BN'ers tegen met de boot.
2: Ja, dat is natuurlijk. Het is gezien en gezien worden.
3: Maar wie kom je ook weer tegen?
2: Ja, Utrecht is Westie Snijder, die vaart regelmatig rond.
3: Oh ja, dat was een heel klein bootje.
2: was een klein... En hoe heet die? Herman de Scherman. Die kom je ook.
3: Oh, Herman de Zand ook een boot.
2: Ja, die zit steeds de hele tijd maar alles aan te wijzen.
0: Dus, en zwaaien, naar elkaar.
2: Ja.
3: Heb je nog meer?
2: Ja, weet ik veel. Gewoon genoeg.
1: Ja. Maar goed, jij zegt 10 keer met de boot gevaar en een camper. Dat...
2: Ik denk dat dat... Nou ja, het voelt als zo'n romantisch ding. Maar ik ben ook zo... aan de ene kant denk je, als je gepensioneerd bent, denk ik dat het fantastisch is. Want dan kan je elke dag van de week op vakantie.
3: Ja, want het is elke dag mooi weer. Het is ook helemaal niet leuk.
1: Nee, maar dan ga je naar het buitenland.
0: Ga je toch lekker door Europa trekken.
1: Ja, ja, de zon schijnt.
3: Ze zeggen altijd, voor een boot werk je je dood. Dat is echt zo.
1: Ja, maar met een camper is dat dus langzaam maar zeker ook het geval.
0: Ja,
1: als ik het zo hoor.
0: Voor campers.
1: Maar het was echt serieus. Een jaar geleden was nog het nieuws. Ja. De campers zijn niet aan te slepen.
0: Maar goed, sinds 1 januari, afgelopen 1 januari, dus niet meer. Hm. Nieuwe campers worden overigens nog wel gekocht. Maar ze zeggen daarbij dat het zijn vooral wat rijkere mensen. Die kunnen dat toch wel betalen.
1: Die
0: dus die kijken ook niet meer naar die 1200 euro extra.
1: Maar je kan tegenwoordig, je ziet wel eens campers voorbij komen. Man, dat zijn gewoon echt
2: niet
1: halve touringcars. Ja. Dus er zit een autootje zit dan vaak in die camper aan de achterkant. Of die hangt erachter. Ja, ik vind dat...
2: Is toch indrukwekkend.
0: Ja, dat zie je in Amerika ook heel veel, hè?
1: Ja, in Amerika zie je ze ook wel. Van die mobile homes. Oké, Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Het is 7 minuten over 6:30 in de ochtendshow van 538. Met straks hier, lekker naar de wekker, naar Mac.

0: en Andy Grammer, The Thing I Love. Goedemorgen, het is 7:10. Dit is de ochtendshow van 538 en het is tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wat kunnen wij zo dadelijk eens even voor jou opzetten? Wij hebben vandaag het historische feit te herdenken, want dat is het wel. Dat Bob Marley komt overlijden op deze datum. 1981, 36 jaar is hij slechts geworden.

0: Normaal horen, stuur even een 1 naar de studio en je stem is verbond. Weet dan wel dat we vandaag ook vieren dat Leendert Roelandschap jarig is.
1: Wie?
0: Ja, Leendert Roelandschap.
1: Leendert Roelandschap?
0: Leendert?
1: Dat is een acteur.
0: Ik wist niet dat hij zo heet eigenlijk. Maar wij kennen hem veel beter onder zijn artiestennaam Busy.
1: Heet hij Leendert?
0: Ja.
1: Ja, Roelandschap.
0: Leendert Roelandschap.

0: love.
1: Nou, laat me even weten wat jou betreft de leukste vandaag is. Is dat Bob Marley en zijn Buffalo Soldier? Dan stuur je een 1 naar de studio en je stem is voor Bob.
2: Goedje.
1: Wat zeg jij?
2: Ik ben echt heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Zou het ook niet weten. Stem 2 voor Leender dus. Of Busy. Artiestennaam. De plaat die hij maakte samen met Kraantje Papi. Traag is vandaag optie 2. Laat me weten wat de leukste is.

0: Laat is Bob Marley optie 1 vandaag. Het is zijn sterfdag. Buffalo Soldier was vandaag het liedje van Bob dat wij erin hadden gezet. En het is ook de verjaardag van Busy, die dus Leendert eigenlijk heet.
1: Ja, Leendert.
0: Leendert Roelandschap. Hij is ook, of hij is jarig vandaag.
1: En, ik ken iemand die, die had een soort DJ-setje op Marktplaats gezet.
0: Ja.
1: Gewoon van, weet ik veel wat, die moest er vanaf. En uiteindelijk kwam Leendert, in dit geval Busy. Voor mij rijdt hij in een roze Bentley of zo-achtig ding. Dus hij zegt op een gegeven moment, ja, daar komt daar, had inderdaad zich iemand gemeld. Die wilde dat setje overkopen. En die roze Bentley of zo, die rijdt op een gegeven moment de straat in. Die halve straat, dan komt er een man in een grote bontjas, komt daar. Stond Busy daar ineens voor de deur.
0: Die kwam het setje afnemen.
1: Die kwam het setje afnemen, ja.
0: Grappig. Ja, ja, het is een gigantische roze Bentley.
1: Ja.
0: Ja, hoe heet dat? Bentayga.
1: Het is een groot apparaat in elk geval. Ja,
0: als je een roze auto ziet rijden van dat formaat.
1: Dat is Busy.
0: Ja. Maar goed, Dennis heeft onder andere gestemd. Uit Woerden komt hij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op dit moment op de vrachtwagen aan het rijden.
2: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Afval ligt erin.
1: Oh.
2: Ja, ja, dus jij slip, zeg maar. Dat is het laatste product van de verbrandingsoven, ja. Die heb ik in de bak leggen.
0: Wat gebeurt daarmee?
2: Ja, dat gaat gewoon naar de vuilstort. Daar gebeurt eigenlijk niets meer mee. Dat is gewoon helemaal afgewerkt en gewassen en... Dat gaat de vuilstort op.
0: Ja, ja. En dat wordt een hoge berg.
2: Ja, ja, ja, dat is een hele hoge berg, ja.
0: Ja, dat is, waar laten ze dat? Waar ligt die vuilstort? Wat heen moet?
2: Ik ga naar Wijster.
1: Geen idee.
2: Naar Bijlen daar.
1: Oh,
2: naar
1: Bijlen.
2: Ja, Zwingelo.
3: Treinkaping toch? Ooit geweest. Ja, 100%. Ja.
1: Ja. Ja, ja, nou wel lekker dat je die slip daar nog
0: aan
1: hebt.
0: Ja, ja, dat is.
3: Gooi maar neer, hoor.
0: Nee, dat is flauw. Hey Dennis, ja, vandaag twee leuke liedjes die tegenover elkaar stonden. We hadden aan de ene kant Bob Marley en aan de andere kant Busy.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, ja. Of zeg je van nou, er was overduidelijk één eigenlijk veel leuker.
2: Ja, ik vond Bob Marley is natuurlijk wel, wel een topper.
0: Daar word jij wat blijer van.
2: Ja, daar word ik heel blij van, ja. De radio is, ja.
0: Nou, goed nieuws.
1: Ja.
0: De meeste stemmen zijn vanochtend voor Bob binnengekomen.
2: Oh, nou ja, dan ben ik geluk.
0: Ja, dat heb je zeker, want je krijgt een badjas.
2: Oh, lekker.
0: Met een slip.
2: Met een slip.
0: Met een slip, ja. Wil je groen of een paarse?
2: Ik wil graag paarse.
0: Wij sturen een paarse naar Woerden, want daar kom je vandaan. Dennis, rij voorzichtig vandaag en zet de radio dan even lekker hard.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: En probeer ook nog even mee te neurien hier met Bob Marley, de winnaar vandaag.
2: Is goed.
0: Oké, man, mooie dag.
2: Fijne dag. Hoi, hoi.

0: Eerst laten we die niet vergeten, want die deden natuurlijk ook trouw mee.
1: Ik heb op Stir It Up voor het eerst getonkt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Stir It Up.
2: En hoe oud was je?
1: 5. Nee, jaartje of 16. Ik was vrij laat.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar je hebt echt de plaat onthouden die draaide toen op de achtergrond. Ja. Maar was er nog een aanleiding? Had je bewust iets van Bob Marley opgezet?
1: Ja. Nee, was een. Ja, ik weet niet of dat tegenwoordig bestaat. Een 5 bij iemand thuis.
3: Een 5.
2: Maar je kijkt heel verliefd. Je was dus.
3: Was het een klasseavond?
1: Nee, het was geen klasseavond.
3: Het was een vriendenavond.
1: Ik had verkeer met een meisje van de paarden. Van de college.
3: Nancy
1: Rijgen. Ja. En daar was het feestje was ook bij haar thuis.
0: Oh. Ah, op de manege.
1: Nee, we waren gewoon bij haar thuis.
3: Ja, lekker. Ja. Nancy komt vandaag op de werk en iedereen denkt,
0: goh, ik was al bijna
1: vergeten. In mijn herinnering heette ze Nancy Rijgen.
0: Ja.
3: Ja, ja. Ook of dacht jij daar alleen maar aan? ik ga Nancy rijden. Dat kan natuurlijk.
1: Nee,
3: ook.
1: Ik heb Nancy niet geregeld.
0: maar wel, innig gezoend.
1: Ja. Ja.
3: Leuk man.
1: Maar iedereen weet wel nog met wie je als eerste getoond hebt.
0: Ja, weet ik nog, ja. Ja.
3: Ik weet wel dat ik voor de eerste keer, dat was het schuifelen toen de tijd. Dat was op Live to Tell van Madonna.
1: Oh, ook een mooie.
3: Lange plaat kwam
1: ik
3: achter.
1: Ja.
3: Ik dacht dat 4,5
1: maar schuiven is eigenlijk iets heel raars. Dat gebeurt toch ook eigenlijk niet meer?
3: Nee, maar toen...
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Jawel.
3: Nou, tegenwoordig moet je er een kilometer afstand van houden. Want anders is het
1: dat ongewenst, is ongewenste intimiteit.
3: Maar toen was dat natuurlijk gewoon nog een beetje meer...
0: Ja, ik denk op Girl, I'm Gonna Miss You van Milly Vanilli. Dat was toen een hit.
1: Ik weet wel, toen ik draaide nog in de discotheek in de Tempel. Wat wij altijd deden, was gewoon de laatste 2 platen. Weet je, dat is niks zo leuk als je net iemand hebt officieerd. Ja. Dat je nog even met kan schuiven. Oh, we deden altijd 2 rustige platen.
3: 2 slijpers.
1: 2 slijpers. En dan, en dan zag je af en toe, dan kreeg je ook nog een duimpje vanaf de dansvloer waar ze stonden te schuiven.
0: Ja, dat is lang geleden, hè, dat duimpje vanaf de dansvloer. straks bij ons in de ochtendshow, de winnaar van de Voice of Holland. Jordan Hille is bij ons. Hij gaat zijn nieuwe single 20 Seconds heet. Die gaat hij live tegen horen brengen. Dus
1: als eerste bij ons.
0: Ja, als allereerste. En hij is hier, dus zometeen hoor je hem om 7:15.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks... vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
5: Albert Heijn. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf... Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
10: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, 2e artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. 2e artikel, 50% korting.
12: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk, bij Veronica.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. Dat heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Het moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Gaan we naar het weer. De dag begint droog, maar tegen het einde van de ochtend krijgen we buien. Het wordt ongeveer 10 graden en ook vanmiddag regen en een stevige noordwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan weet ik.
1: Goedemorgen, begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 22 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het zijkanaal C24. A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel. De laatste, de vertraging, 17 minuten.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: is de 538 Ochtendshow.
1: 11 mei is vandaag maandagochtend. En gisteren zijn op Tenerife de passagiers van boord gehaald van het Nederlandse cruiseschip de Hollandiers. De ontruiming was een van de grootste internationale medische evacuatieoperaties van de afgelopen jaren.
2: Zo?
1: Arts Helene Snijder die vertelde bij RTL Tonight dat het hantavirus heel zeldzaam is en dat er daardoor nog gewoon weinig bekend is over het virus.
3: Wat we wel weten is dat het virus vooral een hele lange, anders dan bijvoorbeeld bij COVID, waar je 3 tot 5 dagen nodig hebt voor dat virus om te incuberen, dus dat het zich deelt in je, is bij dit virus wel 6 weken lang voordat je symptomen kan krijgen. Dus dat is eigenlijk met name de lengte van het virus, de onzekerheid erover en het feit dat er dus echt wel mensen heel ziek zijn geworden. Dat maakt het dat we zoveel optuigen ervoor.
1: Ja, er wordt een hoop opgetuigd om in ieder geval iedereen dan veilig naar de bestemming te krijgen waar hij vandaan komt. Het gek is wel dat Nederlanders moeten 6 weken in thuisquarantaine of 8 weken. En in Amerika hoeven ze
4: raar
1: dat niet.
4: Is dat, hè?
1: Dat is toch gek?
4: Ja, heel raar.
1: Hetzelfde virus waar we over praten. Dan Feyenoord speelde gistermiddag gelijk tegen AZ. En dat was genoeg voor een direct ticket voor de Champions League. Trainer Robin van Persie die reageerde opgelucht.
5: We hebben op een gegeven moment een paar weken geleden project Champions League in het leven geroepen eigenlijk. En als ik dan zie hoe iedereen, en daarmee bedoel ik ook de staf, mensen op 1908, de spelers vooral, daarmee om zijn gegaan, vind ik echt heel goed. En dat doel is behaald. Dat levert 8 wedstrijden in de Champions League op. Minimaal.
1: Ja, en dat is denk ik goed gedaan door
6: hartstikke
1: Van Persie te spelen. Project Champions League.
6: En dan mag FC Twente nu nog play-offs. Tenminste, die mag zich ook nog proberen te kwalificeren, toch?
1: Ja, dat dacht ik wel.
6: Ja.
1: Dan, vrijdag won Ruben het 13e seizoen van The Voice of Holland. Ruben zat in het team van Suzanne en Freek en de bekendmaking die werd in RTL Tonight gedaan. En dat klonk zo. Chantal Jansen was van tevoren denk ik opgedragen om het nogal spannend te maken. En dat lukte.
7: De winnaar van The Voice of Holland 2026 is...
1: Afgelopen vrijdagavond moest hij het wekenlang stilhouden dat hij in ieder geval in de finale zat.
2: Ik vind het wel spannend als het zo doet.
1: Ja, nee, dat is ook hartstikke spannend.
2: Weet je wat misschien wel een leuk idee is? Als ik zo meteen even de verkeersinformatie ook doe op Chantal Janssens.
1: Oh.
2: Dat ik het gewoon echt heel spannend maak.
1: Nee, dat vind ik een goed idee, Rick. Voor iedereen die in de auto zit, dat ze weten van, er gaat een ontknoping komen. Waar staat zo meteen de langste file?

0: Gracie in Love in de 538 Show. Ik ben nu zo benieuwd, Rick. Wat was nou de vertraging op de A2?
1: Die was 20 minuten.
0: Oh, nou.
1: Dat is best wel veel.
0: Ja, dat is zeker. Nou, het moment dat ze moesten wachten was bijna langer dan dat de file. Hey, wij hebben vanochtend hoog bezoek bij ons in de studio. Te gek dat hij er is. De winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hille. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ruben.
2: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd allereerst natuurlijk.
2: Hartstikke bedankt. En bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja, hoe voel je je?
2: Goed.
0: Ja?
2: Goed. Ja. Ja, wel wakker. Dus lekker vroeg.
0: Maar hoe was het afgelopen weekend voor jou?
3: Ja, slaap je dan?
2: Jawel. Sowieso die eerste avond ben je wel goed verdoofd. Ja. Dus dan slaap je redelijk goed. En daarna, ja.
0: Maar goed verdoofd, omdat je er even een paar...
1: Maar neut in hebt gegooid.
0: Ik denk een paar pilsjes, denk ik.
2: Een paar kleine pilsen. Ja, dus, maar de dag daarna ging het eigenlijk gewoon weer door.
0: Ja. En dan krijg je natuurlijk felicitaties van alle kanten. En iedereen wil opeens iets van je. Radiostations die vragen of je langs wil komen.
1: Ja.
2: Ja, en dat is natuurlijk het leukste ervan.
1: Maar wij waren natuurlijk de eerste.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar even, want het was een opgenomen seizoen. Het was een beetje anders dan voorgaande
1: vind
0: edities.
1: Toch minder.
0: Nou ja, wat me vooral lastig lijkt. Jij hebt die finale aflevering. Die heb jij al hoeveel weken geleden opgenomen?
2: Nou, half jaar. Half jaar geleden.
0: Ja, dus jij hebt een half jaar lang tegen iedereen moeten volhouden van... oh, ik kom niet zo ver. En, want je mocht natuurlijk niet vertellen dat jij tot de finale was gekomen.
2: Nee, maar dat vond ik ook juist het leukste. Iedereen die gaat zelf dan een beetje vissen met... ja, maar hoe ver ben je daar gekomen? En ik heb gewoon elke keer gezegd, nou, verwacht er niet te veel van. Ik kan het alleen maar meevallen.
0: Ja, want jij moest op je werk ook... want daar leefde ook iedereen mee. En jij verscheen op een dag weer op je werk. En daar dachten ze van, oh, aangezien die hier is... zal die de finale wel niet gehaald hebben.
2: Ja, dat is inderdaad. Ik had wel, op een gegeven moment vroeg iemand van... ja, maar hoe ver ben je gekomen dan? Ik zeg, nou, wat denk je zelf? Nou ja, dat is sowieso niet de finale, want anders had je hier nu niet gezeten. Wat moet je dan doen?
0: Is toch heerlijk?
3: Ja, mooi, ja. Mooi.
0: Maar goed, de winnaar van The Voice. En dat was best een beetje verrassend. Want in eerste instantie, nou ja, tijdens jouw auditie... er was één coach, koppel in geval die iets in jou zagen. Dus er ging één stoel ging achter ze tevoren. Ja. Wow. En de rest van de coaches zagen en hoorden het dus niet.
2: Nee, nee, maar ja, ik kon nog steeds wel zeggen dat ik twee stoelen had. Dus dat wel een beetje goed gevoel.
0: Maar jij bent echt onwijs gegroeid gaandeweg deze editie.
2: Ja, ik weet niet of het per se gegroeid is, maar ik begon me gewoon steeds meer om mijn gemak te voelen. En dan is het ook een beetje wat Suzanne en Freek dan doen.
0: Ja.
2: En die trekken ook een beetje de potentie wat er misschien nog meer in zat, waar ik zelf niet door had, er ook wel uit.
0: Want daar hadden wij het vanochtend even over in alle vroegte. Wat doen zij dan?
3: Ja, waar helpen ze jou mee?
0: Hebben ze één keer in de week contact met ze? Of is het veel intensiever?
2: Nee, we echt wel vaker. Want ze ook in de periode na de opnames... hebben ze echt nog wel heel erg veel geholpen met heel veel dingen.
0: Ja.
2: Maar het is vooral... kijk, je gaat met elkaar in gesprek op een bepaald punt... en dan vragen ze, oké, maar wat wil je zelf heel graag? Wat is de Ruben die je over 6 jaar wil zijn?
0: Ja.
2: Ja, en dan op basis van dat profiel wat je dan hebt geschetst... gaan zij ook echt kijken van, oké, maar de liedjes die je nu zelf hebt gekozen... past dat wel in het profiel waar jij naartoe wil?
0: Ah.
2: Kijk, op een gegeven moment kwam ik met... het lijkt me wel leuk om Hola de Rosie of zo. Dat doe ik van AC/DC. Ja. En toen zeiden ze, ja, oké, dat is super vet. We denken ook wel dat het zou kunnen.
0: Ja.
2: Maar je moet ook gaan afvragen of het niet veel te veel afwijkt van het... ja, degene wat je wil. Ja. En dat was dus wel het geval.
0: Kijk, ja, dan zie je toch.
1: Maar jij gaat zo meteen ook weer het land in natuurlijk, denk ik.
2: Ik, hè?
1: Ja.
3: Om op te treden.
2: Dat hoop ik wel. Niet met de koffer ben waar ik in zat. Daar ben ik mee gestopt inmiddels.
0: Oké. Maar je mag 10 keer het voorprogramma van Suzanne Freek mag je gaan verzorgen.
2: Ja.
0: Dat is toch ook wel even een dingetje?
2: Ja, dat is nog wel even wennen. Ja. Dat is ook al vrijdag al begint het al.
0: Ja,
2: dus,
0: ja, dat is echt heel snel.
2: Ja.
0: Maar als jij nu niet gewonnen had, had je dan toch in het voorprogramma van ze mogen staan?
2: Ja.
0: Oké, dus dat, je weet al wel een tijdje.
2: Ja.
0: Oké. En de grote droom, hebben ze al gebeld?
2: Zwarte Cross?
0: Zwarte Cross is...
2: Nee, nog niet. Nee? Nog niet. Dus ja, oproepje.
3: Gaat wel komen. Gaat wel komen.
0: Nou, er luistert vast iemand voor Zwarte Cross. Ruben wil heel graag dit jaar komen spelen. Dat is echt voor jou het hoogst haalbaar, hè?
2: Ja, voor nu in ieder geval wel, ja. En dan moeten we daarna maar verder kijken wat het nieuwe doel was.
0: Hé, hey, er is een single ook meteen uit, 20 Seconds heet hij. Is dat een zelfgeschreven liedje?
2: Ja, samen met Arno Krapman. Dat is ook even waar Suzanne Frick zelf heel veel mee werken.
0: Ja, bekende
2: naam. En met Isa Azier.
0: Ja.
2: Hebben we gewoon samen gezeten en ik heb gezegd... ik wil een vrolijk liedje voor de zomer.
0: Nou, en dat is 20 Seconds geworden.
2: En dat is gelukt.
0: En die gaan we nu voor de allereerste keer live horen op de Nederlandse radio.
2: Helemaal goed.
0: Dames en heren, live in de ochtendshow. Ruben Hille, winnaar van The Voice of Holland.

0: with you.
1: Live in Ogletje, ja. Ruben Hello. De winnaar van The Voice of Holland. En dit is zijn eerste single die officieel uit is nu. 20 Seconds, zo heet hij. Nou ja, ik hoop voor je dat het een enorme hit gaat worden. En er nog heel veel op je af gaat komen. Sowieso aanstaande vrijdag dus 10 keer in het Gelredome. Nou, dat is niet. Dat is geen vervelende start.
2: Nee, zeker niet.
1: Dus voor iedereen die naar Suzanne en Freek gaat, het voorprogramma wordt jou verzorgd. Ja, en onwijs veel succes met alles wat er gaat komen. Geniet er ook een beetje van, zou ik zeggen.
2: Nou, dat komt helemaal goed.
1: Tof.
2: Ruben. Bedankt dat we er mochten zijn.
1: Nou, heel fijn dat je deze kant op wilde komen. En we zien je ongetwijfeld snel weer. Inmiddels 6:05 in de 538-ochtendshow. En Florentien, wat zit er in het nieuws zo meteen?
3: Hoe funest is het voor je relatie om apart te slapen? Straks meer.
1: Weer een onderzoekje. Leuk, ja. Leuk. Snappers staat voor je klaar. David Guetta onderweg en meer.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Ja, goedemorgen. Het is 8:02. Voordat we naar het weer gaan, heb ik gevraagd aan Ruben om nog heel even achter de microfoon te gaan zitten. Ruben Hill is vanochtend hier, is de winnaar van de Voice of Holland. En Ruben die moet eigenlijk door naar Amsterdam. En zit een beetje op hete kolen, maar we hebben toch nog iets leuks voor je. Dat wilden we toch even met je delen. Wij hebben iedere week in de ochtendshow hebben wij de belangrijkste plaat van de week. Dat is de Smulschijf. En wij hebben zojuist besloten, ook op aangeven van een aantal van onze luisteraars, dat jouw liedje, 20 Seconds, deze week de
21: Smulschijf
20: bij ons in de ochtendshow is.
22: Yeah. Elke dag.
20: Hey. Je bent gewoon. Je bent net begonnen als artiest, in ieder geval doorgebroken... en je hebt nu al een smulschijf.
22: Zo dan. Nou, dat vind ik echt super vet.
20: Alsjeblieft, man. Gefeliciteerd.
22: Dankjewel, hartstikke bedankt.
20: En nu snel naar Amsterdam.
22: Ja, dankjewel.
20: Tof. Het weer voor vandaag, ja, het is niet best eigenlijk. Er trekken buien over de kant. Af en toe komt de zon erbij, een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 13 graden. En dan een overzicht van de files. Waar staan die, Rick?
23: 40 files beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende. 16 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 18. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 19. En 2 flitsers. 1 op de A4 Den Haag-Leiden bij Leidschendam 41.1. En ze staan ook op de A20 Rotterdam-Gouda bij Rotterdam aan de rechterkant bij 30.9.
20: En dan exact 7:30 hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er ook nog een blokkade op de A59. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. En mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. En daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. De meeste partners die samenwonen, die liggen samen gezellig in bed. Vaak lepeltje, lepeltje. Maar toch is de slaapscheiding bezig aan een opmars. Dat meldt het AD.
20: Hey.
0: 17% van de stellen slaapt regelmatig apart. Dat bleek vorig jaar eigenlijk al uit een opiniepanel van 1Vandaag. Met name onder millennials en hoogopgeleiden is het hebben van een eigen slaapkamer in huis heel populair geworden.
20: Yo.
0: Dat is veel, hè?
20: Ja.
0: Maar toch denkt de helft van de mensen ongeveer, dat apart slapen eigenlijk slecht is voor de intimiteit. Maar dat is nooit bewezen. Wel is bewezen dat slecht slapen samen, naast elkaar, nadelig is. Dat je dus eigenlijk als je slecht slaapt, dat het niet goed is voor je relatie.
20: Nee.
0: Ja, je wordt beroerd wakker, minder empathie.
1: Je rust niet uit, hè?
0: Je rust niet uit.
1: Het weinig hebben van elkaar.
20: Ja.
0: Je kunt,
23: en dan moet je ook nog slapen.
1: En toch lijkt het ongezellig.
20: Ja, het is ongezellig.
1: Het is toch dat je denkt van ja, kijk, ik snap wel als je een partner hebt die bijvoorbeeld knijterhard snurkt, weet je wel. En je hebt daardoor echt geen nachtrust.
20: Ja.
1: Dat er op een gegeven moment niks anders op zit. Maar het is wel voor mijn gevoel een soort laatste strohalm of zo.
20: Ja, ik heb het een tijdje gedaan. Omdat ik dacht met de start van de ochtendshow, denk ja, weet je, het is toch wel lekker om dan 's ochtends het licht aan te kunnen knallen. En dat je niet zo zachtjes hoeft te doen.
1: Nee.
20: En we hebben een logeerkamer, die zit onder het huis eigenlijk.
1: Ja, in een kelder.
20: Ik denk, weet je, ik ga een periode daar slapen door de week. Dat is toch niet leuk.
1: Nee, joh.
23: Want daar heb je net lekker liggen knallen. Ja, moet jij weer naar beneden?
20: Nou, ik stuurde mijn vrouw altijd naar boven.
23: Nee, maar... Ja, dat is ook
1: niet
23: romantisch.
1: Nee, maar het wordt niet zakelijk gebeuren.
20: Nou, het is sowieso, het is prettig om naast iemand in bed te liggen.
0: Ja, lekker veilig.
23: Oh, ja, het is ook heel veel mensen zijn die gewoon heel fijn vinden om alleen te liggen.
20: Nee, ik vind het wel fijn als er iemand naast me ligt.
1: Hebben jullie één dekbed?
20: Ja, één dekbed.
1: Ja, dat is ook...
23: Ik heb twee, ik kan niet onder één dekbed.
20: Nee?
23: Nee, ik heb 2 dekbedden.
1: Oh, dat is ook raar.
20: Dat is niet gezellig.
1: Dat zegt ook iets over de persoon, denk ik.
0: Ja, 100%. En heb je 2 losse matrassen in een bed? Of
1: wel 1 topper?
23: Nee, 2 losse matrassen.
1: Je hebt zo'n gleuf.
0: Dat vind ik wel gleuf, heel ongezellig.
23: Ja, dat mag. Ja. Maar ik word gek op 1 matras. En ik word...
20: Hoezo?
23: Ja, dat kan ik niet tegen.
20: Ja, nou ja, dat is voor iedereen anders.
23: Ik wil gewoon mijn eigen gleuf hier bij links. En,
1: maar waar kan je dan... Want in principe heb je op een matras geen last, toch?
23: Ja, ik heb er last van.
20: Maar ben jij ook dan dat jij s'nachts zegt van je ligt op mijn helft?
23: Ja, 100%. En dan ga je ja, ga naar je eigen helft toe. Ja.
1: Oh, maar daar schuilt iets achter, denk ik.
23: Ja, dat sowieso.
1: Ik denk dat het een grote probleem is.
0: Ja. Maar hoe slapen jullie? Op je zij? En

0: Wat betekent dat van, nee, nee.
1: We hebben ruzie.
0: Nee, nee, ruzie.
1: Nee, ja, je hebt toch behoefte aan je eigen veilige plekje.
0: Ja.
1: En het wordt ook anders heel erg warm, hè. Als je echt tegen elkaar aan ligt. En die warmte is ook weer niet goed voor je.
2: Nee, dat is niet fijn.
1: De eindexamens, ja, ze gaan vandaag natuurlijk ook gewoon weer door. Vanochtend beginnen de leerlingen op het VWO met geschiedenis. HAVO heeft kunst en VMBO heeft muziek. Vanmiddag dan is er voor het VWO natuurkunde en de HAVO economie en het VMBO heeft dan Nederlands. Hm. En vier scholen die gaan nu iets proberen.
0: Toch niet weer die bomenwanten met dat groen. Dat
1: plantenwand.
0: Vrijdag was er geen nieuws en er was één zo'n school met die had die hele gymzaal vol met planten gezet. Ik deed dat nou, noem een nieuwsprogramma en die plantenmuur. Zat erin.
1: Ja, die plantenmuur, want uit onderzoek zou namelijk blijken dat planten de concentratie en de focus gewoon verhogen en de stress zou verminderen.
0: Dan mogen hier ook wel wat plantjes in de studio gezet worden.
2: Nou, de grap was, de hoogleraar die dit onderzocht had, die zei, want die werd natuurlijk ook gevraagd van hoe vind je dat nou dat het bij examens wordt gebruikt. Zei, nou, de grap is, bij examens werkt het eigenlijk niet.
1: Oh,
2: het werkt alleen maar als je stof in je op moet nemen, niet als je een prestatie moet leveren.
1: Nou, wat een flut dan weer. Nou ja, dat gaat dus niet op. Maar goed, vier scholen doen er dus wel aan mee. Hulpdiensten zijn afgelopen zaterdag groots ingezet in een zoektocht naar een persoon te water. Hij was het water ingegaan, kwam niet meer boven. Dus een zoekactie, brandweer, politie, andere hulpdiensten kwamen allemaal met boten, auto's, ambulances. Maar het bleek om een lange afstandszwemmer te gaan. En hij was al aan de overkant.
0: Maarten van der Weijden lag
1: Aan de overkant.
2: Ach jee.
0: Hebben jullie nog dit weekend dat filmpje ging daar op een gegeven moment viral van die brandende auto waar iemand nog... Hebben jullie dat niet gezien?
3: Nee, ik heb het niet gezien.
0: Dat was ook ergens in Nederland. Ja, misschien ben ik enorm...
2: Wat was dat voor filmpje dan?
0: Er stond een auto in de fik, echt al een tijdje. En op een gegeven moment gaat die deur open.
3: Nee, dat is een oud filmpje.
2: Oh, dat is een oud filmpje.
0: Is dat een oud filmpje?
3: Ja, die kwam nu pas binnen.
0: Ik kreeg hem nu op de...
2: Oh ja, dat is wel al wat ouder, ja.
0: Oh, maar een jaar of tien?
2: Nee.
3: Een jaartje.
2: Is het een jaar?
3: Ja, zeker.
2: Oh, maar er zit dus iemand die een seconde of 30 zit hij nog in die brandende auto.
0: 30, ik denk wel langer, maar met verbazing die flikkert daar kom ik bij. Die loopt namelijk ook rechtstreeks de sloot in. En daarna klimt hij er weer uit. Maar ik heb er met
1: geen verwondingen dan?
0: Niks!
1: Nou, hoe kan het?
0: Met verbazing naar zitten kijken.
2: Ja, bizar filmpje, joh. Hey, straks in de ochtendshow, dat is ook wel even een dingetje. Het enige voetbalteam van Vlieland stapt per direct uit de competitie. De reden hiervoor is dat tegenstanders voortdurend wedstrijden afzeggen... omdat ze geen zin hebben om naar het Waddeneiland te komen.
0: Wow.
2: Ja, hoe het nu verder moet met het voetbalteam op Vlieland... en of er misschien nog een andere oplossing is, dat vragen we zo meteen eventjes. Aan de wedstrijdfunctionaris Kees Visser. Hij is van VSV, zoals de voetbalclub daar heet. Even hoe het verder moet.

0: David Guetta, samen met Elva Phil, Forever Young in de ochtendshow. 7:55 is het geworden, goedemorgen.
1: Live vanuit de mediahoofdstad is dit de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
0: Laten we even snel kijken naar het verkeer voor dit moment, Rick.
2: Vierde met de meeste vertraging op de A4, Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. De vertraging nu 28 minuten.
0: Ja, een dingetje op Vlieland, het Waddeneiland. Het enige het voetbalteam van het eiland is namelijk per direct uit de competitie gestapt.
2: Oh.
0: Reden ervoor is dat tegenstanders voortdurend wedstrijden afzeggen die ze op het Waddeneiland moeten spelen. Bestuurslid en wedstrijdfunctionaris Kees Visser is van VSV 31, zoals het team heet van Vlieland. We hebben even aan de telefoon. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, je klinkt nog opgewekt, dat is fijn.
3: Ja, tuurlijk.
0: Maar de beslissing die jullie hebben moeten nemen, dat is een treurige.
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Weet je. Je hebt een team in de competitie en dan denk je van gaan lekker voetballen. Afgelopen zondag toen stond de derby tegen Harlingen op het programma.
0: Ja.
3: Het lukte zelfs Harlingen niet om naar Vlieland te komen, terwijl de boot daar vertrekt. Nou, toen was de maat wel een klein beetje vol.
0: Maar hadden ze geen zin? Hebben ze de boot gemist?
4: Ingewikkeld is het niet.
0: Vonden
4: toch?
0: Ze het te kostbaar?
3: Ja, ik krijg daar geen reden meer van. Ik vraag ook niet meer naar redenen, want dat zijn altijd. Er is altijd iets belangrijker om naar Vlieland toe te komen voor die verenigingen.
0: Maar hoe gaat dat dan? Hoor je 2 dagen van tevoren van we komen niet? Of is het op de dag zelf dat je daar al omgekleed en al op het veld staat dat blijkt dat ze niet komen?
3: Nee, dat varieert. Soms is het wel eens begin van de week, dus nog een week voordat die wedstrijd is. Het is wel eens in de midweek, maar het is ook wel eens de dag voor de wedstrijd.
0: Ja, en dit was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen voor jullie. En jullie hebben rigoureus...

0: serieuze maatregelen moeten nemen, want jullie stappen dus uit de competitie.
1: Ja, het heeft voor ons op deze manier niet zo heel veel zin meer. Weet je, we zijn al wel heel druk in gesprek met de KNVB voor het volgende seizoen. Mm. Maar hier is in dit seizoen is gewoon niks meer te halen. En de frustratie van elke keer die wedstrijden die afgezegd worden, die is zo groot. Dat we hebben besloten om team uit de competitie te halen.
0: Maar dat was wel even, denk ik, een bittere pil voor team toen jij met die mededeling kwam.
1: Nou ja, we hebben het in samenspraak ook met een aantal spelers van team gedaan, met de begeleiding van het team. En die jongens die zullen het heel vervelend vinden, maar die zien ook dat dit zo niet langer kan.
0: Ja, want wat betekent dat nu voor de rest van het seizoen wordt er niet meer gevoetbald? Maar je zal toch, zoals je al zegt, we zijn wel bezig met volgend jaar. Dan loop je toch ook weer tegen het probleem aan.
1: Ja, nou, de KNVB ziet dit probleem ook, hoor. En we zijn goed met hun in gesprek daarover. Er zijn een aantal verenigingen die gelukkig wel heel graag naar de eilanden afreizen om te voetballen. Zeeland is niet het enige eiland met dit probleem. Dit speelt eigenlijk op alle eilanden.
2: Ja.
1: En er wordt nu gedacht over een soort van wat kleinere competitie met teams die wel graag naar de eilanden willen. Zodat er ook ruimte blijft om eventueel nog wat wedstrijden in te halen. Want wat je aan de wal in deze periode veel ziet, is dat er op de avonden gevoetbald wordt. En dat lukt bij ons gewoon niet, want dat kan qua bootijden niet.
0: Oh ja, dan zit je ook nog mee natuurlijk. Maar is het niet een idee om de Waddeneilanden tegen elkaar te laten spelen?
2: Ja, maar
0: heb je daar een competitie van maken?
1: Ook, heb je al geprobeerd om van Schiermonnikoog naar Vlieland te komen?
0: Nee, niet. Nooit. Heel grappig, hebben we nooit geprobeerd.
2: Dan moet je eerst naar het vasteland weer.
1: Ja, dan moet je altijd via het vasteland.
2: Dus dat is...
0: Dat is ook geen optie.
1: Nee, dat
2: maar
1: is ook
2: aan de andere kant, als zij iedere keer niet opkomen dagen, dan winnen jullie die pot met 3-0.
1: Nee, dat is niet waar. De KNVB die deelt in eerste instantie een boete uit. En ze zijn al wel zover dat als een team twee keer niet komt opdagen, dat ze het gewoon direct uit de competitie halen.
2: Oh.
1: Dat is wel rigoureus, maar daar hebben wij natuurlijk niks aan.
0: Nee.
1: Wij willen gewoon lekker ballen en we hoeven helemaal geen kampioen te worden. Weet je, het is een reserve vijfde klasse, dus wij hebben het over. Maar het is gewoon echt voor de fun, joh. Dus laten we lekker voetballen.
0: Want jullie zijn echt het enige voetbalteam op het eiland.
1: Ja, er is nog een jeugdteam binnen onze vereniging. Ja. Maar dit is wel echt zeg maar, de eerste enige seniorenteam op het eiland.
0: Dus je kan ook niet zeggen, van, nou ja, laten we dan in clubverband tegen elkaar gaan voetballen. Dat werkt niet.
1: Nee, dat wordt ingewikkeld.
0: Jeetje. Ja, dat is een lastig vraagstuk dat je daar op te lossen hebt. Want hoeveel leden hebben jullie in totaal, Kees?
1: 55. En die voetballen niet allemaal, dat zijn ook scheidsrechters, bestuursleden, jeugdleden.
0: Ja. Nou ja, ik hoop voor je dat er een tegenstander te vinden is.
2: Want wat is uiteindelijk de snelste route bij jullie? Gaan jullie via Texel naar Den Helder? Want je hebt een bootverbinding toch tussen Texel en Vlieland?
1: Ja, het is wel een bootje, maar dan word je zeg maar in de middle of nowhere afgezet. Dus dat lost het ook niet.
0: Ja, als je daar eenmaal aangekomen bent, moet je nog een stukje verder ook.
1: Ja, je staat nergens, daar is geen fiets, daar is niemand. Dus dat wordt ook ingewikkeld.
0: Ja, ja. Hey, en nu is het gewoon echt helemaal klaar? Of gaan jullie nog wel wat dingetjes organiseren voor de leden onderling?
2: Ja, zo leuk.
1: Nou ja, weet je, er wordt wel uit het land ook heel positief gereageerd. Hè? Want je hebt het Hantavirus, de straat van Hormuz, en je hebt VSV weg uit de competitie. dus we krijgen daar heel veel reacties op. En er zijn ook wel teams van de wal die zeggen, nou, we willen wel graag dit seizoen nog een keer komen oefenen. Dus we gaan de komende week gewoon kijken wat lukt en wat leuk is. En we waarderen die positiviteit ook.
0: Dus, want je hebt echt al veel reacties gehad dus op dit nieuws.
1: Ja, we hebben heel veel reacties. En ik weet niet welke radio's en in welke tv-station we nog niet zijn geweest. Maar het gaat dan een lopende band door.
0: Nou, wat goed. Wat fijn dat er in ieder geval veel aandacht is.
2: Nou,
0: voor
2: en ik vind gewoon, de wal moet zich gewoon even, kom op.
0: Juist.
2: Je zit in een competitie, doe niet zo flauw, man. Ga gewoon die kant op. Ja, zo simpel is het toch?
1: Ja, dat vinden wij ook.
0: Ja. Maar als er dus nu clubs luisteren die denken van, joh, we hebben nog we willen toch een weekendje weg met de hele
2: ploeg. Leuk, man, een waddentoernooitje.
0: We komen graag bij VSV komen we voetballen, dan zijn ze welkom.
1: Ja, laat ze maar bellen, dan gaan we kijken wat kan.
0: Nou, fantastisch. Kees, veel succes en doe ze de groeten daar op het eiland.
1: Ja, jullie ook. Okay. Hoi.
0: Kees Visser, hij is van VSV 31 uit de competitie.
2: Ja, maar je ziet wel, want de Waddeneilanden, het is echt prachtig.
0: Ja, fantastisch.
2: Maar van een paar weken geleden was ook al in het nieuws, bijvoorbeeld, dat DPG de kranten niet meer die kan. Dat was naar Ameland of zo, toch?
0: Ja, klopt, ja.
2: Dat DPG zegt van, joh, we gaan we stoppen met die kranten daarheen brengen. Want we zijn een beetje...
3: Het eiland aan het isoleren.
2: Daar moeten we wel een beetje mee oppassen met
3: wij zetten gewoon uit voor alles.
0: Precies, voor alle weilanden. Volledige tv-tas was het, toch?
2: Ja,
0: voor alle tv-tas-eilanden zijn wij gewoon aan het uitzetten. 13 voor 8 in de ochtendshow van 538 met muziek van Son Jeugen.

0: Ain't Nobody hier in de ochtendshow van 538. Inmiddels 8:05 geworden. We moeten zo meteen even contact zoeken met collega Wilfried Gené. Die vanavond voor het laatst voorlopig, of in ieder geval deze week, het programma VI presenteert. En sowieso voorlopig presenteert vanuit Hilversum.
1: Want?
0: Vanaf volgende week komt het programma vanaf Curaçao.
1: Oh ja.
0: Zij gaan natuurlijk met het hele ploeg, hier gaan ze die kant op. En Wilfried heeft besloten om morgenochtend al richting Curaçao te vliegen. Dus die gaat wat eerder dan de rest. Denk even een beetje de hotelfaciliteiten checken en zorgen dat alles op de juiste plaats staat.
1: Nou, waarschijnlijk Wilfried Kenner heeft ja nog 12 commerciële deals.
0: Die gaat er vast even snabbelen, zeg jij. Nou, straks horen we even van Wilfried wat we kunnen verwachten. Sowieso natuurlijk die...
1: Ik heb wel zin in een EK of een WK. Ik heb er echt zin in.
0: Ik ben heel benieuwd. Maar wat gaan zij die weken op Curaçao doen? Want
1: nou, dat is de eerste vraag.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het programma eruit gaat zien. Maar hij gaat ons daar ongetwijfeld straks meer over vertellen. Dus dat onder andere straks in het vervolg van de ochtendshow. Waarin je in het derde deel ook muziek van Jennifer Lopez voorbij hoort komen. Michael McDonald en meer.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
12: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
11: IBU. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
13: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
14: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: 538 Nieuws. 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. En na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En daar komt ook nog afleiding door de telefoon bij. En de belangrijkste Britse televisieprijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan de serie is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer. De dag begint droog, maar tegen het einde van de ochtend krijgen we buien. Het wordt ongeveer 10 graden. Ook vanmiddag regen en een stevige noordwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel Flo. Dan de files. En waar ze staan weet Rick.
7: 68 files beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende, 23 minuten. A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan, 32. En de laatste is de A50 Os-Eindhoven bij Eindhoven-Eckersrijd. De vertraging 25 minuten.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Gijke Arnaert, Souteland in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 11 mei is het vandaag.
3: Ja.
0: En even wat...
3: Onstuimige dag.
0: Ja, qua weer bedoel jij?
3: Ja, zeker.
0: Ja, het wordt slechts 13 graden, dus het is behoorlijk
3: koud,
0: regenachtig. En er staat een stevige wind, waardoor het ook allemaal nog wat kouder aanvoelt.
4: Baba, 10 graden.
0: Wekenlang zijn er protesten geweest tegen de komst van een noodopvang in Loosdrecht. Gidi Markensauer bezocht een van die protesten en hield daar zelf ook een speech. En daar zijn opnames van.
5: Die waarnemend burgemeester had hier nooit toestemming moeten geven om 70 mensen in de noodopvang te stoppen. Want we weten allemaal wat er daarna gaat gebeuren. Hij gaat er een asielzoekerscentrum van maken. En dan komen er niet 70, maar niet 100, maar 200. Of 300. En wat u nu hier doet, is een voorbeeld voor alle gemeenten in Nederland.
0: Ja, dat is de toespraak van Markensauer daar in Loosdrecht.
3: Ja, ik kan het wel begrijpen, die gast in Loosdrecht.
0: Zijn ze uitgeprotesteerd nu? Of wordt er nog steeds eens in dezelfde tijd een protest georganiseerd? Niet helemaal duidelijk wat nu de staat is.
3: Iedereen zegt altijd, je moet ze opvangen totdat ze bij jou in de achtertuin zitten.
0: Dat is natuurlijk het hele ding, ja. Het gerucht gaat dat Michael Reiziger, de trainer van Jong Oranje momenteel, Ronald Koeman gaat opvolgen als bondscoach. Pierre van Hooijdonk, die snapt daar helemaal niets van, vertelde hij in Studio Voetbal.
6: Alle trainers die hoor je, we hebben in de Eredivisie nu ook een paar jonge trainers gehad, en die maken fouten. Hè? Dat hoort bij het vak. Elke oudere trainer, die hoor je alleen maar roepen, het is een ervaringsvak. En dan gaan wij bij het vlaggenschip van de KNVB, dan zouden we een relatief onervaren bondscoach wegzetten.
0: Ja, want de Speer van Hooijdonk.
3: Hij
7: heeft eindelijk een keer... Ja.
0: Hij is zo geschrokken van wat er allemaal gebeurd is
3: vorige week.
0: Maar hij heeft, ik denk wel een punt.
7: Ik denk
0: maar
7: zeker,
0: wie moet het dan bondscoach worden? Maar het zou dit achter de schermen al een beetje bekokstoofd zijn met Michael Reiziger?
7: Ik heb geen idee,
0: Kijk, ik weet dat Peter Bos, die heeft heel lang gewacht met verlengen bij PSV, omdat hij had gehoopt dat de KNVB hem zou bellen. En dan had hij onmiddellijk bondscoach
7: gezien. Nigel de Jong roept natuurlijk nog steeds, dat is natuurlijk de baas van het Nederlands elftal, die zegt nog steeds, er is geen vacature.
0: Nee, dus dan is het achter
7: en
0: de schermen al beklonken.
7: Is met zo'n WK dat zometeen elke toptrainer is aan de bak.
0: Ja.
7: Weet je wel, want je gaat niet wachten tot begin augustus totdat de KNVB je een keer belt. Dus we hadden natuurlijk ergens een beetje... Arne Slot, dan roept iedereen, dat is te vroeg. Peter,
0: Nou ja, Michael Reiziger is dus nu de naam die eronder doet. En dan bij Even tot Hier werd zaterdagavond stilgestaan bij Donald Pols. Dat is de directeur van Milieudefensie, die een nogal opmerkelijke overstap heeft gemaakt naar Tata.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom in de ochtendshow.
1: Dat ben ik.
0: 16 over 8. Het worden tropische weken voor Wilfred Gené. Vanaf volgende week maandag komt Vandaag in Sight namelijk met Johan en René live vanaf Curaçao. Maar Wilfred die gaat al eerder die kant op.
1: Echt waar?
0: Ja, die vertrekt morgenochtend al, tenminste. Waarom? Dat begrepen wij. Dan kunnen we wel even aan hem vragen. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen, goedemoren. Ja, morgenochtend vlieg jij richting de Antillen voor nou ja, een beetje het voorbereidende werk, denk ik.
2: Even kwartier maken heet dat, toch?
0: Ja, ja. Zo noemen ze dat, ja.
2: Ja. Ja, iemand moet het even een beetje in de gaten houden daar, dat ben ik dan. En we kijken even of de bedden goed zijn. Of genoeg sigaren voor Johan in de voorraad zijn. Of de hoeveelheid whisky aanwezig op de hotelkamer van René helemaal klopt. En dan moeten we gewoon kunnen beginnen, volgens mij.
0: Ja, want hoe is... Want we weten allemaal, daar hebben ze geen geheim van gemaakt. Met name Johan niet. Die zat er niet echt op te wachten, dat tripje naar Curaçao.
2: Nee.
0: Hoe is de stemming in het team inmiddels?
2: Slecht.
0: Ja? Nee, echt serieus?
2: Nee, dat valt wel mee, dat is een geintje. Ik moet eerlijk zeggen dat hij behoorlijk bijgedraaid is. Hij heeft nog een heel goed gesprek gehad met Gunay, weet je wel, de zus van Attilaï, de voormalige staatssecretaris.
0: Ja.
2: En toen was Johan helemaal opgebloeid, toen hij ook hoorde dat zij ook nog even de dag langs kwam, zou hij daar koffie mee gaan drinken. Hij zegt tegen mij dat hij daar veel bekenden heeft, veel vrienden heeft hij niet, zegt hij, maar bekenden kent hij daar allemaal wel.
0: Ja.
2: Hij wil graag een keer bijpraten met Barry A. en met de weduwe van Harry Musquet. En zo lopen er een heleboel mensen rond, zegt hij, die hij eigenlijk heel goed kent. En dat vond hij wel heel erg leuk.
0: Nou, dus, ja.
3: Maar het ding is, als jij al weggaat, is dan de komende 4 dagen is er geen VI? Of gaan jullie allemaal wel even met rust?
2: Nee, Thomas van Groningen gaat.
3: Thomas?
0: Oh, die doet
2: Thomas
0: jou.
2: Thomas gaat het overnemen.
0: Die vervangt jou. Oh, wat leuk.
2: Ja.
3: Maar die gaat dan, die doet dan niet de vooravond.
2: Volgens mij doet hij ze eigenlijk allebei.
0: Mijn hele.
2: Kijk, het is ook min of meer noodgedwongen dat ik er naartoe ga. Want ik moet iets eerder ook nog wat anders doen daar.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat ik nu al vertrek.
0: Een snabbeltje?
1: Ik denk dat jij de grootste snabbelaar van Nederland bent, hè?
2: Nee, dat is Bas Nijhuis. Oh. Nee, met afstand is dat Bas Nijhuis. Bas Nijhuis wordt bij Showbird bijna 3 keer per dag geboekt.
0: Echt waar?
2: En die doet er soms echt 3 op een dag. Dat gaat helemaal nergens over die Bas. En die doet dat goed, jongen. Dat is echt niet normaal. Dan heeft hij lezing, dan is hij opeens de spreekstalmeester. Dan doet hij een soort cabaretvoorstelling. Dan is hij reisleider, dan is hij wak.
0: Ja, maar Bas is heel grappig.
2: Ja. Het is echt ongelooflijk.
3: Maar even jullie op Curaçao, is dat straks kunnen we verwachten? Jullie lekker met je voetjes in het zand onder een sheltertje in de baai van het Corendon Mangrove Beach Resort? Of waar zitten jullie?
2: Wij zitten bij het Corendon Hotel, de Mangrove and the Reef heet dat volgens mij, ja, bij elkaar. En, ja, en daar hebben ze zo'n hele mooie strandtent gebouwd vorig jaar. En daar zitten we, die is ook helemaal gekoeld, airconditioned. Dus daar kan Johan ook echt rustig, niet te warm, zijn uitzendingen doen.
0: Ja.
2: En daar zitten we ook gewoon 2 weken met de uitzending. Verder gaan we de krantjes weer doen. Ik ga met Johan doordekken doen. We gaan natuurlijk het eiland een beetje laten zien. Kortom, het wordt volgens mij hartstikke mooi.
0: Ja, leuk. En is er publiek bij Wilfred daar?
2: Ja, de mensen kunnen zich ook aanmelden ervoor. Er zijn ook heel veel mensen die via Corendon een reis hebben geboekt om daar naartoe te gaan. Dus ik was van... Ja, dat is serieus waar, maar dat wordt echt één groot feest daar. En de bedoeling is een beetje... Kijk, eigenlijk zouden we met de WK gaan. Toen zei Johan, ik wil niet.
0: Ja.
2: Toen hebben we besloten om het voor het WK te gaan doen. Zodat Hélène en ook ik een gedeelte zouden kunnen doen. Omdat Hélène ook de Champions League nog moet doen. Toen hoorde René dat, hij zei, ik wil mee. En toen hoorde Johan zei, nou dan ga ik ook mee.
0: Nou, ze zijn allemaal zelf dus zover gekomen.
3: En de vraag is natuurlijk, nemen jullie Dick mee? Dick advocaat, ik bedoel.
2: Nou ja, Dick is natuurlijk nu een beetje... Ik denk dat Dick best wel een beetje teleurgesteld in hoe het allemaal gegaan is daar.
3: Ja.
2: Kijk, die bondvoorzitter, laat ik het zo stellen. Nadat ze gespeeld hadden tegen China en tegen Australië, hadden de spelers zoiets, we weten niet zeker of Gert Rutte de juiste man voor ons
3: precies.
2: is. Dat hebben ze neergelegd bij Atelier Oesloe, de eigenaar van Corendon. Die
3: de hoofdsponsor van het
2: team. Ja, die heeft echt alles betaald. Die heeft alles geregeld ook. En toen is hij naar de voorzitter gegaan, de heer Gilbert of zoiets heet hij. En toen heeft hij gezegd, stel nou dat ik dit kan overhalen. De kans is niet groot, maar stel nou dat.
0: Ja.
2: Stel nou dat ik hem weer zover kan krijgen om in de bondscoach te willen zijn. Gaan we dat dan doen? Toen zei hij van, ja, als je dat lukt, ik geloof niet dat het je lukt. Maar als je dat lukt, dan stellen we hem weer aan. Dan gaat hij in plaats van Fred, gaat hij mee. Nou, toen hebben ze een hele tijd op Dick in zitten praten. Dick zei steeds, dat kan niet, en dat kan niet naar Fred toe, en dat kan niet maken. Maar de spelers, het volk, iedereen wil het graag. En toen zei Dick, nou, als iedereen er echt mee akkoord is, dan wil ik best serieus over nadenken. Dus toen ging Attilaï weer naar die voorzitter toe. Die zei, ja, dat is wel gelukt. Ja, die man schrok zich een hoedje. Die denkt, wat is dit nou?
3: Want dat kan ook met de situatie bij Dick advocaat thuis, kan het ook nu, laat maar zeggen. Dat was natuurlijk...
2: Het gaat beter. Ze heeft een paar behandelingen ondergaan. En volgens mij hoeven ze pas in september weer opnieuw te komen.
3: Ja.
2: En volgens mij gaat dat beter. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.
3: Dick advocaat, toch, in dit geval?
2: Ja, ja. Klopt inderdaad. Ja. Dus, maar goed, nu hebben ze het opeens toch tegengehouden. Fred wil ook heel graag naar het WK, blijkt nu. En dus gaat dikwijls nog niet. Maar ja, dan hadden ze dat niet allemaal zo moeten gaan regelen. Had die voorzitter gelijk moeten zeggen, dat gaan we niet doen.
3: Dat is een beetje vernederend.
4: Ja, dus de kans dat Dik aanschuift is niet heel groot, begrijp ik.
2: Nou, bij ons wel.
3: Ja, dat wel.
2: Bij ons wel aanschuiven. Maar ik denk niet op Curaçao, maar dan wel gewoon in Nederland tijdens het WK. Want dan zitten we gewoon weer hier. Ja.
4: Weet jij verder al wie er een beetje langskomen die 2 weken?
2: Alle bekende gezichten komen langs. Dus Dave, Job, Chris Woerts, die zitten daar volgens mij zelfs al 3 of 4 weken. Okay. Die gaan er niet meer weg. En er zullen ook wat mensen uit de plek. Ik ben heel benieuwd bijvoorbeeld of Terry Hay een keer wil aanschuiven.
3: Oh ja. Oh ja.
2: Want die woont daar natuurlijk. En,
3: Jan Dino?
2: Nee,
1: Jan Dino?
2: Ja, de vriend van de show. Ik bedoel, Johan en René, Jan Dino zijn goed. Ik moet zeggen, ik kan het altijd erg goed vinden met Jan Dino.
3: Ja.
2: Maar ik weet niet zeker of hij ervoor open staat om bij ons aan te schuiven.
3: Nee?
2: Dat,
3: leuke vriend, toch?
2: Ja, vind ik ook. Aardig gekozen.
1: Voor mij heeft hij met Johan liggen toch niet zo goed.
2: Nou, kijk, hij heeft toen een keer die presentatie gedaan van het voetbalgala. En daar is hij toen nog redelijk op aangesproken.
3: Oh ja.
2: En dus is dat misschien een probleempje.
1: Nou, de kans dat Jan Dino... die komt niet, hoor.
4: Ik denk, als Johan een keer dat park van hem bezoekt daar... dat is echt fantastisch wat hij daar heeft opgebouwd.
1: Ja, dat is echt...
2: zeker weten. Dat Hofi Mango.
4: Ja, zo
2: is het. Echt fantastisch. Daar ben ik ook geweest. Is toen helemaal weggevaagd door de orkaan, zeg maar. Ja. En heeft hij wel helemaal opgebouwd. Dat heeft hij echt heel, heel knap gedaan. Dat is echt bewonderenswaardig gewoon. Dus,
4: Nou, ik denk dat het hele leuke uitzendingen worden... als ik het zo hoor, Wilfred, daar vandaan.
2: Ja. Ja.
4: Heb je er een beetje zin in?
2: Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik heb morgen gelijk vol in de bak, dus ik heb er wel zin in.
4: Nou, dat zou ik zeggen. Succes vanavond nog even met de show. En goeie
1: reis. Van de
4: dat is wel leuk, even toch voor...
2: Hey, en voor de primeurjagers, zoals je dat zei, laten jullie gewoon een primeur liggen nu, hoor. Maar jongens, nog een hele fijne dag.
3: Tot
2: later!
4: Wat dan?
1: Hebben jullie weer single?
5: Nou, vertel.
3: Nee, ja, Wilfred is weg.
1: Nee, Bellem is terug.
3: Die heeft opgehangen.
4: Is het dan voor raar...
3: Wilfred is er nog.
4: Wat voor primeur heb je het over dan?
2: Nee, ja, sorry jongens, maar jullie moeten wel een beetje scherp zijn natuurlijk.
3: Waar zijn we nu? Ik zit even te denken. Ja, we hebben gevraagd wie jou vervangt.
2: Denk nou eens goed na.
3: We hebben gevraagd wie jou vervangt. Thomas van Groningen. Hoe lang het komt, heb je bijgetekend?
2: Nee.
4: Nieuwe WK-heid?
2: Ja, die komt er ook aan.
3: Ja, ja,
1: maar dat is niet de primeur.
3: Jullie zijn in onderhandeling, toch?
2: Nee, dat is het ook niet.
3: Ook niet?
5: Hè?
2: Nee.
4: Maar het feit dat wij er alle 3 niet opkomen.
3: Nee. Welke moeten we het zoeken dan?
2: Ja. Ik kan niet meer zeggen dan dit. Eigenlijk. Ja. Ik bedoel, is het niet een beetje gek, laat ik het zo stellen... dat ik als eerste er naartoe ga en het zij nog niet gaan... dat zij op zaterdag pas gaan?
3: Ja.
5: Wat is er dan de komende dagen?
3: Dat is heel gek.
5: Je gaat iets speciaals doen.
3: Een nieuw tv-programma opnemen...
2: Jongens, een hele fijne dag.
3: Ja.
2: En ik spreek jullie snel weer. Dag!
3: Wat is er dan?
4: Ik heb geen idee wat hij bedoelt.
3: Ja, ik denk dat Wilfred een tv-programma op gaat nemen. Of,
4: Hij zegt, ik ga kwartier maken daar. Ik moet checken of de whisky staat op de kamer. Nee,
3: of gaat hij meedoen aan een andere reality-ding? Dat hij een aantal dagen...
1: Nee, daar is hij toch niet van, man.
4: Nou, we denken nog even over. Misschien
5: gaat single opnemen daar.
4: Zou dat het zijn?
3: Nee.
4: Alex Warren, ondertussen hier in de ochtendshow.

0: Max Warren, Fever Dream, bij 58 in de ochtendshow. Het is 9:03. En zo dadelijk hier het laatste nieuws.
1: Nou, ik denk dat we het allemaal wel willen weten. Waar kun je het goedkoopste tanken?
0: Jij weet dat?
1: Ja.
0: Oeh, spannend. Nou, zometeen antwoord op die vraag. Harry Styles staat voor je klaar. Nieuwe single Shakira onderweg. En meer.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wat ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
21: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
20: Dat is een zonnig prijsje.
23: Ja, zo goedkoop.
24: Dan gaan we vieren.
23: Aldi.
25: Nog een keer! Papa, sneller!
26: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Ja, goedemorgen. Vandaag trekken buien over het land. Afgewisseld af en toe met zon. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. 13 graden maximaal. Maar er staat een stevige noordwestenwind. En daardoor voelt het kouder aan. Rikke, hoe is het op de weg?
3: 55 files. Begin op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 22 minuten. Dan de A50 Os-Arnhem bij Heteren. 19. A50 Os-Eindhoven bij Breugel. 28. En flitsers op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij Radio Kootwijk. 76.3. En de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel. 127.7.
1: Het is 9:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, dat meldt Rijnmond. De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29 jaar. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of ze zijn te veel met de telefoon bezig. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meerdere plekken. Waar moet je in Nederland zijn om goedkoop te tanken? Nou, dat is onderzocht door platform Multitankcard in de periode januari tot en met nu. Moet ik een top 3 vertellen of gewoon maar gelijk met de deur?
14: Ik zou de winnaars...
1: Ja, top 3. Ja.
8: De top 3 van benzine.
1: Ja.
8: Op nummer 3 staat Tink in Huizen.
1: Ja.
8: €1,98,65 betaal je daar voor een liter benzine. Op nummer 2, de Tango in Sneek. En benzine kost daar €1,98,40. Scheelt niet veel, hè? Maar dan de

0: kan tanken?
1: Nou,
2: ja, nou
0: liever niet. Ja,
2: doe even eentje.
0: Er is alleen maar een uitschieter bij Shell Honsiep in het Brabantse Haps. Okay. Daar betaal je echt heel veel. €2,59.
1: Zo.
3: En voor mij voor de goedkoopste diesel moet je naar Zeeland, toch?
1: Ja.
0: Ja,
3: de
0: klopt.
3: Magnus.
0: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, in het Zeeuwse Capellebrug. Daar is het maar €1,7768.
3: Daar moet je voor je dieseltankje even
0: Daar moet je voor je dieseltje.
2: Dan weet je dat. Dan moet je een halve land door. Maar,
3: ja, maar ja, hey, dan nog is het voordeliger.
0: Ja. Nou, Patricia Pai en haar dochter Christina Curry... die zijn te zien in een aankomende reality-serie bij RTL. Ja. En dat gaat over het leven van Christina en haar vriend Kevin... waar Patricia, de moeder, en Adam Curry, de vader, een aandeel in hebben.
3: Ik zag een foto van Adam dit weekend. Heb je die ook gezien?
2: Nee, niet gezien.
3: Er stond natuurlijk, er was de gender reveal party van de dochter van Patricia Pai.
1: Ja.
3: En daar was de whole happy family. En het verhaal gaat overschrijven. Kijk, voor ons is Adam Curry natuurlijk een radio-icoon. Ja. De presentator van Countdown. Nou, hij ging natuurlijk bij MTV in het grote Amerika werken.
1: Nou, eigenlijk heeft hij het onwijs gemaakt.
3: Ja, ja. En het verhaal gaat dat ook hij in die real life te zien zal zijn.
1: Adam Curry?
3: Ja.
0: Ja.
2: Maar dat is opvallend, want ik dacht dat zij hadden gezegd dat ze dat nooit meer wilden.
0: Ja, maar ja.
1: Ik denk dat bij Adam een beetje de centjes op zijn.
2: Zou dat zijn,
1: ja? Ja.
3: Ik las ook dat, en dat had me nooit zo gerealiseerd, dat die vorige serie van hun, Curry's Castle was dat
2: toen. Ja, ja, ja, ja.
3: Dat de best scorende real life is geweest die er ooit is uitgezonden.
0: Ja, maar dat was ook baanbrekend. Nederland keek daarnaar.
1: Met die helikopter en zo.
0: Ja, ja.
1: Gewoon, maar ze deden
3: hij stond op een gegeven moment die stijve, toch?
2: Ja, met die badjas.
1: Al een badjas. Ja,
3: wat zie ik nou?
1: Oh, ja.
3: Oh, you're happy.
1: Ja. Kreeg even zijn stijve lul te zien. Nou ja.
0: Het ging meer omdat je eigenlijk voor het eerst gigantische rijkdom en je dacht echt een soort dynasty was.
2: Is het echt waar dat dit de best bekeken? Of zeggen zij dat?
3: Nee, dat stond in de krant.
1: Nee, was echt wel.
3: Ja, niet dat alles wat in de krant
2: Nee, want ik heb namelijk idee dat de bouwers bijvoorbeeld veel normaal beter
3: in mijn
2: bekeken.
3: Beleving was dat ook zo.
2: Dat was ook zo.
3: Ja,
2: maar dan keken gewoon 2,5 miljoen mensen naar Frans in het eerste seizoen.
3: Ik las dit en dacht ik ook van, hè?
2: Die wonnen zelfs een televisiering.
3: Ja.
2: De bouwers.
0: Nou ja, Christina krijgt in ieder geval een meisje, dan weten we dat. Okay. En over een half uurtje beginnen de eindexamens weer. Dus heel veel succes voor iedereen. En blijven klagen, jongens. Afgelopen vrijdag...
1: Hebben we een record te pakken?
0: Afgelopen vrijdag was het natuurlijk officieel dan de eerste dag. Er waren er al 26.000 klachten.
1: Man.
0: Online en via de telefoon. En dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag.
1: Ja, als een klacht terecht is, dan is het oké, toch?
2: Zeker. Als het terecht is, moet je er absoluut over klagen.
0: Ja. Nou, je hebt nu ook de stresslijn erbij.
1: In mijn tijd liep zo'n examinator rond en die had een hele rare klik met zijn passen.
2: Oh ja.
1: En dan klik. En dan was hij zelf, joh, man, ga zitten. Maar hij moest natuurlijk rondlopen.
2: Patrouilleren natuurlijk, om in de gaten te houden of er niet gespeeld.
1: Hebben jullie afgekeken tijdens?
2: Ja, zeker. Ja.
1: En jij, Niels, jij lijkt me wel een afkijker.
3: Ja, ik ben er zeker een afkijker.
0: Nou ja, ik kon het niet helemaal zien, hè. Dus
1: nee,
0: ik,
1: toen nog niet.
0: Dat lukte gewoon niet, helaas.
2: Kunt u zien wat hier staat?

0: and Girls. Ja, was groot nieuws dit weekend. Dat de kaarten voor het concert van Harry Styles...
1: Die kan je gratis afhalen zo'n beetje.
0: Die aan de straatstenen niet kwijt te raken, hoorde ik zelfs.
1: Hij doet 10 keer of 15 keer daarin.
0: 10 keer staat hij in de Amsterdam Arena.
2: De dochter van een vriend van mij, die gaat 8 keer.
1: Zo, nou, die heeft dan de jackpot gewonnen.
2: 8 keer 200 euro, 1600. Ik zeg, nou, hij zegt, ja, alles zelf betaald.
0: Zo.
2: Maar 1600, daar ben je wel een groot fan.
0: Dan ben je groot fan, en zeker...
2: Zou er nog mensen zijn die nog...
0: Ik denk dat je je bekocht voelt, want je kan dus nu de kaartjes... Ze staan voor 50 euro staan ze inmiddels al aangeboden.
1: Ja, wat is de reden daarvan?
0: Ja, er zijn heel veel mensen die hebben ook een beetje speculatief die kaarten aangeschaft. Met het idee van, nou, die kan ik waarschijnlijk voor heel veel geld kan ik ze straks doorverkopen. Maar dat blijkt dus enorm tegen te
1: vallen. Zou ook niet het nieuwe album...
0: Dat tegenvalt.
2: Nou ja, het valt enorm tegen.
1: Hij heeft natuurlijk, nou ja, hij is een beetje de andere kant op gegaan. Het is meer experimenteel. En als jij denkt, joh, ik krijg daar One Direction...
2: achtige meuk.
1: Voorgeschoteld. En dat is de keus die je leuk vindt. Ja, ja. Dan is dit wel totaal iets anders.
0: Maar goed, we wisten dat vanaf het allereerste moment. Want die kwam met die Sign of the Time. Dat was natuurlijk al best een ingewikkelde plaat.
1: Wel goed.
0: Fantastisch.
1: Maar niet dat wat je verwacht bent.
0: Nee. Maar ik denk dat het heel veel fans ook niet heel veel uitmaken wat voor muziek die speelt. Die willen gewoon Harry Styles zien.
1: Ja, zo.
0: Die zijn idolaat van hem. Maar goed, weet dus dat je voor vrij weinig geld kaarten kan scoren.
1: Kaartjes afhalen. Ja. Weet je wat nog trouwens even iets heel anders. Oh, het voetbal van dit weekend. Was voor mij bij de wedstrijd Telstar. Dat had ik niet voor mij eerder meegemaakt, zeker dit seizoen niet. Is dat de scheidsrechter werd gewisseld.
2: Cedar, was hij niet goed genoeg?
1: Nee, want de Guzebejoek floot daar. En dat, nou ja,
2: nee, dat is een goeie.
1: Een van de betere voetballers. Of scheidsrechter die hebben. Maar die was geblesseerd. En toen dacht ik ineens van, waar toveren ze die nieuwe scheidsrechter vandaan?
0: Want hij werd in de rust werd hij gewisseld, toch?
1: Ja, ja, maar ik denk niet dat ze even in de kantine gekeken hebben. En iemand achter de bar hebben gezegd van, joh, wil je even een nieuw shirtje aan?
2: Volgens mij wordt dan de vierde man... de scheidsrechter, dacht ik.
1: Ja, maar die heeft er niet de papieren voor. Die heeft de papieren om een bordje in de lucht te houden.
2: Nee,
0: met noppen te checken.
1: Ja.
2: Nee, heel veel
1: en die schrijft op zo'n kaartje mee.
2: Heel veel vierde scheidsrechters
1: zijn gewoon...
2: Vierde
1: scheidsrechter is...
2: Zijn gewoon de normale scheidsrechters.
1: Nou, daar geloof ik niks van.
2: Ja, zeker weten.
1: Nee. Nou, bel Bas Nijhuis. Die weet alles.
0: We bellen Bas Nijhuis even.
1: Die weet 100% zeker hoe dat
0: zit met de reserve scheidsrechter.
1: Die staat net zijn ezel te voeren. En
0: die is wel wakker. Het is kwart voor 9. Nou, sterker, die zit alweer op de bank, denk ik. Heeft het hele ochtendritueel heeft hij alweer achter de rug.
1: Zou hij alweer up and running zijn?
3: Hey Bas.
0: Hey Bas, goedemorgen. Je spreekt met 538 Ochtendshow.
3: Ah, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hey Bas.
2: Ja, ja.
1: Wij hoorden net van Wilfred dat jij de grootste snabbelaar ooit bent.
3: Nee hoor, natuurlijk niet. Dat is hij zelf, denk ik.
0: Hij verbetert jou. Ja. Drie snabbels op een dag.
1: Minimaal.
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik ben net klaar, joh. Ik heb net de stallen gedaan, dus ik ben net klaar.
2: Maar als we gewoon even kijken deze week, hè, van maandag tot en met zondag. Hoeveel snabbels doe jij deze week?
3: Nee, dat valt wel mee. Dat zijn gewoon opdrachten. Hè.
1: Dat is jouw werk.
2: Ja, maar hoeveel,
3: dat is gewoon werk.
2: Ja, maar hoeveel opdrachten heb jij dan deze week?
3: Ik heb er niet gekeken. Laat ik het daar maar
1: over. Bas, we hadden een vraag.
0: Ja, even over het wisselen van de scheidsrechter. We hadden bij Telstra natuurlijk opeens in de rust een andere...
1: Guzebejoek was geblesseerd.
0: Ja, hoe werkt dat? Is er altijd een reserve scheidsrechter aanwezig?
3: Ja, daar is de vierde man voor bedacht. Hè. Dus, official...
1: Die is toch helemaal niet capabel?
3: Nou, dit was een hele jonge vier official. Die heeft nog een paar keukenkampioen-divisiewedstrijden gekloot. Dus die mocht in één keer zijn debuut maken.
2: Die was zijn debuut, ja.
3: Ja, dus nu was het zelfs zo dat bij deze wedstrijd van bij Telstar was de VAR was in het stadion ergens. Dus volgens mij heeft de assistent VAR is volgens mij toen vierde official gaan zitten. Volgens mij,
1: wacht even.
3: Ik dacht dat en toen heeft Zedda volgens mij nog...
1: Die heeft de bitterballen gebakken in de kantine. Nee.
0: maar dat is de afspraak. De vierde man is altijd de eerste in lijn van opvolging... als het gaat bijvoorbeeld om het uitvallen
3: die gaat
0: van...
3: Ja, klopt. Die gaat dan fluiten. Dus.
1: Maar die is toch altijd in Zeist?
2: Nee, joh.
1: In verband met belagen en ontevreden fans en weet ik veel wat.
3: Ja, dat klopt. Alleen we hebben 6 cabines in Zeist. We hebben 6 van die werkstations. En we hebben 9 wedstrijden op het eind. Dus dat betekent dat we nu... de 3 moesten vanuit het stadion. Volgens mij was er 1 bij Twente en 1 bij Telstar en nog ergens heen.
0: Ah.
3: Dus die waren gewoon ter plekke.
0: Dan kijk je gewoon eventjes waar het veiligst is om het busje neer te zetten.
3: Ja, maar dacht jij anders dan dat als het scheidsrechter valt, dat ze gewoon iemand uit het publiek halen?
1: Ik dacht nu van... ik vroeg me af, hebben jullie eigenlijk altijd iemand op de bank? Kijk, met alle respect voor de vierde man. Ik geloof echt wel dat een vakbank... Maar die zie je niet heel veel meer dan een bordje de lucht in houden, die schrijft een beetje mee met zo'n papiertje.
2: En dan naar links, en dan weer naar rechts.
1: En dat is het. Maar ik wist niet dat dat een volwaardig scheidsrechter is ook.
3: Nee, dit is gewoon een scheidsrechter, want deze jonge fluiters is ook gewoon keukenkampioen. En we hebben ook wel een scheidsrechter die dus gewoon de jonge scheidsrechter in de Eredivisie, die ook gewoon nog vierde official zijn. Dus dat betekent dat die ook wel gewoon die fluiten Eredivisie in zijn, soms vierde official.
0: Ah, maar ben jij ook wel eens vierde man dan ergens?
3: Nee, ik kan dat niet.
1: Weet je wat ik me ook nog afvroeg, Bas? Waar vlaggen? Gisteren was die dame aan het vlaggen. Ja. Waar, ook bij Telstar, toch?
3: Franke Overton, ja.
1: Zij gaat altijd zo dicht op de speler staan die uit moet gooien.
2: Ja.
1: Ik weet, bij Utrecht was op een gegeven moment Caruani. Die heeft volgens mij haar ook gezegd van... Joh, kan je niet even 2 meter naar achter? Is er niet een bepaalde afstand die je moet behouden tussen... Ja.
3: Die assistenten willen vaak op de laatste lijn blijven, zeg maar. Dus waar de verdediger staan. Dus als ze dicht bij de inwerpende speler, dan blijft ze daar staan. En ze willen heel vaak van niet te ver naar voren, dus willen ze coachen. Maar inderdaad, ze moeten wel een beetje afstand houden. Dus voor de spelers is wel iedere kant een assistent ernaast.
2: Zij heeft toch een relatie met een voetballer, of niet? Die scheidsrechter, die grensrechter.
3: Nee, dat is de vrouwelijke scheidsrechter Shona. Die heeft met Harreveld van Telstar.
2: Oh?
3: Ja, dat klopt. Ja,
2: mag zij, zij mag dan dus nooit een wedstrijd fluiten van Telstar, neem ik aan.
3: Nee, dat mag niet. Nee.
2: Maar ook niet van tegenstanders van Telstar, lijkt mij.
3: Ja, dat is, de regels zijn nu zo dat je niet uit de woonplaats mag komen. Dus ik mag bijvoorbeeld niet naar Twente. En je mag geen familielid of iets fluiten. Dus dat betekent dat ze kan wel de tegenstanders zou ze wel kunnen fluiten.
1: Dan moet zij sowieso niet beter de keukenkampioen
0: Het is toch niet leuk om te zeggen?
1: Dat mag toch niet?
3: Ongekend.
1: Niet van nu meer dit. Dat kan echt niet. Wie zei dat, Rick?
3: Rick weer, ja.
1: Zo vrouwenvriendelijk.
0: Hey, maar Bas, even een stukje human interest. Hoe is het met jou? Ben je een beetje aan het herstellen?
3: Oh, fijn dat je nog vraagt. Dat is wel heel aardig. Ja. Nee, het gaat echt, moet ik echt zeggen, heel goed.
2: Ja.
3: Ik hoef niet meer bij de orthopeed te komen die zei van, wat heb je uit,
2: behandeld.
3: Uitbehandeld, ja. Maar je bent klaar en nu moet ik gewoon, het is nu krachten komen en dat gaat echt elke week veel beter. Dus ik doe er alles aan om gewoon in augustus nieuws begint weer te zijn. Dus het gaat de goede kant op.
0: Fijn man,
3: dus,
0: daar gaan we helemaal van uit. En jij vliegt natuurlijk ook nog naar Curaçao straks.
3: Ja. Zeker, gaan we ook nog naartoe. Ja, ik ben benieuwd hoe het daar gaat. Hebben jullie er op het strand liggen allemaal? Of ze allemaal op een rijtje op het strand liggen?
0: Ja,
3: of dat er een strand tussen zit, dat kan ook nog.
0: Ja. Leuk man,
3: veel plezier. Kan ik ophangen, want ik moet nu echt naar mijn volgende klus.
0: Ja, fijn je gesproken te hebben, Bas.
3: Oké, groetjes. Hoi, hoi.
0: Ja, toch echt de leukste scheidsrechter van Nederland.
2: Ja.
1: En de beste.
0: En de beste.
2: Nou, daar lopen de meningen over.
1: Nou, vind
0: ik niet. Bas Nijhuis over de vierde man, dus dan weten we dat ook. Zo wordt het opgelost. 9 voor 9 met Deep Zone. It's gotta be alright.

0: Safe Zone, it's gonna be alright. Even terug naar de 90s. Zometeen spelen wij begin de dag met een mooi bedrag. We gaan weer aan het rad draaien, daar heb ik sowieso zin in. En wij hebben vandaag... we hebben een leuke stem, jongens.
1: Oh, dit keer wel?
0: Ja, eens kijken of jullie hem herkennen.
2: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
1: Oh, god.
3: Dat komt me wel bekend
1: meteen.
3: Voor.
1: Ja? Ja, heel bekend.
2: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
3: Heeft dit met 10.000 te maken?
0: Ja, maar dat snapt niemand. Die nee. aanwijzing. Dat snapt helemaal niemand.
1: Nou, voor mij woont hij op een zeilboot? Of bivakkeert hij een bepaalde periode uit het jaar op een zeilboot?
4: Dat doet hij volgens mij. Ja. Hij heeft ooit bekendgemaakt dat hij een heel groot fan van mij was.
1: Iemand zonder smaak.
4: Iemand.
0: Maar hij was groot fan van jou?
4: Ja, hij woonde bij mij in de buurt. Hij woonde in Zoetermeer. Woonde hij.
0: Yeah.
4: En hij luisterde altijd, toen ik nog bij de Piratenzender zat, luisterde hij altijd naar... naar het station en naar mij. Hij was een groot fan van mij. En ik kan me dat wel voorstellen, ja eigenlijk.
1: Oh, verrassend.
4: Ja.
0: Nou, wie oh wie zoeken we? Dat is de vraag zo dadelijk in begin de dag met een mooi bedrag.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
13: Yes!
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: Vanavond om 8:30 op 6.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
4: Niet bij mij, tv is te klein.
3: En ik heb geen barbecue.
5: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: 538 Nieuws. 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29 jaar. De campagne, The Unsent Message, slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. En vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog wel een waarschuwing, daarna een boete. En bij een succes gaat Amsterdam ook meerdere plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. Dan het weer. De dag is droog begonnen met een mix van zon en wolken. Maar daarna komen er buien. Het wordt 11 tot 13 graden. Maar het voelt kouder aan door de stevige noordwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick weet waar. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Kruisdonk. 21 minuten vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 14. A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. De laatste. De vertraging 31 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
20: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
21: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
20: Bescapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.

0: Solo para ti, Alvaro Soler en Topic hier in de ochtendshow van 538. 8:11 inmiddels geworden en wij zijn naarstig op zoek naar het juiste antwoord als het gaat om de vraag van wie is deze stem?
1: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
0: Ik vind hem makkelijk vandaag.
2: Echt waar?
3: Weggevertje.
2: Ja, maar dat
3: het is een inkoppertje.
2: Jij kent de man.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Iedereen kent de man. Hij had ook een bijnaam, hè?
0: Ja, klopt.
3: Ja, ja, ja. Ik vind dat we die ook goed mogen keuren.
0: Ja, hij had ook een bijnaam op de radio.
2: Geile Harry?
0: Nee, hij had een bijnaam.
2: Had hij bijnaam?
0: Ja, zeker.
3: En Tim versprak zich bijna, dus het was ook een hele dikke hint werd hierbij.
0: Ja, het was een dikke hint, ja.
3: Een enorm dikke hint. Dus nee, ja, dit is echt een inkoppertje. Maar goed, het is ook maandag.
0: Daarom.
3: Rustig aan beginnen.
0: Zo is het. Kort weekje.
3: Vakantiegeld.
0: Wie?
1: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
0: Via 0909-3058 mag jij het juiste antwoord doorgeven. Het zou leuk zijn als je dan ook dat we vragen aan degene die het antwoord geeft, dat hij de achternaam foutloos weet te spellen.
3: Ja.
0: 0909-3058. Bel maar als jij denkt te weten wie we zoeken voor begin de dag met een mooi bedrag.
1: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.

0: Brothers. En de zomerhit van 1991 was dit.
1: Zo, zo lang.
0: Ja, dat zegt toch weer.
1: 35 jaar oud.
0: Gypsy Woman, tussen haakjes, She is Homeless. Dat was de subtitel.
1: Is ik zeg nu 35 jaar oud. Ja. Dus dat 19, wat zei je?
2: 91.
1: Maar in 1990, als je dan een plaat had van 35 jaar oud, had je het over 1955.
0: Ja.
2: Dat voelt ouder dan dit.
1: Dat voelt vele malen ouder dan dit.
0: Ja, dat snap ik. Snap wel wat je bedoelt.
1: Deze plaat zou ook nu nog gewoon makkelijk mee kunnen in de...
2: Jawel, man. Beetje gedateerd. Ja, met een tempo. Maar
0: beetje opgeleid worden.
2: Ja, nog steeds gelukkig.
1: Rapper in, maar...
2: beroemde sample.
0: Het is een leuke deun. En hij blijft lekker in je hoofd zitten.
1: Zeker.
0: Ook,
1: en mooi weer, hè, buiten.
0: Nou, dat valt een beetje tegen. Maar hoewel het zonnetje in.
1: Soms schijnt
0: wel. Maar het is koud. Hé, wij zoeken vandaag naar een vrij herkenbare stem wel.
3: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
0: Maar wie is het?

0: en Rico. En Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, man.
0: Hey, hallo. Nou, je hebt de stem net voorbij horen komen.
1: Ja.
0: Ja, wie denk jij dat wij zoeken?
1: Ja, jullie hadden het over een moeilijke achternaam, dus ik denk dan Winston Gersenowicz.
2: Die zit wel in die categorie.
3: Ja, het is inderdaad...
0: Wat goed bedacht.
3: Ja.
0: Want die heeft een moeilijke achternaam.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja.
0: En voor luisteren. Ja,
1: voor de rest schiet mij maar lekker.
0: Ja, nou, dacht dat niet te doen vanochtend, maar...
4: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
0: Nee, het is niet Winston.
1: Oeh. Oké. Okay.
0: Hey, mooie dag. Dag Enrico.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Marcel, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wie oh wie zoeken wij vandaag?
5: Hey, Tim Gordon.
0: Gordon?
2: Ja, ja, Heukerholtz. Dat is ook lastig.
0: Dat is een moeilijke achternaam, ja.
2: Lastige achternaam.
0: En die heeft op de radio gezeten.
2: Ja, ook. Ja.
0: En, maar heeft hij een bijnaam? Gordon.
2: Ja, meerdere.
5: Ik weet niet wat je bedoelt.
0: Maar jij zegt, dit is Gordon.
4: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
3: Nou, ik snap wel... Nou,
2: het champagne-ding, ja, is wel Des Gordon.
0: Het is niet goed, Marcel.
2: Oh.
5: Jammer.
0: Mooie dag nog. Hoi, hoi. Dank je. Hoi. Mike, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
2: Hey, Magic Mike.
3: Nee toch?
6: Jazeker.
7: Nee.
0: Is dit Magic Mike? De goochelaar?
6: Gekkerzijd.
0: Oh, oh, die klinkt anders. Magic Mike klinkt anders.
2: Ja, ja, ja.
0: Hey, maar wie zoeken wij?
6: Michael Pilarczyk.
0: Michael Pilarczyk, zeg jij. Ja, die had als bijnaam Mikey Mike.
2: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Even horen.
4: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
0: Ja, het is helemaal goed!
5: Ja, top.
0: Nou, Sophie die heeft inmiddels weer een enorme slinger aan het rad gegeven.
7: Mikey. Op hoop van zegen maar weer, hè?
0: Ja, maar... Het ging afgelopen donderdag ging het fantastisch met zo'n harde slinger.
7: Ja, ja, ja, ja. Lekker begin van de week. 250 euro. Lekker man.
6: Lekker.
0: Mike, 250 euro voor jou.
6: Super. Ja. Dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft. Blijf mee. Veel plezier ermee.
6: Dankjewel.
0: Waar ga je het aan opmaken?
6: Nou, we gaan aankomende donderdag gaan we naar Rijms, naar de Champagne-streek.
0: Oh,
6: nou,
0: dat
6: wordt een lekker flesje bubbels.
2: Oh, nou dan kan je er nog wel een paar verhalen.
0: Nou, en dan win je dat geldbedrag met deze quote.
4: Ik heb nu gewoon lekker zin in een fles champagne.
0: Dat kan geen toeval zijn, toch? Nou, veel plezier in Rijms.
2: Ja.
6: Hey, dankjewel.
0: En een mooie dag vandaag.
6: Yo, jullie ook.
0: 8 minuten voor 10:30 in de 538 ochtendshow. Maxime en Babette. Hoe dan ook.

0: Maxime Babet, nou, hoe dan ook in de Vuistrecht Ochtendshow. Ik toch nog eventjes terug naar de stem van net. We hadden de stem van Marco Pilacic. Maar die was dus fan van jou, Rick.
1: Ja, ja, die werkte bij de omroep in Zoetermeer.
0: Ja.
1: En hij luisterde naar de piraat waar ik zat. En hij was fan van mij.
2: Maar is hij nog steeds fan van jou?
1: Dat weet ik niet, ik spreek hem niet heel vaak. Maar,
3: hij woont op Ibiza, toch?
1: Ja, Ibiza, ja. Nou, die gozer heeft het wel helemaal gemaakt. En dat vind ik, ook, ik vind het knap.
3: Maar hij is zo'n motivator.
1: Ook.
3: Dat doet hij toch? Een beetje van die...
0: Hij schrijft allemaal van die boeken. En zijn boodschap is eigenlijk van als je er echt in gelooft... dan
1: daar ben ik van overtuigd.
0: Dan kan het altijd. Als je heel...
3: Dus wat je, de sponsor lopen natuurlijk ook. Dat zegt Jeroen van Veen. Als je echt... die zegt van, ik wil de bestseller-auteur worden. Ik ga het gewoon doen. En dan lukt het.
1: En dan lukt het.
0: En het is gelukt, ja.
1: Ik wilde bijvoorbeeld altijd de beste sidekick worden van Nederland.
3: Ja. En denk je dat dat nog gaat lukken?
0: Zometeen, vervolg van de ochtendshow. Peter Heerschop hoor je hier, laatste nieuwskomt eraan. En meer. Ja.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
20: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
25: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
26: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
25: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
24: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
27: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
24: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
0: Ja, goedemorgen. Dit is nog het show van 538. Het weer voor vandaag. Het is bewolkt. Af en toe een zonnetje dat erbij komt. En er trekken buien over het land. De temperatuur vandaag is aan de lage kant na de afgelopen dagen met 13 graden. En door de wind voelt het nog wat kouder aan. De files, Rick Verstappen.
1: Goedemorgen, we beginnen op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Zuid 8 minuten. A58 Breda Eindhoven bij Moergestel 9. En flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij Badmen 113.1. A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel 127.7. En de laatste is de A16, dat is grens met België Breda bij Breda 70.9.
0: 9:40, de hoofdpunten van het nieuws. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een heftig ongeluk in Vlissingen vanochtend. Volgens Omroep Zeeland was er een botsing met een tractor, een auto en een personenbusje. Er vlogen ook meerdere voertuigen in brand. Er is zeker 1 zwaar gewonden. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het hantavirus. Is positief getest. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier ook positief testte. En fatbikes zijn vanaf vandaag niet meer welkom in het Amsterdamse Vondelpark. En wie wordt betrapt krijgt de komende 2 weken nog een waarschuwing. Na die tijd krijg je een boete van €115.
0: Het is maandagochtend en op maandag rond 9:45 bellen wij altijd even met Peter zometeen bij ons in de ochtendshow. Peter Heerschop.

0: Stars. I Just Might in de ochtendshow. 10 minuten over 9:30. Zijn jullie al een beetje bezig met het Songfestival eigenlijk? Of is dat, gaat het een beetje langs alles in de
1: beetje
0: heen?
1: Er langs heen.
2: Nou, wat ik wel mis, normaal had je altijd, er was de Nederlandse inzending en daar had iedereen wel een mening over.
0: Ja.
2: En dat mis je dus dit jaar ontzettend.
0: Toch is dat zonde, hè? Dat geklagen over...
2: Ja.
0: Het begon inderdaad altijd eerst met het liedje. Eerst met de keuze van de artiest.
1: Ja, was altijd kut.
2: Ja. Altijd kut.
0: Dan was het liedje niet goed.
1: Nee, was ook altijd slecht.
0: Dan ging het over de act.
1: Ja.
2: Waardeloos.
0: De kleding was altijd een dingetje.
1: Geld.
2: En dan werden we winnaar. Of twee.
1: En dan de Corland Maas en met wie het gaat presenteren.
2: Jan Smit was ook weer ruzie.
0: Ja, maar dat hebben we allemaal niet dit jaar.
2: Het wordt zo saai.
0: Ja, het wordt echt een beetje saai. Want het is deze week toch allemaal?
3: Dinsdag, donderdag en morgen. Morgen dus de eerste halve finale, donderdag tweede en zaterdag de finale.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ga je kijken?
1: Nou, ik ben wel benieuwd.
2: Maar normaal wist je ook wel, joh, België, of weet ik wel, doet België mee eigenlijk?
0: Dacht ik wel.
1: We hebben ook de laatste tijd niet echt hele grote hits zijn er voortgekomen, toch? Uit het Songfestival.
2: Jawel, man.
1: Nou ja, noem er eens een.
2: Nou,
1: Duncan. Nee, dat wou ik zeggen, maar vorig jaar. Ik zou niet meer weten wie de winnaar van afgelopen jaar is geweest. Ik denk iemand uit. Het is in Zwitserland, toch?
0: Ja.
2: Dus het
1: zal een Zwitser geweest zijn.
0: Ja, ik weet
2: het. Oostenrijk was het volgens mij.
1: Oostenrijk, kan ook. Maar goed, het feit dat we het al niet weten, dat zegt
2: nee,
1: en er is ook geen grote hit uit voortgekomen.
0: Wasted Love.
1: Ja, nou, ik kan me niet herinneren dat, dat Mark Lebranza een hoogste nieuw binnenkomer in de top 50.
0: Van JJ.
1: JJ met Wasted Love.
2: Hoe ging het ook weer? Wasted Love.
0: Als je de bookmakers moet geloven, is het Finland die dit jaar met de overwinning er vandoor gaat. Nou. Frankrijk schijnt wel een aardig liedje ook te hebben. Ja. Dat zijn een beetje waar veel over te doen is.
1: Nou, ze zijn natuurlijk een beetje bang dat Israël ook... die werd vorige tweede, dacht ik.
2: Ja.
0: Oh ja, en Griekenland heeft ook een...
2: Ik ga ze echt niet laten winnen, Israël. Ah. No way. Hm.
0: We hebben natuurlijk die Espresso Macchiato hebben we gehad.
1: Nou, dat was eigenlijk de grootste hit van het Songfestival.
0: Nee,
1: dat was
0: een Laurie, toch? Laurie, maar dat is echt, dat was in 2023.
2: Nou ja.
0: Dus ook alweer even geleden. Duncan Lawrence heeft natuurlijk een grote hit gescoord met Arcade. En hij mocht uiteindelijk niet meedoen. Maar Europapa is natuurlijk ook echt wel een
1: Dat is de klapper.
0: Dat was ook een grote hit. Dus eigenlijk, als je het zo beschouwt, hebben we toch wel redelijk wat platen overgehouden in het Songfestival.
1: Nee, ja, zeker wel. Maar niet de grote winnaar van vorig jaar is niet het grote succes geweest.
0: De nieuwe ABBA moet nog opstaan.
1: Exact.
0: Ja, ja, oké. Goed, de ochtendshow voor deze maandag. Met zometeen hier bij ons in de radioshow. Zoals iedere maandag. Dus hij meldt zich ook zometeen weer Peter. Eerst op, we bellen even met Peter. Na DJ Jurgen, Better Off Alone.

0: bellen met Peter.
1: Ja, hallo.
2: Hallo.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hoe is het?
3: Ja, goed. Ik had een opvallend rustig weekend.
4: Oh. Jij wilde natuurlijk naar dat Music On Festival. Nou, dat is bij jouw achtertuin, toch?
3: Dat is in de achtertuin. Dat is op 300 meter.
5: Dus jij was wel blij dat het niet doorging?
3: Nou, dat weet ik niet. Ja, nou, ik vond het wel raar.
4: Ja, natuurlijk
3: want,
4: is raar.
3: Die afgekeurde tent, wat dus een uur voor het begin werd afgekeurd... die staat er echt al anderhalve week of zo.
4: Ja.
3: Ja, dus ik denk, hè, hoe kan het nou? Ja. Dan hadden ze dat toch al of eerder af kunnen keuren... of ik weet echt niet hoe het gegaan is. Maar het was even wonderlijk, toch? Ja, opeens was het heel stil in de wijk.
4: Ja.
3: Want je kunt, ja, het draagt ver, hoor, dat geluid. Je kunt thuis ook echt goed meedoen de hele nacht.
4: Maar je had natuurlijk wel de buurtbarbecue kunnen organiseren nog.
3: Ik had nog wel de buurtbeer voor 20.000 dronken Engelsen. Had ik nog best wel. Ja, nou, dat heb ik niet gedaan. Maar eventjes over de muziek. Jullie hadden het er ook al over. Over het Songfestival.
4: Ja,
3: komend weekend. Songfestival. Niet dat Nederland... nou, Nederland doet niet mee. Dat weten we. Dat is al maanden bekend. Maar er was wel opvallend nieuws. Het gaat niet om dat Nederland niet meedoet. En dit keer niet omdat onze afgevaardigde een cameravrouw heeft geduwd of geslagen. Nou ja, uit vrije keuze. Omdat Israël is niet uitgesloten. Israël is in oorlog vandaar. Oh, zei mijn vrouw. Daarom mag Amerika dus ook niet meedoen met het Eurovisie Songfestival. Zo dom. Ik zeg Eurovisie. Het is van Europa. Zo dom, hè. Het is een ander werelddeel. Ja, zegt ze. Maar Australië doet toch ook mee? Ja, en de Ronde van Italië is momenteel in Bulgarije. En de Tour de France begint in Spanje. Oké, ze is slimmer dan ik dacht. Maar toen zei ze gelukkig ook. En Peter, het vorige EK voetbal werd toch gewonnen door Argentinië? Ja. En dan zijn de rollen weer gewoon hetzelfde. Nee, het opvallende nieuws was dat er bij het Songfestival... echt op een instrument mag worden gespeeld. Ja, de Finse deelnemer mag zelf live op een viool spelen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. Afgelopen 26 jaar was alle muziek playback, wist ik niet. Alles en iedereen staat namelijk met gitaren en drums en trompetten. Maar het is allemaal nep. Ik vind het ook troostend. Ik denk vaak bij de liedjes, wat een baggernummer. Maar daar kunnen die muzikanten dus niks aan doen... want het wordt door iemand anders gespeeld. Maar wat is nep? Waar kunnen we van uitgaan? Wat is nog logisch? Bijvoorbeeld als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel... het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Maar het kan, want zoals degene waar het over gaat zegt... van binnenuit kan ik meer veranderen. Nou, daar kijk ik nergens meer voor op. Jacques Zwart, technisch directeur van Feyenoord. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het Feministisch Platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
6: Okay.
3: Een hele vreemde move maken en er dan bij zeggen... ja, het is anders dan jullie denken. Het is om van binnenuit invloed te hebben. Nou, dat klopt. Daarom heb ik iets met een 25 jaar jongere vriendin... om van binnenuit te begrijpen hoe die generatie denkt over iemand van mijn leeftijd. Nou dan, jongens, ja, ik moet het er toch weer een keer over hebben. Oh. Ik zat te kijken naar de finale van The Voice of Holland.
4: Oh ja.
3: Ja, prima finale. Vier mensen die alle vier hartstikke goed kunnen zingen. Vijf echt goede coaches met de heerlijk totaal ongrijpbare Willy Wartaal... die echt anders kijkt. En ja, toegegeven, ik ben ook fan geworden van de zachtheid van Suzanne en Freek. Maar ik wil het hebben over de uitslag. Maar vooral over het uitstellen ervan. Het was weer eens gekmakend. Om 9:15 hebben we echt alle liedjes en duetten gezien. We hebben echt alles gezien. Nou, dan kan er worden gestemd, maar dan begint het uitstellen. Dan neemt Chantal of Edson het woord. Nou, dan hebben we alle kandidaten gehad. Kom allemaal wat dichterbij, het zit erop. Jullie hebben gezongen en wat een reis was het. Hè. We zijn begonnen met de blind audition. Toen de battles, toen de solo's, toen de duetten. Nog meer solo's. En jullie zijn nog met z'n vieren over. Jullie kunnen er niks meer aan doen. Nu wordt het bepaald door het stemmen. Ik leg voor de derde keer nog even uit hoe dat stemmen gaat. Maar laten we eerst even kijken naar de optredens. Nou, dat was toch prachtig. Als je wil stemmen op Sanne, kies je voor 1. Als je wil stemmen voor Thijs, kies je voor 2. Als je wil stemmen voor Ruben, kies je voor 3. En als je wil stemmen voor Niloufar, kies je voor 4. Voor degenen die het hebben gemist, we gaan ze nog 1 keer laten zien. Dit waren ze, tot na de reclame. Ah, de ruim 7 minuten reclame zijn alweer om. We zijn terug. Laten we eerst aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Ilse, Willy, Freek, Suzanne, Dinan, vertel het ons. Nou, prachtig verteld. Kandidaten, hoe reageren jullie daarop? Ja, het is ook heel mooi. En er kan nog steeds gestemd worden. Coaches, herkennen jullie jezelf in wat de kandidaten zeggen? Ja, het was een prachtige reis. Voor degenen die het niet hebben gezien, laten we nog even kijken naar naar de optredens. En als je nog wil stemmen, bel dan. Ik leg voor de vijfde keer nog even uit hoe dat stemmen gaat. Maar we gaan er eerst uit voor de reclame. Oh, nou, de 9 minuten reclame zijn alweer om. We zijn terug. Laten we eerst nog eens aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Ilse, Willy, Freek, Suzanne, Dinan, vertel het. Nou, mooi zeg. Kandidaten, hoe reageren jullie daarop? Nou, ook heel mooi. Coaches, herkennen jullie jezelf in wat de kandidaten zeggen? En er kan nog steeds worden gestemd. Ik leg voor de 12e keer nog even uit hoe het gaat. En voor degenen die het niet hebben gezien, laten we nog eens gaan kijken naar de optredens. Maar dat doen we na de reclame, want dan zijn we met z'n allen bij RTL Late Night. Hè? Maar waar is dat andere publiek dan? RTL Late Night? Goedenavond. Bij ons de 4 finalisten van The Voice en de coaches. Laten we eerst eens aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Wat is er zo bijzonder aan? Het is inmiddels 11 uur. Nou, de lijnen zijn dicht. Chantal gaat bekendmaken wie er heeft gewonnen. Ze heeft eindelijk de envelop met de uitslag. Die gaan ze openmaken. Willen de coaches nog één keer vertellen wie er moet winnen? Nee, Chantal, ga nou beginnen. Het is de envelop. Ik heb hier de envelop met de uitslag. Er is massaal gestemd. Op jullie alle 4. Er is maar 1 winnaar. En die ga ik nu bekendmaken. De winnaar van The Voice 2026 is... een artiest met grote mogelijkheden. Een artiest die de kijkers thuis heeft kunnen raken. De winnaar van The Voice 2026... na een lange reis, die is begonnen met de blind auditions... en toen de rondes erna, en vanavond de finale... de winnaar is... Wacht even, Chantal, vertel nog even wat de herstart van The Voice voor jou heeft betekend. Dat is een mooi lang verhaal. Nou, we gaan naar de uitslag. Wie heeft de envelop? De envelop is... Oh, Chantal heeft de envelop. De winnaar van The Voice 2026 is... Luisteraars, er is niks mis met uw radio. Er was inderdaad een aantal seconden niets te horen... maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. De winnaar van The Voice 2026 is... Zeg het gewoon, Chantal. Stel, je bent de man van Chantal... en je vraagt gewoon wat ze op brood wil. Wat ik op brood wil. Ik wil op brood. Het is gekmakend, ik zeg het wel. De winnaar van The Voice 2026 is Ruben van coaches Suzanne en Freek. Nou, dat was de uitslag. Ik wil wel even onderstrepen dat ik het verder een heerlijk seizoen vond. Uitstellen. Aan de andere kant, ik ben best wel fan van leven in uitstel. Niet gelijk alles direct, niet zo snel mogelijk. Uitstellen kan op heel veel gebieden heel goed zijn. Maar goed... aan de meeste mannen is dat lastig uit te leggen. Heel lastig te begrijpen. Maar soms is iets ook totaal onbegrijpelijk. Bijvoorbeeld als een meisje van 15 de halve marathon loopt in Leiden. 21 kilometer. En zeg nou niet, dat kan een meisje van 15 niet. Natuurlijk kan ze dat wel. Als je gewoon fit bent en op die leeftijd... je houdt van hardlopen, dat kan. Ja, je moest 16 zijn om met de halve marathon mee te doen. Nou, zij heeft gezegd dat ze 16 is, omdat ze weet dat ze het kan. Ja, misschien was het niet goed, maar ze weet ook, en ik weet het ook. Natuurlijk kan ze dat. Ik ken weinig Nederlandse meisjes van die leeftijd... die een halve marathon willen lopen, maar zij willen het ook. Nou, dan kan ze het. Laten we daar niet aan twijfelen. 21 kilometer, maar 4 kilometer voor de finish zakt ze in elkaar... en ze kan niet worden gered. Ze kan niet worden gered. Het is een meisje van 15 dat gewoon hard wil lopen. Na 4/5 van de afstand loopt het dood, terwijl ze het kon. Maar soms is iets totaal onbegrijpelijk en soms wil je... het zo lang mogelijk uitstellen, wil je tijd veel langer laten duren. Namelijk een leven lang. Gewoon een lang leven. Dat wil je dan. Sterkte daar. Tot volgende week.
4: Tot volgende week, Peter.

0: Mister.
1: Wat zeg je?
0: Teddy zwemt.
1: Ja, dat is inderdaad de vrije vertaling. En Mr. Know-it-all.
2: De 538 Ochtendshow. Service desk.
1: Ja, even snel de service desk nog behandelen, want ik zie Dennis Ruijer hier op de gang staan.
3: Oh ja.
1: Die heeft er zin in vandaag. Even een vraag binnengekomen van Peter. Die zegt, komen er nog een keer kijkdagen bij jullie in de studio tijdens een opname?
4: Ja joh, tuurlijk. Waarom niet?
5: Ja, hartstikke leuk.
3: Ik vind het hoewijs leuk.
1: Dat is de open studiodag.
3: Ja. Ja, tuurlijk.
4: Je hebt toch in Hilversum ook dat treintje, of niet? Of
1: ja, zeker.
4: Dan kan je hier ook
3: een beetje sneu.
4: Nee, ja, je kan hier, het is natuurlijk leuk. We hebben hier de shownieuwsstudio, nieuws van de dag studio, Funniest Home Video Studio. We kunnen hier.
1: Je hebt het op het Mediapark, ik weet niet of ze het nog steeds maar heb je één keer per jaar had je altijd de open studiodagen. Studio en dan kon je in een aantal studio's kon je kijken. Dan liep je door het decor van RTL Boulevard.
3: Ja, maar je kan hier wat. We hebben hier meerdere radiostations. Dan kan je even kijken bij Sky. Je kan even kijken bij.
1: Ik weet niet of de jockey er daarop zit te wachten. Nee, bij Sky.
4: We hebben radio. Zit die kerstman er weer? Echt op.
1: Peter, leuk idee. Ja. We nemen dit mee in de overweging.
4: Ja. Terug. Ja.
1: En dan hebben we nog een berichtje gekregen vanochtend van William. William is de Lego Master. Die is inmiddels begonnen met het nabouwen van de 538-studio.
3: Wat
1: Lego.
4: Wat leuk.
1: En die zegt, als ik hem af heb, breng ik hem graag naar de studio.
3: Leuk.
1: Ja, dus we worden in Lego vereeuwigd.
3: Oké. Okay. Heel gaaf.
1: Dus dat voor wat betreft de vragen en opmerkingen die vanochtend zijn binnengekomen. Okay. Ja, er is ook nog één klacht binnen.
4: Oh. Mag ook.
1: Wat een verschrikkelijke muziek op deze maandagochtend.
4: Klopt, viel mij ook al op.
1: Dat het verschrikkelijke muziek was?
5: Nou,
1: ik vond het juist hele leuke muziek.
4: Ja, oude rommel.
1: Maar ik heb geen idee waarom. Daarover
3: ik bel die persoon zometeen zelf.
4: Nou, doe maar niet.
3: Doe maar niet.
4: Ik ben deze persoon in. Gewoon als vriend van.
3: Eén op één communicatie. Daar ben ik heel goed in.
1: Zometeen hoor je Dennis Ruijer. Die gaat van start met de
4: vijf. Wij gaan naar
1: de
4: luchtmacht.
1: En wij gaan inderdaad naar Gilserijen, toch? Ja. Of was het Volkel?
4: Nee, Gilserijen.
1: We gaan naar Gilserijen.
4: Gilserijen rijden.
1: Ja. We moeten daar om 11 uur zijn.
4: Gaan we niet redden.
1: Gaan we niet halen. Het is meer dan een uur rijden. Ja. Dus we komen te laat en dan hebben we een probleem. Dus dat wordt denk ik opdruk om te beginnen. Zometeen dus, Dennis. Mooie maandag.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
11: Tango?
10: Huh?
11: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
12: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk, bij Veronica.
15: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
17: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
16: Yes!
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
19: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Op zoek naar een DJ voor je feest?
0: Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
20: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
1: 538 Nieuws. 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. En ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat is besmet met het hantavirus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar. Dat zeggen de autoriteiten. En eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. En dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je ongeveer 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen die kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer. De dag is droog begonnen met een mix van zon en wolken. Maar daarna komen er buien. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar het voelt kouder aan door een stevige noordwestenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, Florentien, dank. Dan de situatie op de wegen. A28 Amersfoort, Zwolle bij Zwolle-Zuid. Ben je 14 minuten langer onderweg. A28 Hogeveen, Zwolle bij Staphorst, 8. En de A59...

0: editie van De Vijf van het Bedrijf. En vandaag bij ons de gast, More DRV Accountants en Belastingadviseurs. Ja, die houden wel van een moppie gitaar.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: de vakantie naar het Spaanse continent misschien. Dat je een beetje kan oefenen vast natuurlijk. Qua Spaanse taal met Despacito. Alhoewel, de titel Despacito kun je ook wel weer veranderen in Cappuccino. Dan heb je ook een goede maandagmorgen. Het is 13 over 10. Dennis hier, de vijf van het bedrijf. Nirvana trapt hem af met Smells Like Teen Spirit. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, ja, More DRV Accountants en Belastingadviseurs.
1: Dat klopt.
0: Ja, nou, ik vond het wel een mooie rock'n'roll opening voor een accountantskantoor, Leon, qua muziek.
1: Dat was mijn eigen favoriet toevallig.
0: Ja, wat goed, wat goed. Je zoekt, zie ik in mijn kristallenbol, een parkeerplek in Den Haag.
1: Ja, dat klopt. Ik ben even uitgestapt omdat we op het punt staan een parkeergarage in te rijden en we daar geen verbinding hebben.
0: Nee. En je had een afspraak met een relatie en die vond het prima dat je even met ons belde tijdens de afspraak, hè?
1: Ja, die was razend enthousiast.
0: Nou, sympathiek. Ja, hij denkt natuurlijk, daar is taart te verdienen. He, daar is taart in verdienen. Ik blijf even hangen. Ja.
1: Ik denk het wel. Goede reclame.
0: Nee, Leon, je bent relatiebeheerder, DRV. Met hoeveel mensen zit je in het team?
1: Het hele team is 21 mensen.
0: Kijk, en waar zijn jullie gevestigd qua kantoor?
1: Delft.
0: Kijk, Delft, dat is eigenlijk onder de rook van Den Haag. Zo'n beetje. Goed, ja. Iets verderop. Ja. Hey, nou mooi, we hebben hier de vijf van het bedrijf. Stuur dan een taart voor 22 man, vrouw, sterk.
1: Hartstikke fijn.
0: Ook voor de relatie die toevallig langskomt natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je een mooie werkdag vandaag. En dank voor het insturen van de liedjes, Leon.
1: Ja, fijne uitzending en bedankt.
0: Ken je het volgende liedje ook helemaal uit je hoofd? Kleine jongen.
1: Kleine jongen, André Hazes, zeker. Ja. Ja.
0: We kunnen nog even met de relatie samen karaoke doen. Dat is leuk.
1: Hartstikke fijn,
0: mooi,
1: dank
0: man.
1: Je.
0: En geniet van je maandag, hè.
1: Dank je, jullie ook.
0: Mooi, groetjes.
1: Hoi.
0: Leon Moore, DRV Accountants en Belastingadviseurs. Te gast in de vijf van het bedrijf. Met de koning van het levenslied, Hazes zelf. Kleine jongen.

afdeling mag je de 5 liedjes uitkiezen na 10 uur. En dan delen we een stukje van jouw werkenergie op de landelijke radio. Misschien die collega even een beetje in de maling nemen die altijd loopt te zeuren over de muziek op de zaak. Dat soort dingen. Appen mag natuurlijk ook, maar geef je gewoon op via 538.nl/bedrijf. Is net zo makkelijk voor de 5 van het bedrijf. Nog eentje dan van DRV More Accountants, The Pet Shop Boys. En een van hun grote hits, dit is It's a Sin.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: Burgers. Vanavond om 8:30 op 6.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
3: vieren. Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Dennis Ruijer.
7: Ja, en van Mindshift gaan we naar Mindhits op de Nationale Rundfunk met Raven.

radiotijdstip. Net even een fotootje gepost op mijn Insta. Was nog een beetje wat ik tegenkwam op vakantie. De Brazilian Wandering Spider. Insta Dennis Ruijer. Check hem daar eventjes. Ik heb er nog een leuk liedje bij gezet. Best wel een scary beest. Dat beest bijt mensen soms. En dan komen mannen vooral het ziekenhuis binnen. Ze noemen de spin namelijk de Boner Spider. Omdat je binnen wordt gebracht in het ziekenhuis met de meest pijnlijke erectie die je als man maar kan voorstellen. En die pijnlijke erectie die duurt dan soms wel 24 tot 36 uur lang. Wat wel een grappig feitje is dat de farmaceuten zijn hier opgedoken. En waarschijnlijk komt er dit jaar dus een soort natuurlijke Viagra op de markt. Onder een andere merknaam waarschijnlijk, met het gif van deze spin. Dan weet je in ieder geval dat hij altijd hard is, zeg maar. Stay hard. Zou ook een

Andy Grammer en The Thing I Love bij Radio 58. Het is je 58 werkdag voor de maandag. Zo, hoop dat je een beetje goed weekend hebt gehad. Of je misschien net zo snipverkouden er aan toe bent als uw presentator du jour van vandaag.

Ja, ik vind deze wel toepasselijk in de morning ook vooral dan. Sommieu, morning, 538. Het is Dennis hier, goedemorgen. Helden en heldinnen van de werkvloer. Ja, deze man komt uit een gezin met 9 broers en zussen. Daar werd een Lego veel gedeeld.

0: George Ezra en Shotgun op 58. Want natuurlijk ook die nieuwe track van Bruno Mars. En ik heb zo'n hit van Kannetje Sangria en Spaanse Zon en Palmbomen. Risk It All. Ja, ik zeg Risk It All. Het is maandag. Doe eens gek. Een driedubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's. En de hit van 58 met zometeen onder andere Sharon en Esther met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Ja, steeds meer jongeren maken er een potje van.
2: We denken na over een koophuis.
3: Dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Obelie, alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: 538 Nieuws.
17: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit, consument en markt profiteren vooral de olieproducenten en de raffinaderijen van de hogere olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. En het OM noemt dat zorgelijk. Er zijn twee nieuwe besmettingen van het Hantavirus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar die heeft geen klachten. Politie en justitie steken geen werk meer in de cold case zaak. Oh, mijn computer gaat...
16: Het is maandag, hè?
17: Ja, die stopt ermee. Ja. Ik heb ook geen... Het gaat over de cold case-zaak van Tanja Groen. Ze gaan daar geen extra onderzoeken meer in stoppen. En voor de rest is de informatie daarover weg op dit moment. Het weer, dat kan ik ook niet meer zien. Maar ik weet wel dat er regen aan komt.
16: Ik zie nog een klein zonnetje, maar er komt regen aan. En het is kouder, hè, vandaag.
17: En het is kouder veel vandaag. Kouder. En dit was het nieuws.
16: Ja, precies. Dankjewel, hè. Siberische lente. Ja. Ja, ik zie het team van de MCR al binnen snellen om de computer waarschijnlijk te herstarten.
17: Ja, dankjewel. Ja. Fijn.
16: Ja. Verkeer doet het nog wel. Dat is wel fijn, hè. A4 Den Haag Amsterdam bij de Schipholtunnel. Een te hoog geladen voertuig. 7 minuten, 2 kilometer langzaam rijden. Snelheidscontrole A1 Barneveld Apeldoorn. Bij Radio Kootwijk 76.0 en de A1 Hengelo grens van Duitsland. Bij Hengelo controle bij 162.7. A1 Hengelo Deventer bij Padmen 113.1. En de A2 Eindhoven Den Bosch bij Bokstel 127.7. En de A4 Amsterdam Leiden ter hoogte van Schiphol bij 8.2. Ed Sheeran, Miles Smith en de Dance Mash Classic. Zometeen.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
20: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe 58. Zouden ouders dat ook zeggen tegen de kids met de fatbike, Drive Safe? Ik zie het in de praktijk niet heel vaak terug nog.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ik wil je graag even uitnodigen op onze virtuele dansvloer voor maandagmorgen. Voor de S-Man, dat is namelijk even de bijname van DJ Roger Sanchez, was het eigenlijk heel simpel. Zijn album was eigenlijk af, maar er ontbrak eigenlijk nog één track. Dus hij ging spitten in zijn vinylcollectie. Wat kan ik samplen en wat kan ik gebruiken om eventueel die wereldhit te scoren? En dan komt Roger Sanchez natuurlijk uit bij een van de allerbeste bands die Moeder Aarde ooit heeft gekend, Toto. Zo mooi dit. Won't hold you back. Hij resoneert vooral met dat ene zinnetje en bouwt daaromheen dan de laatste toevoeging van dat album. Wanneer hij dan het complete album laat horen aan zijn team bij het platenlabel, zeggen ze het meteen: dit is de single en ook de hit van het album. En je voelt wel het al aankomen, ze hadden helemaal gelijk, want met Another Chance scoorde Roger Sanchez een enorme hit op het Europese continent, maar ook in Amerikaanse dancelijsten. En vandaag uitgekozen als Dance Smash Classic, Another Chance.

Gezellig met Kiss en I Was Made For Loving You. Ik denk, stel je voor, je date met een van die gasten uit de band Kiss. En die zegt, schat, ik moet even mijn make-up bijwerken. Dan is hij waarschijnlijk 3,5 uur later, komt hij uit de make-up en dan zit hij helemaal onder met zo'n ster rond zijn oog. Fantastische hit natuurlijk van Kiss. Of je nou op de OK staat met een scalpel in de hand of orders aan het pikken bent aan de lopende band. Je werkt het lekkerste met de 25 werkdag. Zometeen een gloednieuw spel, Stop or Go. Je maakt kans op 100 euro. Je mag een categorie kiezen. We hebben een aantal categorieën.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Binnen 1 minuut.
14: Meer muziek.
16: Tijdens de 538 werkdag.
17: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
18: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: 538, Dennis Ruijer.
14: Ja, langzaam maar zeker richting de maandaglunch met Dua Lipa. Dit is Love Again.

0: for go.
1: Hey Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen Dennis.
1: Ja, is dit live op de grasmaaier in Sittard?
2: Ja, live vanuit de grasmaaier Münster geleend. Maar...
1: Ah, Münster geleend, mooi man.
2: Ja, dat is mooi. Ja.
1: Ja, groot stukje aan het maaien vandaag?
2: Nou, kleine stukjes, grote stukjes, alle gezonnetjes die hier liggen, die moeten er netjes bij liggen. Dus we gaan ook gewoon voor de koets gaan we ze afwerken.
1: Ja, precies. Altijd mooi, hè, vers gemaaid gras. Dat is toch altijd wel, het ruikt lekker, het ziet er top uit. Eer van je werk.
2: Ik ruik het persoonlijk eigenlijk niet meer, maar ik zit ook elke dag op een grasmaaier. Dus
1: ja, precies. Op een gegeven moment went het gewoon, hè. Op een gegeven moment went het.
2: Precies.
1: Ja, hey Rick, je hebt gekozen voor de categorie sport in ons nieuwe spel Stop & Go, waarmee je 100 euro kan verdienen. Iedere vraag is 20 euro waard. Heb je een vraag fout, dan stopt het meteen. Dus na iedere vraag vraag ik, is het stop or go? En dan kun je zeggen stop or go natuurlijk, hè. Je krijgt zometeen 1 minuut. Nou ja, goed, de categorie sport, hè. Dit is even een fictieve vraag, maar El Clasico, gisteren afgewerkt in Spanje. Wie was daar de winnaar, FC Barcelona of Real Madrid?
2: Dat was FC Barcelona.
1: Kijk, dat is een vraag die je goed gehad zou hebben natuurlijk, hè.
2: Ja.
1: Nou, mooi. Ja, Rick, ben je er mentaal, fysiek klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, Dennis.
1: Nou, mooi. Dan gaan we gewoon van start. En dan start ik bij deze de klok. Vraag 1. Welke sporter heeft de meeste Olympische gouden medailles ooit?
2: Michael Phelps.
1: Michael Phelps is het juiste antwoord. Vraag 2. In welk land zijn de Olympische Spelen ontstaan? Stop or go trouwens.
2: Griekenland. Go, go, go.
1: Ja, go, go, go. Ja, dat is ook helemaal goed. Stop or go.
2: Go.
1: Hoeveel spelers staan er tegelijk in 1 voetbalteam op het veld?
2: 1 voetbalteam. 11.
1: Nou, ook dat is goed. Stop or go?
2: Go.
1: Hartstikke mooi. Vraag 4. Welke tennisser won de meeste Grand Slam titels bij de mannen?
2: Roger Federer.
1: Novak Djokovic.
2: Ja, Novak Djokovic.
1: Je ging zo lekker als een sneltrein op de grasmaaier, man.
2: Ja, helaas. Ik kwam met niks en ik ga met niks.
1: Zo is het ook, hè. Net als op moeder aarde, zeg maar. Je komt met niks, je gaat met niks.
2: Ja.
1: Dus dat is hartstikke mooi. Nou goed, Rick, bedankt voor het meedoen in ieder geval.
2: Ja, Dennis, ook bedankt.
1: En ik heb nog wel iets leuks voor je. Komt hier net uit de kast rollen. De troostprijs, het 538 tosti-ijzer.
2: Ah, kijk, daar ben ik ook wel heel blij mee.
1: Alsjeblieft, man. Die komt jouw kant op. En dank voor het meespelen.
2: Dankjewel, Dennis.
1: Mooie dag daar. Groetjes. Hoi.

I'm for real. Dennis, lekker aan het werk hier in de fabriek. Mama is lekker bonen aan het toppen. En in de pot aan het toppen. Bij de hak kun je voor ons Kygo draaien met Kellyt en Griffin. That saved my love. Ja, Jasper, bij deze is dat geregeld, man. Richting de lunch voor de maandag. Met Kygo. Save

0: zou die bril hebben verkocht na het verschijnen van deze video van George Michael. Faith, die pilotenbril, weet je wel. Ongelooflijk. Wat aan de wereld hit en wat aan de legende. George Michael, 5-8, tijdens je 5-8 werkdag. Sean, die stuurt een appje. Dennis, ik denk dat je zo bij de directeur mag komen op het matje. Want jij hebt de koffiegong niet gedraaid. Nou, zegt Sean. Een driedubbele Johnny Walker extra voor jou en de collega's natuurlijk. Kan natuurlijk niet, maar je had dus ook maandagmorgen natuurlijk. Beetje snipperkoude hoofd, dan krijg je dat. Inmiddels in de studio gearriveerd met verse koffie. Floris en Esther zometeen in het nieuws van 12 uur. Es, wat zit erin?
1: Ja, we lijken bij het tanken van de auto massaal iets te vergeten.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurde dat enorm veel, bijna 50% meer dan een jaar eerder. Het heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Wie tankt zonder te betalen riskeert een boete van ruim €130... en moet daarbovenop alsnog de brandstof betalen. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Ze geven het kabinet nog 2 weken om bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW- en WIA-uitkeringen. En er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen. En daarom sluiten politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van €1 miljoen voor de gouden tip heeft niet voor de doorbraak gezorgd. En Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En slecht nieuws voor mensen met hooikoorts. Experts die verwachten de komende weken een flinke toename van pollen in de lucht. Ze hebben het zelfs over een ware pollenexplosie. Door de enorme regenval groeien grassen extra snel en dat zorgt voor meer klachten, zoals niezen, tranende ogen en een verstopte neus. Vooral in het zuiden en zuidoosten van Nederland worden veel pollen verwacht. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. En daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. En door die stevige wind voelt het ook nog kouder aan. En tot zover het 538 nieuws.
1: Oh, daar ga ik al.
19: Ja, gezondheid.
1: Dankjewel, Esther. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. 2 stuks richting de Duitse grens. Eerst op de A1, 5 minuutjes. En ook op de A12, 12 minuten. A50, de laatste Arnhem-Apeldoorn bij Arnhem Centrum. Door een ongeval 11 minuten vertraging. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1, Barneveld-Apeldoorn. Hectometerpaal 75,3. Verderop de A1 richting de Duitse grens 162,3. En weer verderop de A1, Hengelo-Deventer 113,1. A2, Weert-Echt 203,3. En verderop de A2, Maastricht-Echt 234,2. Weer verderop de A2, Eindhoven-Den Bosch 128,0. En de A4, Amsterdam-Leiden 8,3. Verderop de A4, Belgische grens Bergen-op-Zoom 245,9. En de A7, Heerenveen-Sneek 140,0. De laatste van nu, A16, Belgische grens in de richting Breda op de rem bij 70,9.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: 538. Floris Molenaar. Lunchen met Britney Spears. Je doet het zometeen bij 538 naar Afrojack. En hier is Somber, dit is Homewrecker. Radio

Paris, baby, one more time. Radio 538, Floris hier. Ik las een verhaal over Mary J. Blige, die je zo meteen hoort. Die wil namelijk geen kinderen. De reden waarom is dan wel weer opvallend. Hele verhaal hoor je over 5 minuten naar de nieuwe Nile Horn. Dit is Dinner Party.

0: Lucas en Steve, Believe It. Heb jij een kinderwens?
1: 538.
0: Ja, of misschien ben je trouwens wel een trotse ouder. Of is het een hele bewuste keuze om het juist niet te doen? Als je een keer in het vliegtuig hebt gezeten naast een jengelend kind. En je denkt, dit gaat mij nooit meer gebeuren. Of het is je niet gegeven natuurlijk. Ja, het is niet vanzelfsprekend. Ik zou op zich wel kinderen willen, maar nu vooral nog niet. Want ja, laten we eerlijk zijn. Je leven verandert behoorlijk natuurlijk. Als je het geluk hebt dat je een kind mag krijgen. Dus moet je wel de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. R&B koningin Mary J. Blige heeft ook heel bewust geen kinderen. Dat heeft alles te maken met de zoektocht naar de juiste oppas.
2: I'm always watching how people are scrambling around for babysitters. I don't want to go through that.
0: Ja, het is natuurlijk ook lastig hè, dat je zegt, ja, ik ga op tour van maart tot september. Wie kan er even 6 maanden op mijn kinderen passen? Dat werkt ook niet, hè? Mary J. Blige, samen met U2, dikke classic hier bij 538. Dit is One.

0: collega waarvan je zoiets hebt van, ah, oh, die is echt
1: lekker bezig.
0: Die is echt even lekker bezig. Dan kun je diegene even in het zonnetje zetten via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd en hou je dan het microfoontje ingedrukt. Dan kun je een high 538 inspreken. Voor wie wil jij een high 538 doorgeven via de app van 538? Even kijken, Barry die stuurde bijvoorbeeld afgelopen vrijdag dit.
2: Hey, een high 538 voor de Belastingdienst. Ja. Voor wie ik altijd zo keihard moet werken. Yo. Dank je.
0: Ja, die kun je maar beter een keer bedanken, inderdaad. Mocht jij iemand hebben, een collega waarvan je zoiets hebt, joh, die verdient een high 538 vandaag, stuur hem dus in via de app van 538 voor jouw kans op het 538 Tosti IJzer.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken.

0: 9 op 6.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Welke collega verdient vandaag een high 538? Stuur hem in via een gesproken bericht in de app van 538... voor jouw kans op het 538 Tosti-ijzer.
7: 538, Floris Molenaar.
6: Ook Offenbach zometeen naar Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: app van 538 hoeveel high fives 38ster er binnenkomen. Ja, even een collega in het zonnetje zetten door een gesproken berichtje te sturen. Een high five 38 insturen. Hier komen ze binnen 1 minuut. Glenn.
1: Goedemiddag. Mag ik even een 538 high five naar Arthur, Aartje, Staartje en de crew. Ja. Ze zijn zo keihard bezig weer. Lekker hè. Hellevoet sluis. Gas erop vandaag. Bijna weekend.
0: Bijna weekend op maandag. Wat wil je nog meer? Barry.
2: Hey Jack. We zijn best goed bezig met die tegels jongen. Zet hem op. We komen eraan.
3: Yo.
0: Lekker met die tegels aan de gang. Bruce.
4: Hey, ik wil graag een high five geven aan mijn... Oude vader die al even een tijdje in het schip zit door zijn afgescheurde Achillespees. En we werken altijd samen. Toch niet altijd, maar in ieder geval wel vaak. Ja. Dus bij deze een high 538.
0: Sterkte ook aan je vader dan bij deze Bruce. Tommy nog?
5: Hey, graag een high 538 voor het team van Kulik.
0: Bij deze en Rico.
6: Ik zou graag een high 538 willen geven aan mijn collega Koen. We hebben net een bureautje in elkaar geknald. Verkeerde bladen, verkeerde frame. Maar toch als buurman en buurman. Bureautje in elkaar gezet. Lekker pik.
0: Lekker man. Broodje in elkaar gezet. Nou, die kan je dan misschien wel tussen het 538 tosti-ijzer leggen. Want die heb je gewonnen, Rico. Gaan we je kant op sturen. Lekker dat je meewerkt met Radio 538 door je speakers. De pauza en nieuwe muziek zometeen naar deze dikke classic. Mr. Mister. Broken Wings bij 538.

0: Rammer 2026. De Bauza, nieuwe muziek en Magnetic bij 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht wakker te maken in de 538 ochtendshow. Vanmorgen ging het in de ochtendshow over dingen bereiken. Hè? Dat heb je misschien wel eens gehoord dat er gezegd wordt: als je iets wil bereiken in het leven, een bepaald doel, dan moet je het hardop uitspreken en het dan gewoon gaan doen.
1: Dus wat je de sponsor lopen natuurlijk ook aan het zeggen, Jeroen van Veen. Als je echt die zegt, ja, ik wil de bestseller-auteur worden, ik ga het gewoon doen. En dan lukt het.
2: En dan lukt het.
3: En het is gelukt, ja.
2: Ik wil bijvoorbeeld altijd de beste sidekick worden van Nederland.
1: Ja. En denk je dat dat nog gaat lukken?
0: Hij heeft nog even. Morgenochtend, 6 uur, nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow.

0: 538 werkdag, maandagmiddag. Direct and won't fall, Floris hier. En Esther met het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: Ja, misschien goed nieuws voor jou in geval van nood.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Gamma!
3: Chris?
1: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes! Good
6: morning. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk, bij Veronica.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
17: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: 538 Nieuws.
1: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. En het lege schip De Hondius vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. En daar wordt het schip helemaal schoongemaakt. En van de tweede vlucht gaan er in ons land 2 in thuisquarantaine. En in totaal gaat het nu om 8 Nederlanders die in thuisquarantaine zitten. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD gaat in de gaten houden hoe het met ze gaat door 2 keer per dag te bellen. Langsgaan om te controleren, dat doen ze niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuinigingen op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met een ultimatum omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met grote letters en ook voorgelezen. Het is gelukt door onder meer de Oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur daarvan. En ik heb het weer nog voor je. Er trekken buien over het land met koude lucht. En daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En het voelt nog kouder aan door de harde wind. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het 538 nieuws.
0: Esther, dankjewel. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Utrecht-Arnhem bij Waterberg door een auto met pech een half uur. A12 verderop Arnhem-Utrecht bij Oosterbeek 28. En de A50 Os-Apeldoorn bij Arnhem Centrum is de weg dicht door een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn bezig. Die duren nog minimaal tot 1:30 zometeen. 40 minuten is je vertraging daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Barneveld-Apeldoorn. Hectometerpaal 75,6. Verderop de A1 Hengelo-Deventer 113,1. En de A2 Weert-Echt 203,2. A4 Amsterdam-Leiden 8,0. En de A7 Duitse grens-Groningen 228,2. A15 Rotterdam-Maasvlakte 46,1. En de laatste de A16 Belgische grens in de richting Breda op de rem bij 70.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: 538. Floris Molenaar. Zag een bizar en heet wereldrecord van een gozer uit Oostenrijk. Welk record? Hoor je over 7 minuten.

Styles, American Girls. 56 seconden duurde het maar. Ja, misschien heb je hier wel eens over nagedacht voor jezelf. Wat nou als je een wereldrecord zou verbreken? Wat zou het dan zijn? Wat is nou iets waarvan je zegt, dit is echt mijn grote kwaliteit. Hier ben ik misschien wel de allerbeste van in de hele wereld. Ik zou denk ik gaan voor het wereldrecord meeste dagen snurken achter elkaar. Een echte opname van mij, hè? Heeft mijn vriendin gemaakt een keer. Ja, dit jaar sta ik tot nu toe op elke nacht snurken. Dat gaat, wat dat betreft gaat het lekker. Ja, ze weten in ieder geval dat ik nog leef. Ja, ik doe het nog. Wereldrecords, je kunt ze zo gek niet verzinnen. Ik zag er nu ook weer een op Instagram. Van Jozef Tötling, dat is een gozer uit Oostenrijk. Die heeft het wereldrecord van de snelste 100 meter carpool. Dat is niet dat je ze maar samen gaat rijden, maar dat is dat je een auto vooruit sleept. Deze Jozef, die deed dat alleen terwijl die in de brand stond. 100 meter een auto trekken en daar deed hij dus 56 seconden over. De snelste carpool 100 meter terwijl je in de fik staat. Ik heb dat filmpje even op mijn Instagram gezet. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story, dan kan je hem zien. Nou, het ging van een leien dakje, die recordpoging. Jozef was echt on fire, zeg maar. Radio 538, David Guetta, Jennifer Lopez. Zometeen naar Phil Collins, deze dikke classic. Ken.

Me Tonight. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met Mark Labrand. Momenteel op nummer 40, nieuw binnengekomen afgelopen zaterdag. Sienna Spyro, haar nieuwe Material Lover.

0: 538 Coldplay en We Pray. Stop or go. Nieuwe ronde, stop or go. Zometeen, je krijgt hier in een 1 minuut maximaal 5 vragen naar je toe geslingerd om te beantwoorden. Uit een categorie die jij kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord is 20 euro waard. Even snel rekenen. Je maximale winst kan dus oplopen tot 100 euro. Bij elk goed antwoord dat je geeft, heb je de keuze. Stop or go. Stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag hoger worden dus. Tot die maximaal 100 euro. Maar, ja, heb je de vraag daarna fout, dan gaat dat hele geldbedrag dus aan je neus voorbij. Mocht jij nou zoiets hebben van, och, zo'n uitdaging, die durf ik wel aan. Pak de app van 538 erbij. Stuur go plus je voornaam naar de studio om je aan te melden voor jouw kans dus op maximaal 100 euro.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op Kika.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
13: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
21: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: 538, Floris Molenaar.
25: Met jouw kans op 100 euro. Nieuwe ronde, stop or go.

0: 538, Lucas en Steve, End of Time. Stop for now. Suzanne uit Venray, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent orthopedisch schoenmaker.
1: Ja, ik werk in een orthopedisch schoentechnisch bedrijf.
0: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wij maken orthopedische schoenen voor mensen die dat nodig hebben.
0: Okay. Oh, dus als je zeg maar, moeite hebt met je voet of je staat op je verschillende lengte been, zeg maar, dan krijg je speciale zooltjes hier. Wat goed. Nou, jij zorgt dat het lekker loopt bij mensen.
1: Daar komt ja, inderdaad.
0: Hopelijk loopt het ook lekker bij jou in de nieuwe ronde Stop or Go. Je hebt zometeen 1 minuut. In die minuut krijg je maximaal 5 vragen om te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is €20 waard. Maximaal €100 te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar had gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden tot maximaal €100. Heb je de volgende vraag alleen fout, dan gaat dat geldbedrag dus aan je neus voorbij.
1: Ja.
0: Jij wil gaan spelen voor welke categorie?
1: Wetenschap.
0: Wetenschap. Jij bent niet bang, Suzanne. Jij bent niet bang. We gaan het gewoon proberen.
1: We gaan het zien.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Dan gaan we los. Vraag 1. Wat is de naam van het grootste technologiebedrijf van Zuid-Korea?
1: Nou, daar ga ik al. Dat weet ik niet.
0: Noem een wilde gok.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Noem een merk.
1: Niks te winnen.
0: Ja, dan ga ik hem helaas fout rekenen. Ja, het is een vrij korte editie van Stop or Go, moet ik zeggen.
1: Yeah.
0: Het was Samsung, was het goede antwoord.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nou, daar heb ik er een van.
0: Je belt met een Samsung.
1: Ja.
0: Oh, ja, je kan niet even op je telefoon kijken in de tussentijd. Goed. Geen geldbedrag helaas voor jou, Suzanne. Wel een 538 Tosti IJzer als troostprijs.
1: Jee, ik ben er ook blij mee.
0: En dankjewel voor je dappere deelname.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Mooie maandag. Stop for now.

0: hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody in de 50-jarige werkdag. Mark Labrand zometeen en ook Esther in het nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, een flinke storing bij de overheid waar jij misschien ook wel last van hebt.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
10: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
9: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Paix Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: 538 Nieuws.
17: 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. DigiD heeft last van een flinke storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. En op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het in ieder geval geen DDoS-aanval. De bonden dreigen met grote acties en als antwoord daarop komt minister Vuilbrief van Sociale Zaken met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuinigingen op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen, vertellen ze bij Hart van Nederland.
19: Alle lasten die komen vooral op de schouders van werknemers terecht. En eigenlijk heel weinig op vermogenden. Dat vinden we oneerlijk en verkeerd.
18: Ja, de minister wil graag met ze praten, maar zegt wel dat er moet worden ingegrepen in de uitkeringen. De verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Het stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftig was gebeurd in de familie. En wetenschappers pleiten voor meer waardering voor de duif. Waar het dier vaak wordt bekend staat als vliegende rat op straat, blijkt uit onderzoek dat duiven juist opvallend slim zijn. Ze herkennen gezichten, onthouden routes en navigeren vuilders door steden. En vroeger werden ze ook nog ingezet om belangrijke berichten over te brengen in de oorlogstijd. En volgens onderzoekers verdient de duif daarom een veel beter imago. En ik heb het weer nog voor je. Er trekken buien over het land met koude lucht. En daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. Morgen droger, maar opnieuw fris. Bij maxima tussen de 11 en 14 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
20: Ja,
3: Esther, dank. Dan de drie grootste files. A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tezamen Zamensvoort Noord en Barneveld. Oprit is afgesloten. 24 minuten doe je er langer over. Dat komt door een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade. Voorwerp op de weg. 9 minuten vertraging. A59 Zonzeel-Ost tussen Hooipolder en Dussen. Pechgeval. 14 minuten. En dan de controles. Dank voor het doorgeven. De A1 bij Hengelo. Richting Hengelo bij 163.0. A1 verderop Hengelo-Deventer bij 113.1. Dan de A2 bij Boxtel. Eindhoven Den Bosch is dat bij 127.6. A4 Amsterdam-Leiden 8.2. Dan de A4 grens met België Bergen op Zoom bij Ossendrecht 246.0. A7 Heerenveen-Drachten 161.5. En de laatste is de A16 grens met België richting Breda bij Breda zelf 70.9. Alle controles op een rij. Check even je app van Flitsmeister.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: 538.
3: Yes, nieuwe week, nieuwe ronde en volle bak 538 aan met Shakira en Nico.

Alan Walker. Zo, gaat ie lekker? Ik hoop dat je een goed weekend had. Of heb je het zo wild gemaakt dat je selfies alleen nog maar op panorama stand passen? Van harte welkom. Fijn dat je luistert. Shakira, Nico Vindt, zo meteen. En dit is op 538, Olivia Rodrigo.

Je hoorde Shakira en als klein kindje wilde zij bij het kinderkoor, maar ze werd afgewezen en niet te subtiel ook. Hey, de leraar vond haar stem klinken als een geit. Ja, dat was een pijnlijk moment voor Shakira. En jaren later staat ze gewoon op één met een hit over een dierentuin. Dan kun je zeggen cirkel rond. En is ze ook nog eens op weg naar de GOAT, hè? Greatest of all time. Zo, hey. Middelvinger. Shakira, de nummer 1 uit de top 50. Je hoorde Turn the lights off. Die hoor je zo meteen. Raven Lenné staat ook voor je klaar. En eerst 5 seconds of...

0: Ben je bijgelovig? Ja, ik heb het wel een beetje dat je de ene dag denkt, ja, 7 uur slaap. Nee, het moet toch 6 uur zijn. Ga ik beter op. Die jongens van 5 Seconds of Summer die je net hoorde, die hebben alles geprobeerd wat betreft geluksbrengers. En ze zijn erachter gekomen dat het voor hun 2 verschillende sokken zijn. Ja. Dus dat monster in hun droger is ook werkloos nu, hè? Die dacht het denk kwijt maakt. Complete Mass bij 538. Hey, een superster van onze 538 playlist, die maakte ooit een gewapende overval mee. Waarvan ze uiteindelijk rijker is geworden, terwijl er wel geld is gestolen. Wie het is en hoe dit hele verhaal zit, dat hoor je zo meteen. En verder ook Marshmello, Suzanne Freek en Avicii zo direct voor je.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
15: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
18: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Yes!
5: 538! Mark Labrand.
0: Hey, werk ze met onze hits. Met zometeen Marshmello, Suzanne, Freek en

538 weer, hè? Waar is dat zonnetje nou? Wie heeft hem uitgezet? Turn the lights off. Just Jackstyle en John hoorde je. Hey, een gewapende overval, vergeet je natuurlijk nooit. De volgende vrouw maakt het mee nog voor haar grote wereldsucces. Er werd behoorlijk wat geld van haar gestolen. Maar een tas bleef gelukkig staan. Ja, en die tas bleek achteraf nogal belangrijk te zijn. In die tas zaten namelijk handgeschreven teksten voor het album waarmee ze later de hele wereld heeft veroverd. Dat album was Jagged Little Pill. Inmiddels goed voor zo'n 33 miljoen verkochte exemplaren. En van dat album hoor je nu op Radio 538. Ironic, dit is Alanis Morissette.

0: Suzanne Freek.
1: 538.
2: Vanmorgen weer lekker fris en lachend richting je werk met onze 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Vanmorgen was eventjes onze reserve-DJ Rick aan het woord. Reserve-DJ, ook Casanova in zijn schooltijd. Luister, hij vertelde het volgende namelijk.
3: Was het een klasseavond?
4: Nee,
3: zo heette dat toch?
4: Nee, het was geen klasseavond.
3: Was gewoon een vriendenavond.
4: Van de, ik had verkeer met een meisje van de paarden. Van de college.
3: Nancy
4: Rijgen. Ja. En, en daar was, het feestje was ook bij haar thuis.
5: Oh. Ah, dus op de manege.
4: Nee, we waren gewoon bij haar thuis.
3: Ja, lekker. Ja. Nancy komt vandaag op de werk en iedereen denkt, oh
5: goh, ik was dat bijna
4: vergeten. In mijn herinnering heette ze Nancy Rijgen.
5: Ja.
3: Ja, ja. Ook of dacht jij daar alleen maar aan? Ik ga Nancy Rijgen.
4: Nee, ik heb Nancy niet geregeld.
2: Oh, niet chic te meppen, hè? Morgenochtend zijn ze er weer. En komend weekend, alvast even vooruitkijken, kans op tickets voor Olivia Rodrigo. En dit is Avicii.

0: Fearless Baxter en Murder on the Dance Floor. Dit is Radio 538. Ik hoop dat je lekker gaat op deze maandagmiddag. Fijn dat we in ieder geval je een beetje mogen supporten daar. Door dat radiokastje heen met zometeen Offenbach. En je hoort Bluff. En daarbij hoor je ook het verhaal. Wie van Bluff vindt René van der Gijp het allerlekkerst? Ja, serieus. Antwoord krijg je zometeen van René zelf. Ja. En Esther, wat heb jij in het nieuws?
1: Ja, gedoe bij het Engelse voetbal tussen Arsenal en West Ham United dit weekend zorgt voor ophef.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen...

0: 9 op 6.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: 538 Nieuws.
11: 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website. Maar die problemen zijn allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. Een man die vorig jaar in een supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. En daarom was het volgens justitie niet moord, maar doodslag, en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor een 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. Het restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld. Dat gebeurde vanwege de veiligheid niet in Breda. En aan de stand veranderde er niks. NAC die won met 2-0. En in de Engelse Premier League is flinke ophef ontstaan na de wedstrijd tussen Arsenal en West Ham United. Een late gelijkmaker van West Ham werd naar ingrijpen van de VAR afgekeurd. En daarvoor heeft de VAR de goal maar liefst 17 keer opnieuw gecheckt. De beslissing zorgt voor veel discussie in Engeland, omdat het mogelijk invloed heeft op de titelstrijd. Arsenal won uiteindelijk met 1-0. Het weer dan nog, soms een bui en het is 10 tot 13 graden... en ooit waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met een noordwestenkans op zwaar windstoten. Morgen bewolkt, wel droog en een graad of 12. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken verkeer. De drie grootste files, A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade. Vanuit het ringvaartaqueduct 5 minuten bij je reistijd optellen. A12 Utrecht naar Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek 10 minuten. En een file op de A6. Rotterdam naar Breda voor de Drechttunnel. De parallelrijbaan is afgesloten. En een klein kwartier doe je er langer over. En dan wordt hier gecontroleerd. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 richting Hengelo. Vanuit de grens met Duitsland 163.0. Verderop grens met Duitsland Hengelo bij 167.1. Dat zou ook dezelfde kunnen zijn. A2 dan Utrecht richting Den Bosch bij Utrecht 62.5. Verderop Eindhoven Den Bosch 127.6. A6 Emmeloord-Jouren 287.2. Dan de A7 Heerenveen naar Drachten 161.5. A20 Gouden naar Rotterdam 31.4. En de A31 Leeuwarden-Harlingen bij 30.5.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld.
0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Goedemiddag. Zo, de dag kantelt langzaam van moeten naar mogen. En zometeen bluff.

0: met zometeen kans voor jou om 100 euro. Dat is toch even lekker de week beginnen. We hebben een nieuw spel tijdens de 538 werkdag. Je bent van harte uitgenodigd om mee te spelen zometeen. Om toch een beetje spits af te bijten. Een paar kandidaten zijn je voorgegaan. Stop or go. Hoe je kunt opgeven daarvoor, dat hoor je zometeen. Ja, en dit kennen we allemaal wel eens. Dat je een bepaalde persoon in je hoofd hebt. En je wilt bijvoorbeeld over die persoon iets zeggen. Dan ja, stuur je het per ongeluk naar die persoon zelf. Super handig. Ik heb dat wel eens meegemaakt in de tijd dat de enige redding dan nog was je simkaart uit je telefoon trekken. Binder dan dit. En dan heb je ook nog René van der Grijp. Je weet wel, die van VI. Nou, wat hem een keer is overkomen.
1: In Portugal was ik met die Pascal van Bluff. En die gaf mij toen zijn telefoonnummer. Maar ik kende ook een Pascal. Dat was een vrouw. Dus, maar die heette Pascal Le. En hij heette Pascal. Toen heb ik hem een keer geappt van, joh, ik vind je nog steeds lekker. Laten we weer een keer gaan eten. En, ja, ik zweer het je.
0: Wat een heerlijke fout. Dit is Bluff op 50 jaar.

veel reacties gekomen bij ons in de WhatsApp-box over dat concert van Olivia Dean afgelopen weekend in de Ziggo Dome. In Amsterdam was je erbij. Was volgens mij ontzettend gaaf. Kwam onder andere deze binnen van Lynn uit Amersfoort. Sta echt nog na te genieten van Olivia Dean in de Ziggo. Geen vuurwerkcircus, maar gewoon classy en een stem waar de hele zaal stil van werd. En Olivia Dean was zo relaxed op het podium. Leek bijna alsof ik in een jazzclub stond. In plaats van in de Ziggo Dome. Een van de fijnste concerten die ik ooit heb meegemaakt. Groeten van Hans. Nou, is ze op 538 met Sam Fender.

0: inmiddels zijn eigen hitsterspel kan uitbrengen, denk ik. David Guetta, Love Don't Let Me Go.
1: Stop for now.
0: Ja, nieuw tijdens de 58 werkdag bij Dennis, bij Lindo, vandaag Floris en bij mij. Stop or go. Je krijgt hierin 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden. En jij kunt de categorie kiezen. We hebben bijvoorbeeld algemeen voor je sport, showbiz, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord heeft een waarde van 20 euro. Dus je kunt totaal 100 euro winnen. Bij elk goed antwoord geven we je de keuze stop or go. Stop, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld helemaal voor jou. Ga je door, dan kan het bedrag telkens hoger worden. Maar heb je een vraag daarna fout, dan gaat het geldbedrag in 1 keer aan je neus voorbij. Leuk, hè? Ga je meedoen? Nou, helemaal goed. Pak je telefoon en app richting de 58 Studio het woord Go plus je voornaam. Dus Go en je voornaam. App het gratis met de 58 app.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl. Grande.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Hey, hey.
21: 538. Maak la brand.
0: Rock set zometeen. De nieuwe van Calvin Harris. En dit.

0: or go.
1: Wendy, hoe is de eerste werkdag voor jou van de week?
2: Hectisch.
1: Oh ja, ja, dat is maandag, hè?
2: Ja, toch wel, ja, klopt.
1: Ja, ja, waarom is het hectisch?
2: Nou, we zitten met een paar evenementen die eraan zitten te komen, die wel de nodige voorbereidingen.
1: Maar wie is we? Ik weet niet wat
2: sorry.
1: Je doet namelijk.
2: Oh, sorry. Oh, dat had ik net al even doorgegeven. Ik ben evenementencoördinator bij de gemeente Noordenveld.
1: Hey,
2: dus ik mag vergunningen verlenen, zeg maar, voor evenementen. En dan zet ik alles een beetje op touw.
1: Nou, en nu van harte welkom in je eigen evenement. Namelijk
2: ja,
1: Stop
2: inderdaad.
1: Or Go met kans op maximaal 100 euro. Ik ga je vragen stellen uit een bepaalde categorie. Die categorie mag jij kiezen. Als je een antwoord goed hebt, dan kun je Stop or Go roepen. Go, hè, spreekt voor zich, gaan we door. Dan is er een risico dat als je een fout hebt, dat je in één keer al je geld kwijt bent.
2: Ja, dat is jammer.
1: Maar daar gaan we natuurlijk niet voor. We gaan voor het beste. En dan wil ik meteen van je weten, want dan kunnen we namelijk lekker van start gaan. Algemeen geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topo of wetenschap?
2: Normaal showbiz.
1: Oké, Wendy. Je eerste vraag. Hoe heet de meest recente James Bond acteur?
2: Ja.
1: Oh nee,

0: Ja.
1: Nee.
0: Dat is... James Bond is nou net eventjes weer niet, zeg maar, waar ik goed in ben. Maar ik weet wel dat...
1: Roep wat!
0: Daniel Craig.
1: Daniel Craig! Nou ja zeg, hartstikke goed. Stop or go!
0: Oh, wat fijn. Go.
1: Hoe heet de grote knikkershow die te zien was bij SBS6?
0: Ja, dat is ook weer zo heen. Marblemania, volgens mij, ja.
1: Ja, hartstikke goed. Stop or go?
0: Go.
1: Go, helemaal goed. Je zit nu op 40 euro. Heb je de volgende goed, ga je naar 60. In wat voor auto rijdt Mr. Bean?
0: Ja, dat is zo'n lelijke eend.
1: Dat was een Mini Cooper.
0: Een Mini Cooper, ja. Helaas.
1: Sorry, helaas. Wat jammer.
0: Geen probleem.
1: Voordeel is wel, deze 0 euro staat direct op je rekening.
0: Nou kijk, dat is hartstikke mooi.
1: En je krijgt een troostprijs voor het meespelen. Je krijgt het 58 Tosti ijzer.
0: Nou, hartstikke fijn. Hartstikke leuk, dankjewel.
1: En succes met je leuke job.
0: Ja, dankjewel. Hoi hoi.

De 50 Dance Smash voor deze week. De nieuwe van Calvin Harris hoorde je. Hey, ik hoop niet dat je te druk bent met orders pikken voor je werk. Je bezighouden met het Hasta-virus of wat dan ook. Want dan zou je zomaar gewoon het echte belangrijke nieuws van het afgelopen etmaal gemist kunnen hebben. Sarah Ferguson had jarenlang een Friends with Benefits relatie met rapper Sean Diddy Combs. Sarah Ferguson is inmiddels behoorlijk op leeftijd, nadert de 70. Zij is de ex-vrouw van de Britse Prins Andrew. Het blijft radio, dus alsof Ed Sheeran seks heeft gehad met een rozijntje. Dat is... P. Diddy, dude, welke benefits zaten hier voor jou in? Eigenlijk is zijn seks in de bias nu wel een vooruitgang voor hem. Ja.

0: show met Frank Dane en Jelte. Met onder andere hits van Nena en Kim Wilde, Afrojack. En naast de hits ook de headlines. En ja, soms zijn er voordelen als er collega's helaas ziek zijn. Dan komen er opeens oud-gedienden weer. Dames en heren, Philip Frederik, nee.
1: Landgenoten.
0: Hannelore Zwitserloot, wat leuk.
1: Yes.
0: Wat heb je, Hannelore, voor ons?
1: De politie denkt te weten wie er achter de aanslag zit van vorige week op het partijkantoor van D66. Wie en waarom je het deed, dat hoor je zo.
0: Veel plezier met Frank en Jelte.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk, bij Veronica.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: 538 Nieuws. 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Hannelore Zwitserloot. In Den Haag was vorige week een explosie. Bij het partijkantoor van D66 en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wilde D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum. En de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. De EU kan eindelijk met straffen komen tegen Israëlische kolonisten die Palestijnen met geweld uit hun huizen drijven. De kolonisten zijn niet meer welkom in Europa en kunnen moeilijker bij hun geld. De straffen liepen vertraging op de Viktor Orbán, die pas geleden werd weggestemd als premier van Hongarije. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. En daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen, die intussen weer terug is. Krijg je nog het weer? Af en toe een bui in het White Hart. Vanavond geldt er in het noordwesten code geel vanwege zware windstoten. Dus kijk uit. En morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het 5-dag nieuws. Meer over een half uur.
15: Dankjewel, Hannelore. Dan graag het verkeer. Jelte.
16: Welkom terug, Frank. Er staan 23 files en de langste op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag. Den Haag is een ongeluk gebeurd. 17 minuten Den Haag. Op de A15 Oostvoorde-Gorkum, daar staat voor Ridderkerk-Zuid 26 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noordtunnel een ongeluk daar 25 minuten file. Flitsers op de A1 tussen Duitsland en Hengelo bij 163.0. A1 Barneveld-Amersfoort bij 48.5. En op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 127.5. De A4 Leiden-Den Haag 34.5. En de laatste op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 3.7.
17: Obelie, alles voor kampeergeluk.
18: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
17: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
19: Alles voor kampeergeluk.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
21: Moet je kijken daar, leuke gast.
22: I know.
21: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
22: Is ook echt jouw type.
21: Ja, toch?
22: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
21: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
23: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt

Eddie Grammer, The Thing I Love, op Radio 538. Het is... Wat is het? Maandag. Het is 11 mei. Fijn om weer terug te zijn. Welkom bij de middagshow.

0: iets heel geks heeft meegemaakt met zijn geparkeerde auto. Je hoort wel eens van die verhalen van mensen die dan weken op vakantie zijn geweest. Vakantie is natuurlijk net afgelopen en die komen dan terug. Die hebben een auto aan iemand afgegeven op Schiphol of misschien in een weiland ergens eromheen. En die komen dan terug en dan staat er in één keer 2000 kilometer op de teller erbij.
1: Dat is toch gek,
0: hè? Is toch gek, hè?
1: Terwijl je ervoor betaald hebt.
0: Nou, was er een man in Düsseldorf, Duitsland, die had daar zijn auto geparkeerd. Ook lekker op vakantie gegaan, kwam terug. Bleek er een zwerver 2 weken lang in zijn auto te hebben gewoond. Schoonmaakkosten 500 euro. Heb jij het wel eens meegemaakt? Zit er iemand te luisteren die wel eens zijn auto ergens heeft geparkeerd en toen gek terugkreeg, zullen we maar zeggen. Als je dit herkent, zou je ons willen bellen, want we willen je heel graag even spreken. Dus zit er iemand te luisteren die iets heel erg geks heeft meegemaakt met zijn geparkeerde auto? Bel ons even, 0909-3000-538, want we hebben een hoop vragen aan je te stellen. Of laat het even weten, misschien wel zo makkelijk, in de 538-app. En welkom bij de middagshow.

0: Klopt, en any place, anywhere, anytime hier in de middagshow van 538. Ik ga trouwens stoppen met mijn auto parkeren, ben ik achtergekomen.
1: Ik heb zoveel meldingen gehad, dit moet je nooit meer doen.
0: Nee, maar wat dan, zit ik nu te denken.
1: De trein.
0: Ja. Oh ja, oké, ik parkeer hem wel. Zit er namelijk iemand te luisteren, die oproep deden we net, zit er iemand te luisteren die iets heel geks heeft meegemaakt met zijn geparkeerde auto? Ben?
2: Ja?
0: Wat heb je meegemaakt met je auto?
2: Goedemiddag.
0: Hi.
2: Ja, dat was een verhaal. Ik heb een tijdje geleden mijn auto geparkeerd bij Valley Parking in Düsseldorf. En toen we een auto afleverden bij zo'n... Hij was toen al een beetje een loopse figuur. Maar goed, we hebben de auto achtergelaten. We komen 2 weken later terug van vakantie. En de mannen gaan de auto halen. Komen er na 3 kwartier terug. Zeg, sorry, maar hebben jullie toevallig de reservesleutel bij jullie? Zeg, oh zo, ja, nee, maar we zijn de sleutel kwijt. En dan kunnen de auto moeilijk dit en dat. Dus nou, toevallig hadden we die bij ons. En dus wij geven ze via servicesleutel mee. En weer 3 kwartier en een uur later komen ze terug met de auto. Dus wij al lang blij, inmiddels 1,5 uur verder. En wij naar huis terug. En toen kregen we 1,5 maand later van de politie een bericht. Dat onze auto gestolen was. Want die was van de parkeerplaats bij hun gejat. En dus bleek dat de auto 2 weken lang met de sleutel erin langs een weg in Düsseldorf ergens geparkeerd gestaan heeft. Iemand dat had ontdekt en de politie gebeld, die de auto er weghaalt. Dus we hadden uiteindelijk nog maar 1 sleutel en die lag dus bij de politie.
0: Jeetje! Hoe was dat de staat van de auto toen jij hem kreeg dan?
2: Ja, goed. Ze hadden gewoon langs de kant neergezet. Geld ging in voor het parkeren en hem gewoon neergezet. Met de sleutel erin, dus ja.
0: En die sleutel, heb je die ooit nog teruggekregen?
2: Ja, die sleutel heb ik weer teruggekregen van de politie.
0: Nah. En ben je nog eens een keer teruggegaan om verhaal te halen?
2: Nee, want het waren zulke gasten dat ik denk niet dat je daarmee zeg maar, in discussie moet gaan.
0: Nee. Je weet zeker dat het jouw auto is?
2: Ja, 100%.
0: Ja, dat kan ook nog.
2: Ik heb ook meteen het chassisnummer gecontroleerd, alles. Alles zat er gewoon in, alleen ja, het heel verhaal. We hebben 1,5 uur, 2 uur te wachten.
0: Ja. En je bent nooit teruggegaan om even een punt te maken?
2: Nee. Dat had geen zin. Ik geloof het wel. Ik zei ooit dat het al 1 jaar of 10 geleden. Maar ik denk dat ze wel een keer nog een mailtje gestuurd hebben. Maar daar werd natuurlijk niet op gereageerd.
0: Ach, Ben. Wat een verhaal, hé. Dankjewel. Ja.
2: Oké, man.
0: Fijne dag, hè.
2: Doei.
0: De middagshow, Maxime Babette. Dit is Hoe Dan Ook. Sinds

0: Nicole, Christina Aguilera en Feel This Moment op 538 in de middagshow, waar de dames deze week het wat lastig hebben. Ja. Vrouwengriepje? Nee. Nee, ja, Ayren, die spreken we zo meteen. Die heeft een ingrijpende operatie gehad. Een explantatie, zoals dat heet. En ja, Iris heeft gewoon een griepje. Maar Hannelore is er met het nieuws, zo. Wat heb je mee, Lore?
1: Een bepaald gezond product is steeds vaker helemaal uitverkocht in de supermarkt. Wat is dit voor je dan?
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Vanavond en vannacht bewolkt en met name in het noorden buien en aan de kust stevige windstoten. Dan morgen. Morgen is het droog, het is zelfs af en toe zon en het is zo'n prima 13 graden morgen. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
16: Er staan 35 files, de langste nu op de A12 Oude Rijn-Lunette. Op de hoofdrijbaan voor Lunette staat 53 minuten. Op de A15 Oost-Voorne-Gorkum voor Ridderkerk-Zuid een half uur. En op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum voor de Noordtunnel staat 32 minuten. Flitsers op de A1 tussen de grens en Hengelo 163.0. Op de A1 tussen Barneveld en Amersfoort staan ze ook, maar dan bij 48.6. De A6 Muidenberg-Lelystad 48.9. En op de A8 van Amsterdam naar Beverwijk bij 3.8. De laatste op de A12 Utrecht-Maren, daar staat de flitser bij 75.6.
15: Het is 1 minuut over 4:30. Hannelore is hier met het belangrijkste nieuws.
17: Goedemiddag. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was terreur, dat zegt het OM. Het pand raakte vorige week beschadigd, maar binnen raakte niemand gewond. De verdachte wilde mensen bang maken met de aanslag. Hij zit nog steeds vast. Een Amerikaan die vorige maand schietend een dinerzaal wilde binnendringen waar Donald Trump was, heeft alle aanklachten ontkend. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Amerikaanse president. En de verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij er ze niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Het stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. Ja, het is altijd twee kanten van een verhaal natuurlijk.
15: Dat is het, maar een beetje meer respect voor die mensen die dat doen, toch?
17: Ja. Dit is de gezondheidshype van dit moment. Proteïne, want eiwitten
15: zijn... En de creatine dan?
17: Ja, ook. Maar eiwitten zijn goed voor je spieren en tegen de lekkere trek, zeggen de gezondheidsgoeroes. En daardoor is de kans steeds groter dat je misgrijpt als je kwark wil kopen in de supermarkt. Lege schappen dus. Vooral de vraag naar skyr is sterk toegenomen.
12: Maar het staat overal op tegenwoordig. Je kunt echt niks meer kopen zonder dat er op staat met proteïne. Ik wist niet dat het overal is. Dus ze voegen het overal aan toe, volgens mij nu ook.
15: Maar is die skyr ook die met die probiotica, met die bacteriën erin?
17: Nee,
15: of is dat weer iets
17: anders? Ja, maar je hebt zoveel
15: soorten.
12: Dat zijn die hele kleine flesjes, toch?
15: Ja.
17: Skyr is ook meer volgens mij de lactosevrije variant van de kwark en de yoghurt. Maar volgens de Telegraaf zijn de producenten druk bezig met opschalen, want dit is echt een trend here to stay, zeggen ze. In Haarlem hebben tientallen dierenactivisten meegelopen in een rouwstoet naar het provinciehuis. Animal Rebellion protesteerde tegen een plan om in Noord-Holland elk jaar 100.000 ganzen af te gaan schieten. Maar volgens de provincie is het echt nodig, want er zijn zoveel ganzen dat oogsten van boeren en vliegtuigen rond Schiphol gevaar zouden lopen. Een rouwstoet is het dus geweest.
12: Dat is wel ongezellig.
17: Ja. Een grote zoekactie naar een vermiste man uit Zwaag is gisterochtend geëindigd bij zijn eigen voordeur. Ja, dat is er gebeurd. Die man was in Anna Paulowna met een dronken hoofd weggesprint om de laatste trein te halen. Maar daarna ontbrak elk spoor van hem. Zijn telefoon nam die ook niet op. Er werd groot alarm geslagen. Politieagenten doorzochten bermen, sloten, stations. Maar 8 uur later kwam de man gewoon thuis. Nou, wat bleek? Hij had de laatste trein gemist en had toen besloten maar naar huis te lopen.
15: Ja, mooi. Ja.
12: Welk karakter.
17: Dat is wel heel tof.
15: Dat is mooi. Dus hij komt thuis en die weet iedereen heeft hem naar hem gezocht.
17: Ja, de politie zei, hij kwam in elk geval nuchter aan.
15: Precies. Weet jij van wat hij gedaan heeft?
17: Ja.
15: Ik zou ook zeggen dat ik gelopen heb misschien.
17: Mooi, toch?
15: Ja. Noor, dankjewel. Yes.
18: 538. De 538 Middagshow.
15: Met zometeen een gloednieuw.

0: Concert in Amsterdam. Hele grote tent is het. Er zijn nog steeds kaarten voor, hè, voor die arena.
1: Ja, maar het zijn er ook 500.000, hè?
0: Ja.
1: Dat is niet normaal?
0: Ja. Harry Styles, American Girls, hier in de middagshow van 538. Waar ik door een hele lekkere vakantie een paar baannamen heb gemist. Daar heb ik echt van gebaald.
1: Zal ik je voorbij praten?
0: Hoeveel heb ik er gemist?
1: Je hebt er 3 gemist. Vorige week hebben we er 3 gedaan.
0: Ja.
1: We hadden iemand die is finoloog en die heeft een wijnhandel. En die heet Luc Vreugdewater.
0: Ja, mooi.
1: Dat is een leuke. Een beetje chic ook,
0: ja,
1: vond ik.
0: Ja, Vreugdewater.
1: Een mondhygiëniste, Sophie Ruikers.
0: Nee.
1: Het is leuk, hè?
0: Mevrouw Ruikers.
1: Mevrouw Ruikers is mondhygiëniste.
0: Oh, die is goed.
1: En ja, dit is wel echt een knaller. Dit is iemand die werkt in de geestelijke gezondheidszorg. Ook met mensen die verward gedrag vertonen. En die heet Gerbe Koekoek.
0: Nee, dat bestaat niet.
1: Ja, serieus.
0: Gerbe Koekoek? Dus dan heb je mentale problemen, dan ga je naar de dokter en dan komt meneer Koekoek.
1: Hij zit ook bij een telefoonlijn en neemt ook de telefoon op als mensen verward zijn en bellen met Gerbe Koekoek. Maar dan denk je dat je in de maling gaat.
0: Ben je in de maling gaan
1: over? Zit er weer iemand mee?
0: Ja, precies. Het is wel heel erg bellen. De baannaam 2026.
2: De baannaam.

0: de baannaam.
1: Ja, allemaal mensen met dezelfde naam als hun werk. En het rijtje wordt maar beter en beter. Ken jij iemand die ook een baannaam heeft? Of misschien weet jij iemand? Laat het even weten bij ons in de app, want wij zijn nog steeds aan het zoeken. En blijven er maar mensen komen.
2: Je bent welkom, hè? Absoluut.
1: Je bent welkom, maar er zit geen end aan. Nee. Er is zo ontzettend veel, mensen met een baannaam, maar misschien dat jij iemand nog weet, ons in een richting kan sturen. Laat het even weten in de 538-app. Bas!
3: Ja, goeiedag.
1: Hey, jij hebt ook een baannaam.
3: Jazeker.
1: Ah, geweldig. En is dat iets wat je dagelijks te horen krijgt van, jeetje Bas, wat een bijzondere naam heb jij bij je werk?
3: Niet dagelijks, maar wel als er weer nieuwe klanten op zoek zijn naar honing, zeg maar, en je nog niet kennen, dan leest het etiket en dan zien ze je naam en dan vraag ze toch wel af van, is dat je echte naam, zeg maar.
1: En hoe reageer jij dan? Heb je zo'n vaste reactie dat je altijd gewoon hetzelfde reageert?
3: ja, geen idee.
1: Gewoon, oké. Okay. Maar je vindt het altijd leuk als er iemand erover begint?
3: Ja, het is wel een rode draad, ja.
1: Oké. En had jij het gelijk door toen je dit werk ging doen? Van, hé, dat past wel heel goed bij mijn naam.
3: Je bent het op een gegeven moment begonnen, maar niet om je naam of zo. Het kwam op je pad, hè?
1: Het kwam op je pad.
2: Ja. Je bent het niet gaan doen vanwege je naam, dat je dacht, nou, ga ik het doen ook.
3: Nee, maar blijkbaar speelt het toch in je onderbewustzijn misschien al jarenlang mee, hè?
1: Hey, en ik hoor iets van honing zeggen. Je zei iets van honing. Wat doe je voor werk?
3: Mijn werk is meer een bijzaak, zeg maar. Ik doe het al 15 jaar en ik hou bijenvolken. In loop ik bouw een jaarschild.
1: Letterlijk een bijzaak?
3: Het is een bijzaak, ja.
1: En gebruik jij je naam ook bij het verkopen van de honing?
3: Ja, je bent verplicht om je naam erop te zetten.
1: Oké. Zo zien mensen dat dan ook.
3: Dan zien ze het.
1: Ja. Maar mag ik dan zeggen, Bas, dat jij imker bent?
3: Dat mag je zeggen.
1: Oké, dus je hebt je eigen bijen en je eigen honing dus?
3: Ja.
1: Oké, en daar heeft jouw naam ook iets mee te maken?
3: En daar heeft mijn achternaam wat mee te maken.
1: Ja, we hebben al een imker gehad, die heette Patrick Korf.
3: Ja.
1: Maar je bent niet van de familie Korf.
2: Hij is niet onder de indruk.
3: Nee.
4: Ik ben
3: niet
4: onder de indruk.
1: Bas
4: denkt, ja, amateur. Ja, kom op.
1: Ja, is het beter dan Patrick Korf, Bas?
3: Ja, dat moeten de luisteraars zelf maar bepalen. Ja.
1: Maar heet je dan Bas Bij?
3: Nou, bijna.
1: Bijna?
2: Nee, niet Bas Bijna, toch?
3: Nee, dat niet.

0: Bas, hoe heet je?
1: Ik heet Bas Bijman, de echte Bijman.
2: Bas Bijman!
0: De baannaam. Bas Bijman. En je bent imker.
1: Jazeker. Ja.
0: Maar dat bestaat toch niet, Bas?
1: Ja, toch wel.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Dan wist jij toch als kind al, hier moet ik iets mee doen, of niet?
1: Nee, dat niet. Nee.
0: Maar hoe is het mogelijk? Grappig. Dus het is puur toeval geweest.
1: Ik moest een opdracht voorbereiden voor de jongensclub van de kerk. En vaak doen we iets met hout. Toen op een gegeven moment kwam het van, ik ga een bijenkast maken.
0: Ja,
3: Bijman.
0: Het is een fantastische baannaam. Bas Bijman is imker. Wat leuk dat je meedoet, Bas.
1: Dank je wel.
0: Geweldig. Bas Bijman. Thanks.
1: Hoi.
0: En weet je iemand, laat het weten. Van 538.nl/baannaam. Armin van Buren nu in de middag.

0: Across Amsterdam. Wat een hit is dit. Zij hoort bij mij samen met Frans en Jan natuurlijk. De middagshow zonder Iron, want die heeft afgelopen donderdag heeft zij een explantatie ondergaan.
1: Ja, wel een heftige operatie.
0: Ik ken het woord ook niet. Ik ken de implantatie wel, maar als je de borsten erin doet, de siliconen heet het implantatie. En dan haal je eruit, dan is het een explantatie. En ze had een explantatie afgelopen donderdag. En dat is nog best heftig.
1: Ja, en dan moet je echt even voorbij komen.
0: Ja, dus die is thuis. En het lijkt me ook mentaal ook best wel een tik die je dan krijgt.
1: Nou, als je ze krijgt, dan wil je ze natuurlijk gewoon heel graag.
0: Ja,
1: en dan ben je heel blij, dan word je wakker, dan heb je ze.
0: Dus we gaan zo even bellen met de man, hoe het is met haar. En hoe het met taak is. Nee, de mentale klap is natuurlijk voor Iron. Wat heeft zij meegemaakt afgelopen donderdag? We bellen er zo meteen even. Komen allemaal appjes hier binnen van hoe is het met Iron? Ik heb wel op de app een beetje contact met haar gehad, maar we bellen haar zo meteen om even te checken hoe het is. En heb jij dan net een implantatie gehad, Hannelore?
2: Ja, dat klopt.
0: Het is een hele bijzondere show.
2: Het is gek, hè?
0: Kensington nu in de middagshow. Dit is Living For.

0: in de middagshow van 538. Het is even voor 5 uur. Dat betekent dat wij zo meteen het nieuws hebben, Hannelore. En wat heb je mee voor ons?
1: Ja, de man die vorige week iets liet afgaan bij het partijkantoor van D66 legt uit waarom.

0: kaasblokjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
2: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst.

0: of 9 op 6.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
3: Niet bij mij, de feest klein.
4: En ik heb geen barbecue.
5: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
6: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: 538 Nieuws.
12: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hannelore Zwitserloot. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, dat zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de tientallen jongeren die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De verdachte zou hebben gezegd dat hij D66 bang wilde maken. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers. En vanavond staat er weer een protest gepland. Israël wijst de straffen af die de EU heeft opgelegd aan Israëlische kolonisten die op de westelijke Jordaan-oever gewelddadig zijn tegen Palestijnen. Daarbij vallen ook doden. De EU moet zich niet met ons bemoeien, zegt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. En een Amerikaan die onder meer wordt verdacht van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. En dan 50 weer, af en toe een bui en het waait hard. Vanavond geldt er in het noordwesten code geel vanwege zware windstoten. Dus kijk uit. En morgen bewolkt, wel droog en een graad of 12. En dat is over het 50 nieuws. Meer over een half uur.
13: Dankjewel, Hannelore. Dan heel graag het verkeer, Jelte.
14: Er staan 43 files en de langste vind je nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Er zijn problemen voor Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd en staat 53 minuten file. De A12 Oude Rijn-Lunetten op de hoofdrijbaan voor Lunetten, 36 minuten. En de A15 Oost-Voorne-Gorkum, daar staat tussen het Vaanplein en Ridderkerk-Zuid, 37 minuten. Flitsers op de A1 Barneveld-Amersfoort bij 48,3. De A2 Weert-Eindhoven bij 167,9. Op de A20 Gouden-Rotterdam bij 31,4. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij 8,6. De laatste van de A67, Venlo Eindhoven, pas op bij 67,4.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
18: Haiboe.
17: Haiboe.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
19: Dacht je shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
20: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
21: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
20: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
21: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
19: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.

0: Sisam. Waar we Eigen deze week nog moeten missen. Ja, zeg je Eigen, dan zeg je natuurlijk hele grote tieten.
1: Absoluut.
0: Dat is het eerste waar je aan denkt.
1: Enorme knallers.
0: Maar die heeft ze niet meer. Nee, Eigen die... Ik heb het nooit geweten trouwens van Eigen voordat ik je leerde kennen. Maar die, ja, die zat prachtige implantaten. Maar niet van die enorme waardoor je altijd dacht van... jeetje, wat is...
1: Komt dat binnen.
0: Maar ze heeft ze laten verwijderen. En dat is afgelopen donderdag geweest. Dat heet dan een explantatie. Het is geen implantatie van siliconen, maar een explantatie. En heb jij ze nou erin laten zetten, Hannelore?
2: Wat is ja, dat een... ik heb de in laten zetten, op laten hijsen, alles.
0: Maar hoe kan dit? Wat is dit een gekke kruising van wegen, dit?
1: Ja. Raar toeval.
0: Ja. Ja, maar en had je even gewacht dat je die van Eigen kunnen...
2: Ja, dat is gek, hè? Maar respect voor Eigen, hoor.
0: Ja, toch?
2: Vooral echt doen wat zelf goed
0: precies,
2: voelt.
0: Precies, precies. Ja. Doe vooral wat goed voelt. En voor Eigen was het dus een heel fijn gevoel om ze eruit te laten halen. En dat was afgelopen donderdag. Laten we even bellen hoe het is. Ik heb er op de app wel gehad, maar zelf nog niet gesproken. En hoe is het met de man natuurlijk?
2: Nou, laat,
0: hè?
2: Gaat toch om haar?
0: Oh ja. Het is nu de telefoon aan het zoeken, Eigen kennende.
1: Ja,
0: dat zal niet veranderd zijn, denk ik.
2: Dat is maar heftig hoor, zo'n narcose blijft echt dagen
0: dat
2: in
0: geloof
2: lijstje.
0: Ik, ja.
2: Helemaal
0: nou, en bij jou is er iets ingekomen natuurlijk, ja. En daarna feest. En bij Eigen ja. Is natuurlijk iets uitgehaald. Ja, dat is toch anders, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou...
3: Het spijt me.
0: Verbaas
3: maar
0: me weer helemaal niks.
1: Het is in ieder geval niks veranderd.
0: Oeh, ja, of ze ligt net even te rusten, dan kan
1: ja,
0: natuurlijk
1: ja, dat moet ook eigenlijk. Ja. Hè? Maar goed, zullen we nog één keer...
0: We proberen het nog één keertje. Ja. Ja, maar dit is wel precies zoals we eigenlijk...
1: Zo, ja.
0: Ja. Dan was ik namelijk misschien ook een beetje geschrokken als ze in één keer de telefoon had opgenomen.
2: Hoe lang komt ze niet? Is dat al duidelijk?
0: Ze is alleen deze week er niet. Ja, tenzij het natuurlijk langer nodig is. Denk je dat het langer is? Dat je het langer
2: ja, nou, ik had echt wel anderhalve week nodig hoor. Voordat ik weer een beetje aanspreekbaar was.
1: Kunnen we meteen vragen zo.
0: Ja. Nou nee hoor, die...

0: Future War Child op 538 in de middagshow, waar wij heel graag Iron, onze lieve Iron, willen bellen om te vragen hoe het met haar is naar de explantatie van de borsten. Maar ze neemt niet op. En dat is gek, want we hadden afgesproken om rond dit tijdstip even te bellen. En het is wel typisch Iron.
1: Ja, dan is er inderdaad daar niks veranderd.
0: Nee, precies. Er is lichamelijk iets veranderd, ja. Maar voor de rest is Iron gewoon nog dezelfde. En ik zie hier van Bas een appje binnengekomen. Ja, ze heeft gewoon geen tiet voor jullie. Ja, kijk. En zo is het ook. Jo, dan proberen we het zo meteen nog even om contact te zoeken met Iron, hoe het met er is. Ik heb de scheven heel erg gemist in mijn vakantie. Wij doen elke dag om 6:15, doen wij betrapt op een scheven om 6:15. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt. Met verhalen erin van mensen die anderen betrapt hebben op vreemd gaan. Want als jij erachter komt dat iemand vreemd gaat, daar zit vaak wel een onderzoek achter. Je moet daar toch maar net even achter komen. En er zitten wereldverhalen bij. En die hebben we elke dag om 6:15. En ik wil je dus ook vragen, heb jij wel eens iemand betrapt op vreemd gaan? Laat het ons even weten. Want dan kan je verhaal bij ons op de radio doen. Dat kan gewoon heel simpel door dat even te laten weten in de 538-app. En is het leuk om Daphne nog één keer te doen?
1: Daphne is wel een blije. Ik vind ook altijd hoe je eruit komt. Weet je wel. Ik vind het altijd wel leuk als iemand een beetje up is. En
0: nou ja,
1: dat is Daphne.
0: Dat is Daphne. Zeker. Daphne heeft ons een verhaal verteld hoe zij een keertje erachter kwam dat iemand vreemd ging. Nee, ze was trouwens niet de enige die erachter kwam.
1: Nee.
0: Ja, dit is een van de beste verhalen die we hebben gehad. Moet je luisteren naar Daphne.
2: Nou, ik studeer gezondheidswetenschappen. En daar zaten bijna alleen maar vrouwelijke studenten. En de heren die daar zaten, die waren dan ook heel erg gewild. En meestal bezet. En er was dan één koppeltje tussen mijn jaargenoten. En we hadden op maandagochtend een college van het vak biologische gezondheidskunde. En daar moesten wij een swab nemen van wangslijmvlies, dus van de studenten zelf. En dat werd dan onder de loep genomen, dus onder de microscoop werd dat bekeken. En dat kwam dan op een groot scherm, kwam dat dan voor de hele zaal, kreeg dat te zien. En toen bleek dus bij één student iets afwijkends te zien te zijn. En waren dus cellen te zien als gevolg van orale pret die zij de avond ervoor had gehad.
0: Hey, Daphne.
2: Dus cellen die kunnen een tijdje overleven in je mond.
0: Oh. Ja, wat een geweldig verhaal van Daphne. Mocht jij nou ook zo'n verhaal hebben, mocht je er ooit achter zijn gekomen dat misschien jouw partner is vreemd gegaan of misschien iemand op je werk, laat het ons eventjes weten. Want elke dag om 6:15 hebben wij betrapt op een scheven. Laat het ons eventjes weten via de 538-app. Stuur je ons een berichtje met daarin betrapt op scheven. Ja, en dan kun jij je verhaal bij ons doen. Dus heb je wel eens iemand betrapt op het vreemd gaan? Laat het even weten in de 538-app. Dit is de middagshow met de favorite. De nieuwste Olivia Rodrigo.

0: En waar gevonden?
1: Ja, ze
0: daar? Is ze daar? Arjen?
2: Arjen! Ja.
0: Oh. Ja. Oh mijn god. Zijn dit de pijnstillers?
1: Is dit lachgas?
2: Ik heb zulke lekkere morfine. Het is echt zalig.
0: Ja,
2: oxycodon, echt heerlijk.
0: Ja. Oh, Arie, wat ben ik zo blij je stem te horen. Ja, ik moet natuurlijk eigenlijk een Michael Jackson feitje doen, maar dit is veel belangrijker. Want wat, hoe is het met je?
2: Ja, beurs en plat. Maar eigenlijk hartstikke opgelucht en lekker onder de pillen.
0: Ja. Want Arie die heeft de afgelopen donderdag een explantatie gehad. Dus de borsten, de implantaten die zijn verwijderd. Maar dat is een best wel heftige ingreep, of niet?
2: Ja, vooral ook omdat ze bij mij naarstig op zoek zijn geweest naar vet om het weer op te vullen. En als je mij een beetje kent, dan moet je goed zoeken. Dus ze zijn letterlijk echt aan het graven geweest om vet bij mijn benen vandaan te halen en bij mijn rug. Dus voor de operatie keek de arts heel teleurgesteld naar mijn buik. Zo, nee, dan ga ik niks kunnen halen. Nee, nou goed, ik doe mijn best.
1: Ja. Als ze naar je rug gaan voor vet, dan ben je inderdaad niet ik.
0: Toch, ja. Maar, dus dan heb je dus op meerdere plekken graafwerk geweest.
2: En die graafwerkzaamheden, die voel je. En daarnaast lig ik nu echt in een soort... ik moet nu 2 maanden lang, maar dat ga ik niet halen... maar het liefst 2 maanden lang in een soort wetsuit... om de huid weer te laten hechten aan de rest van mijn lichaam.
0: Jeetje.
2: Enig. Nou, als je een beetje claustrofobisch wil slapen... dan moet je in een wetsuit liggen. Dat is vreselijk.
0: En hoeveel vet hebben ze gevonden? Want weet je al een beetje wat je terug hebt gekregen?
2: Hey, 3 keer zoveel als dat ze dachten dat ze zouden vinden. Hey, ik ben een verstopt dikkertje, hè? Ik ben een verstopt dikkertje, weet zeker.
1: Ja, ik vond je hebt altijd een dikkere gehad, ja.
2: Ja.
0: En heb je al iets van het resultaat kunnen zien ook?
2: Ja, ik heb al iets gezien. En ik moet zeggen dat ik dus nu... maar het is even afhankelijk van hoeveel vet er daadwerkelijk blijft zitten... maar ik heb... meer dan ik ooit had van mezelf.
0: Maar dat is geweldig, toch? Want jij was ook nog even bang dat het misschien een beetje naar binnen zou staan of zo.
2: Ja, daar was ik zeker bang voor. En dat was hij had gezegd, het kan. Het kan, omdat je zo tenger bent dat het naar achter is gestaan. Omdat het weefsel een beetje verdrukt is geraakt door je maximale implantaten. Maar dat is niet het geval. Het kan zijn dat ik weer gewoon... ik ben natuurlijk hartstikke plat, maar er is een schim... Een schim van een tiet. Ik zie je feest.
0: Wat goed. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Dus je bent er gewoon morgen weer?
2: Ja hoor, ik zit daar lekker herstoot. Komt helemaal goed.
0: Nee, jij moet even herstellen nog. Gewoon even rustig aandoen. En dan, heb je gehoord dat Hannelore dus erin heeft laten zetten vorige week?
2: Niet.
0: Ja, die zit hier. Ja, die heeft dus een implantatie gehad.
2: Nee. Ja, voor mij.
0: Ja. Bizar, hè?
2: Maar vorige week?
0: Nou, 2 weken geleden.
2: Ja, 2 weken geleden.
0: Zij is er gewoon!
2: Ik voel mij opgejut.
0: Nee, was een week daarvoor, dus doe alsjeblieft rustig aan.
2: Oké, helemaal goed. Nou, over een maand dan zie je me weer. En heb jij nog een feitje?
0: Wil je toch een feitje?
2: Ja, ik ben
0: dat is zo'n anticlimax nu.
1: Ja, maar er kwamen heel veel appjes voor binnen ook.
0: Er kwamen veel appjes binnen.
1: Het is gewoon een stukje service van.
0: Een stukje service.
2: Vind ik wel.
0: Doe altijd een feitje bij een Michael Jackson liedje. Hè. Thriller was destijds de duurste videoclip ooit. $500.000 was hij. Maar het mooie is, die jas die hij aan heeft, die heeft 3 keer meer opgebracht. Nou, Arjen, hè?
2: Ja. Wauw. Goed tegen.
0: Hey, kusje op waar het zeer doet.
2: Ja, en overal.
0: Tot heel snel, hè. Okay. Dames en heren, een groot applaus voor Arjen. Nou, dan gaan we nu naar die met die dikke tieten.
3: Ja.
0: Hannelore, wat heb je mee voor het nieuws zo?
3: Hoeveel stappen moet je nou echt zetten om slank te blijven? Dat hoor je zo. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
15: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: succes. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
4: Vanavond en vannacht bewolkt en met name in het noorden buien en aan de kust stevige windstoten. Dan morgen. Morgen is het droog, af en toe zon en is het 13 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
5: Er staan 45 files. De langste op de A15 Oostvoorne naar Gorkum. Voor Ridderkerk staat een half uur. Op de A28 Amersfoort Zwolle. Voor de brug Katerveer 2 staat 3 kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer door een ongeluk daar een half uur file. Flitsers op de A1 tussen Barneveld en Amersfoort 48.3. Rij op de A20 tussen Gouda en Rotterdam. Dan staan ze bij 31.4. En de A67 Venlo Eindhoven bij 68.6.
4: Het is 6:03. Hannelore is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedemiddag, universiteit. In ons land hebben nog steeds last van de grote hack vorige week van de Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem, zeggen ze tegen BNR. En de problemen kunnen nog wel even duren. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die een aanslag zou hebben gepleegd op het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij zit nog zeker 2 weken vast. Hij wordt verdacht van terreur. En je hebt het vast wel eens gehoord. Als je slank wil blijven, moet je 10.000 stappen per dag zetten. Maar is dat echt zo? Nou, dat is weer onderzocht. Maar nu onder bijna 4.000 mensen met zwaar overgewicht.
4: En minder of meer.
6: Nou, nu weten ze dus precies hoeveel stappen je moet doen per dag. Het is heel erg specifiek het antwoord. Namelijk 8.241.
4: Oh, dat is minder.
6: Ja, iets minder. Laten we het afronden naar 8.500.
4: Maar dat komt goed uit, want ik deed altijd 10.000. Dus ik kan nu even een paar maanden blijven zitten.
7: Als je 10 stappen loopt, is veel, man.
4: Ja, dat is waar. Ja.
6: Wat trouwens ook helpt, blijkt uit een ander gloednieuw onderzoek, is een werkweek van geen 5, maar 4 dagen. Dat zou tot 20% minder patiënten met obesitas leiden. Want ja, meer vrije tijd betekent meer beweging.
7: Oh, bij mij betekent meer vrije tijd meer vreten.
4: Nou, wij vreten wel heel veel tijdens het radioprogramma, moet ik zeggen.
6: Ja, en dit heb je misschien ook al gehoord. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek nog steeds aan de muur te hangen bij de familie van een NSB-commandant. Het gaat om Portret van een jong meisje van Toon Kelder, ooit onderdeel van de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. En zojuist meldt de Telegraaf dat het schilderij terug is. En John van de Heuvel heeft hem.
4: Ik zie zelfs een foto dat John hem vast heeft, joh. Ja. John van de Heuvel, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
4: Waar ga je hem hangen?
8: Nou, ik heb hem hier in de gang staan, maar hij gaat heel snel terug naar de mensen die er echt op recht op hebben. Dat is de Joodse familie Goudsticker. En die zijn heel blij dat het schilderij weer terecht is en na zoveel jaren weer kan worden overgedragen.
4: Natuurlijk, John. Maar hoe kan ik dit artikel vanochtend in de Telegraaf lezen en hoe kan die nou vanmiddag in één keer bij jou zijn?
8: Nou, het is in een enorme stroomversnelling geraakt. Gisteren, toen ik dat artikel heb geschreven, en er is overigens maanden onderzoek aan vooraf gegaan, onder andere ook door Arthur Brand, de kunstdetective, twee anonieme tipgevers, en ik. We hebben eendrachtig samengewerkt. We wisten op enig moment waar dat schilderij zou moeten hangen. Eigenlijk dit weekend kwam het onomstotelijk bewijs, want er kon een foto worden gemaakt met de Telegraaf van zaterdag eronder. Dus we wisten, het is daar nu. Toen ben ik zondag, dus gisteren, ben ik met degene die daar woont gaan bellen. Dus een kleinkind of een achterkleinkind van die SS-generaal. En die ontkende in eerste instantie glashard. Maar wij wisten dat zij en de hele familie het moest weten dat dit roofkunst was. Dus dat het om een schilderij ging uit een collectie die in de oorlog door de nazi's is geroofd.
4: Hoe wist je dat, John?
8: Nou, omdat er is allerlei documentatie over en die Goudsticker-collectie.
4: Maar hoe wist je dat die achterkleindochter dat wist? Dat ze loopt?
8: Wij hebben gesprekken op tape, waarin eigenlijk familieleden en ook zij toegeeft dat ze weet dat het schilderij nooit verkocht kon worden, omdat het roofkunst was en ook om die reden eigenlijk besmet was. En zij daarom bij haar aan de muur had hangen.
4: Wat lelijk, John, hé.
8: Ja, heel vals.
5: Ja, daar heb je al een familie waar je wellicht niet zo trots op bent, hè?
4: Ja.
5: Op zijn minst, zacht gezegd. En dan wil je ook die kunst nog houden.
8: Ja. En een lid van die familie, die is een soort klokkenluider geweest, die heeft gezegd, ja, ik schaam me kapot voor mijn eigen familie.
4: Ja.
8: Dat ik afstammeling ben van zo'n nazi-kopstuk. Maar ook nog eens dat de kunst die terug moet naar de erven van Goudsticker, dat die gewoon bij iemand van mijn familie aan de muur hangt.
4: En hoe komt hij dan nu bij jou in de gang, John?
8: Nou, dat is een, eigenlijk een apart verhaal. Dus ik heb gisteren die dame gesproken waar dat schilderij hangt. En ik heb gezegd, geef het daar terug. Ja, maar ik wist niet dat het roofkunst was. Ja, je moet binnen de familie bespreken. Ik zei, nou ja, juridisch of, ja, kunnen we er niet zoveel mee, want het is allemaal verjaard. Maar moreel heb je gewoon een verplichting om dat te doen. Ook al weet je het niet, dat schilderij moet terug. En toen ben ik er vandaag weer heen gegaan. Of althans, niet meer telefonisch, maar er gewoon heen gegaan. Naar het adres. En weer met die dame gesproken. En het einde van het verhaal was dat ik het, het schilderij van de muur kon plukken. En onder mijn arm naar buiten kon lopen en mee kon nemen.
4: Wauw, John. En wat voor gesprek was dat?
8: Ja, het is een heel ongemakkelijk gesprek. En ze blijft bij hoog en bij laag volhouden dat ze het van de moeder heeft gekregen. En dus ook uit die familie. En dat zij niet wist dat het geroofde kunst was. Maar ja, dat klopt dus niet. Dat kunnen we gewoon ook aantonen. En het is een oude dame en ja, ik vond het heel apart. En je zag gewoon de schrik en de angst in de ogen.
4: Maar jij bent je toch schuldbewust als je dat schilderij aan jou meegeeft? Anders doe je dat toch niet?
8: Ja, nou ja, dat sowieso. Nou ja, goed, ik heb uitgelegd, alle feiten op een rijtje gezet. En hoe zeker wij wisten dat de schilderij dus van Roof afkomstig was.
4: Ja,
8: toen zag je wel, er is geen redding meer aan. En toen had ze zoiets van, nou, meegeven die handel en daar ben ik er vanaf.
4: En heeft ze nu ook haar eigen hachje gered? Of is het allemaal verjaard en niks meer aan het rijtje zijn?
8: Ja, nee, er is niks meer aan te doen. Ah. Dat is wel, ja, heel vervelend eigenlijk. Maar ook voor andere familieleden van die familie die het allemaal wisten, die allemaal in het complot zaten. Maar strafrechtelijk gezien is er helemaal niks meer aan te doen.
5: Wat dat is zoiets waard? Zo'n schilderij, wat is dat waard?
8: Ja, dat gaan we nu ook nog laten taxeren. En dat kan variëren.

0: Das X en That's What I Want in de middagshow van 538... waar we weer alle verhalen willen verzamelen. Dus als jij een verhaal hebt, doe alsjeblieft met ons mee. We willen je vanmiddag vragen... wanneer had jouw arts zijn dag niet helemaal? ik heb zelf een keer een tandarts gehad... die de verkeerde tand heeft weggeslepen.
1: Ja, top.
0: Ja, helemaal top. Terwijl ik daar ook lag. En dan lig je daar met allemaal van die watten in je mond. Ja, dus je kan... En op dat moment, ik denk... Ja, en links kan je nog uitspreken.
1: Links.
0: Maar doe maar eens rechts nu. Ja, nee. En toen kwam ik erachter dat ze de verkeerde tand aan het bijslijpen was. Ja. Dus ik heb inderdaad gegild, getrapt, alles erop en eraan. Ja, ze had de dag niet helemaal. Ze had de verkeerde tand gedaan. Dus ik heb één stuk tand mis ik door haar. We willen jou vragen of je ook een keertje zoiets meegemaakt. Gewoon dat je bij de dokter was. Ja, je was daar voor iets kleins, voor iets groots. Maar je merkt, oké, hij heeft de dag niet helemaal.
1: Het is niet helemaal. Ja. De kruis staat op de verkeerde been.
0: Precies. We willen de leuke verhalen. Ja. Want je hebt ook van die verschrikkelijke verhalen natuurlijk. Ik las een verhaal ook vanochtend van een mevrouw... die maandenlang met een schaar in de buik heeft rondgelopen. Omdat de dokter die had laten zitten bij een operatie. Ja, dat is natuurlijk vervelend.
1: Maar dat is niet oké. Okay.
0: Dat is niet oké. Okay, nee. Maar heb jij een keer een arts gehad die zijn dag, zijn of haar dag niet helemaal had? Zou je ons even willen bellen? Want ik weet zeker, er zijn genoeg verhalen. En ook begrijpelijk. Weet je wel, jij en ik hebben ook je dag soms niet.
1: Het is
0: ook
1: werk.
0: Het is ook werk. Maar ja, in ons geval... valt het mee als we een foutje maken.
1: Oh ja.
0: Maar ja, als jij een dokter hebt, een tandarts of een arts of een dokter, die zijn dag niet heeft gehad, wil je dat even doorbellen als je een verhaal daarbij hebt. 0909-3058, dat is het telefoonnummer. Dus als je een verhaal hebt, we willen alle verhalen verzamelen van alle luisteraars. Dus wanneer had jouw dokter zijn dag niet? Bel het door, 0909-3058. En het mag natuurlijk ook even in de 538-app, als dat makkelijk voor je is.

0: 538 in de middagshow, waar we alle verhalen gaan verzamelen. En ik kijk hier een beetje naar uit, maar ik maak me ook een beetje zorgen.
1: Ja, je wilt niet heel graag naar de dokter gaan.
0: Nee. We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Wanneer had jouw dokter zijn dag niet? Frank?
2: Ja, goedemiddag.
0: Wanneer had jouw dokter zijn dag niet?
2: Nou, ik werd opgenomen in het ziekenhuis omdat er een melanoom geconstateerd was bij me. En daar zou dan wat onderzoek aan vooraf gaan dat er een radioactief onderzoek zou plaatsvinden bij de lymfeklieren om te bepalen of om te kunnen zien of dat eventueel uitzaaiingen waren. En ik heb morgens moest om 8 uur in het ziekenhuis zijn. Ik heb 3 keer hetzelfde intakegesprek gehad. En ja, uiteindelijk werd ik opgehaald om naar de operatiekamer te gaan. En daar stond de arts in die zei van ja, we hebben een foutje gemaakt. Dat radioactieve onderzoek, dat is niet gedaan. Maar ja, ik had al een pilletje gehad om wat rustig te worden. Dus ik was al wat slaperig. En toen zag hij in het dossier staan dat we een sterilisatie aangevraagd hadden. Maar die was nog niet uitgevoerd. En toen bood hij dan eigenlijk aan om die sterilisatie gelijk mee te pakken. Om dat te doen.
1: Nee, toch?
0: Nee, Frank.
2: Ja. Dus, nou, uiteindelijk, ik kom na veel tijd kom ik terug op de kamer. Half onder narcose. En ja, dat lymfeonderzoek, dat zou behoorlijk pijnlijk zijn. Dus mijn vrouw die vroeg van, schatje, heb je pijn? Ik zei, ja, mijn ballen. En die had echt zoiets van, nou, wat een pieper de clown. Hij komt voor een operatie voor zijn arm en dan legt hij me over zijn ballen. Maar goed, ik viel weer in slaap en ik werd weer wakker en ik had het weer over mijn ballen. En uiteindelijk, ja, slaat ze de deken weg. En toen ziet ze dat ze helemaal kruis onder de jodium zit. En dat ik inderdaad gesteriliseerd was. Wat eigenlijk niet helemaal de bedoeling was.
0: Nee, maar Frank.
2: Wel volop aan de melanoom ook.
0: Frank, je vertelt het zo blij ook. Maar je bent gesteriliseerd terwijl je dat helemaal niet wilde.
2: Nee. Nou, eigenlijk was het nog niet de bedoeling. Nee, we hadden dat wel eens een keer gevraagd dan. Maar dat moet je ook nog zelf betalen toen ik kijk.
0: Frank, wat is dit? Dit is verschrikkelijk.
2: Ja, nou ja, het staat ook nergens genoteerd. Later zijn we bij de huisarts geweest en die wist ook van niks.
1: Maar je had het in je file staan, toch? Je had het al aangevraagd, of niet?
2: Hadden we het een keer aangevraagd.
0: Ja.
2: Maar omdat dan geconstateerd werd dat ik een melanoom had die er direct uit moest, ging dat natuurlijk voor.
0: Hoe is het nu met je eigenlijk? Kun je ermee leven? Is het oké?
2: Nou, ik kan er goed mee leven. Ik ben inmiddels, 20 jaar verder.
0: Ja.
2: En ik ben momenteel is wel de afgelopen 2 jaar weer onder behandeling geweest met immuuntherapie, omdat uitzaaiingen door het lichaam had.
0: Ja.
2: Maar ja, het is stabiel nu. En we genieten van het leven.
0: Goed zo, Frank. Wat een ongelooflijk bizar verhaal. Dankjewel voor het bellen.
2: Ja, is goed. Veel succes met uitzending.
0: Ja, sterkte. Hoi.
2: Oké.
1: Hoi.
0: Ongelooflijk dit.
3: Verhaal.
0: Ik weet niet wat ik hoor. Valerie.
4: Hallo, mijn Valerie.
0: Hi, Valerie. Had de dokter bij jou een keer een slechte dag?
4: Ja, een enorm slechte dag. Ik had 10 jaar geleden mijn achillespees afgescheurd. Naar het ziekenhuis gebracht en moest geopereerd worden. Er moest eerst nog een tijdje gips overheen. En kom bij de arts om het gips eraf te halen en voor te bereiden voor de operatie. En hij begint aan mijn bovenbeen te voelen. Dus ik vond dat al heel gek. Ik denk, waarom voelt hij nou aan mijn bovenbeen? Dus hij zegt, nou, dan zijn we klaar en dan gaan we naar de operatiekamers. Dus ik vraag aan de arts, waarom voelt hij aan mijn bovenbeen? Hij zei, hij heeft een bovenbeenbreuk. Ik heb mijn achillespees afgescheurd aan de rechtse kant. Maar hij pakt het dossier bij. Oh, sorry, ik heb verkeerd dossier. Dus op weg naar de operatiekamer maakte ik me best wel wat zorgen. Ze gaat het wel goed komen. Dus ik geef het nog een keer aan, van let op, het is mijn rechterbeen en niet mijn linkerbeen. En ze zet op mijn bovenbeen een kruis, dat ze het niet vergeten. Maar ik heb een rugbreuk gekregen en ik word opgedraaid op mijn buik. Dus niemand ziet dat kruis.
0: Och, nee.
4: Maar ja, als je ruggeprik hebt, dan voel je je benen niet meer. Dus je weet niet of dat ze je linkerbeen of je rechterbeen vastpakken. Dus ik heb tot 3 keer toe gevraagd, welk been is het? En die vrouw die roept de hele tijd links. Ik zeg, nee, het is rechts. Maar ja, is dat rechts voor mij of is dat rechts voor haar? En gelukkig hebben ze het dossier erbij gepakt. En alsnog het juiste been geopereerd. Maar ik had het niet breed.
0: Ik geloof het, ja. Zaten je ballen er nog aan?
4: Gelukkig wel.
0: Potverdikkie. Ik weet niet of ik moet lachen of moet huilen na dit rondje, maar Valerie, dankjewel.
4: Dat wist ik toen ook niet, maar ja, ik...
0: Wat?
4: Geen dank.
0: Oh, nou ook goed. Dankjewel.
4: Yo, hoi.
0: Oi.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon. Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 6 uur. Ik ben Hannelore Zwitserloot. Universiteiten in ons land kampen nog steeds met problemen door de hack van de Amerikaanse onderwijssoftware, dat meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem. En volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon kunnen doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag twee vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van vierenschip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker één Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren. Toen kwamen er al 8 Nederlanders terug. De premier van India, Modi, komt zaterdag naar Nederland om over de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne te praten. Dat gebeurt op Paleis Huis ten Bosch, waar hij gaat lunchen met de koning, de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen en mensen uit het bedrijfsleven. De premier van India gaat zaterdag ook naar premier Jette. En de Keukenhof blijft een hit. Het Bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. En dat waren vooral ook veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Krijg je nog het weer? Af en toe een bui en het waait hard. Vanavond geldt er in het noordwesten code geel vanwege zware windstoten. En morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het 538 nieuws. Meer over een half uurtje.
0: En dan graag het verkeer, Jelte.
16: Er staan 24 files nog en de langste nu op de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor de brug Kater 4-2 staat 27 minuten. A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Bavel door een ongeluk daar een half uur. En op de A59 Oss-Zonzeel voor Rosmalen staat 20 minuten. Flitsers op de A1 Barneveld-Amersfoort bij 48.3. Op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen bij 19.7. En de A20 Gouda-Rotterdam, dat is de laatste bij 31.4.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
24: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
26: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: via die. Man, I need hier op 538 in de middagshow. Terwijl er in Koude Kerk een groot mysterie aan de gang is.
1: Ja, dit is zo eng. Ik vind het altijd zo raar.
0: Het lijkt mij bloedirritant ook.
1: Ja, je verdenkt elkaar op een gegeven moment ook.
0: Oh, je krijgt je dat ook
1: de
0: natuurlijk.
1: De buren niet vertrouwen.
0: Ja. Het zal wel bij hun vandaan komen. Nee, Koude Kerk heeft al lange tijd last van een groot probleem. En we hebben Gerben aan de telefoon uit Koude Kerk. Gerben.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het met die piep in je oor?
2: Nou, dat gaat nog niet echt geweldig.
0: Nee, het is een groot mysterie daar bij jou in het dorp, hè?
2: Ja, het halve dorp wordt een beetje gestoord van. Het is heel storend en doordringend. En ja, mensen liggen er soms wakker van, dus dat is niet wat je wil natuurlijk.
0: Ja, je moet het ons even vertellen, Gerben, want je woont in Koude Kerk en jullie hebben daar last van?
2: We hebben al 2,5 jaar last van een hele doordringende piep. Toon en we weten niet waar het vandaan komt. Dus we zijn begonnen met een app speciaal voor die piep, waarin inmiddels de halve straat van ons in zit. En het groeit nog steeds verder door, die mensen in die app. En,
0: maar ik moet het toch even vragen. Want je bent niet de enige die die piep hoort.
2: Nee. Ik denk dat er wel op dit moment een man of 15 à 20 in die appgroep zitten. En dat groeit alleen maar verder. En ja, het wordt tijd dat we een keer ontdekken waar het vandaan komt.
0: Ja, en dat lijkt me ook onwaarschijnlijk dat het hele dorp een oorbeschadiging heeft, toch? Van een buurtfeestje of zo? Dat is het ook niet?
2: Nee. We houden wel van een feestje, van een drankje, maar daar ligt het niet aan.
1: Is hij er de hele dag of is hij er af en toe?
2: Hij is er af en toe en dan soms 3 keer achter elkaar. En dan een tijdje niks. En dan weer, maar het is ook op hele rare tijdstippen, soms 1:30 s'nachts. En dan is het weer 's ochtends vroeg om 8 uur. We hebben het ook een beetje bijgehouden.
0: En maar overal, Gerben, overal in Koude Kerk?
2: Vooral de straat waar wij zitten en de 2 straten daarnaast, daar wordt het ook wel gesignaleerd.
1: Dit is toch gek?
0: Maar heb je enig idee wat het kan zijn?
2: Ja, we hebben verschillende dingen al de revue laten passeren. Zoals van die ongediertebestrijdingsdingen.
0: Ja, je hebt van die mollenapparaten, toch? Die de mollen wegjagen.
2: Juist, maar dat schijnt er echt niet te zijn. We hebben ook weer windmolens redelijk dichtbij zitten en ja. Ja, dat lijken we ook niet dat het probleem is. Ja, er zijn zoveel dingen. Maar ja, het kan een airco zijn, het kan een wandel.
0: Het kan een raket zijn. Een geheime raket die Defensie in het dorp ergens heeft liggen.
1: Testen is in Koude Kerk.
0: Ja,
2: zou maar zo kunnen, ja.
0: Maar het is wel om knettergek van te worden, denk ik, of niet?
2: Ja, je gaat er ook op, bewust op letten, maar ook onbewust. Het is gewoon, erg storend.
0: Ja, en worden jullie geholpen?
2: Naar de gemeente hebben we wel benaderd, maar dan is het op een gegeven moment, dan wordt er gezegd van, we hebben het ontvangen. En dan een dag later krijgen we een berichtje van, de zaak is afgehandeld. Nee. Ja, dat is het niet.
3: Jullie moeten niet piepen.
2: Dus de gemeente, ja precies. Ja, de gemeente die over het algemeen vrij goed is in Alphen aan den Rijn, want dan valt Koude Kerk aan de Rijn onder. Dus over het algemeen een prima gemeente, alleen op dit gebied.
0: Worden we niet geholpen.
2: Worden we
0: je kan het geluid niet volgen. Het is niet te traceren, weet je wel, dat je goor achterna gaat.
2: Nee, precies. Dat lukt niet.
0: En hoe is het met de honden in de straat?
2: De honden?
0: Ja, want die moeten een soort straaljager de hele dag horen, toch?
2: Die zullen het ook horen, maar die hebben ons nog niet aangesproken. Dus die hebben er weinig last van.
0: Precies, de honden klagen net. Nee. Dat scheelt weer. Wat een groot mysterie. En heel veel succes en sterkte met die zoektocht aan Gerben.
2: Nou, dankjewel.
0: En zet de radio gewoon wat harder. Gewoon harder op daar 538 luisteren. Komt,
2: Als wij het geluid gepasseerd hebben, laat ik het eens weten.
0: Ja, doen. Graag doen. Thanks.
2: Gaan we doen. Oh.

met Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Op 538 in de middagshow. Elke dag, 6:15, betrapt op een schreven, zo direct weer. Dit keer Jeffrey met een verhaal over betrapt zijn op vreemdgaan. En de steekwoorden zijn Cuba, huwelijksreis en Canadezen. Nou, hoe dat precies...

0: Delirium, Silence, the Airscape remix. Op 538 in de middagshow, het is even voor 6:30. Dat betekent dat wij zometeen weer het nieuws hebben natuurlijk, Annelore. En wat heb jij mee voor ons?
1: Ook ouders hebben last van examenstress. Je hoort zo in welk deel van Nederland dit het allerergst is.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Steeds slimmer. slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
0: Vanavond en vannacht bewolkt en met name in het noorden is er kans op buien. Aan de kust stevige windstoten. Dan morgen. Morgen is het droog, is er af en toe zon en morgen is het zo'n 13 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
1: Er staan nog 6 files en de 3 langste staan op de A12 Utrecht richting Oberhausen. Voor Velperbroek staat 13 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. Daar is een ongeluk gebeurd, er staat 49 minuten. En de A59 Oss-Zonzeel voor Rosmalen. Ook daar een ongeluk en daar staat 17 minuten. Flitsers op de A1 tussen Barneveld en Amersfoort bij 48.3. De A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 21.2. En de laatste op de A20 Gouda-Rotterdam bij 31.4.
0: Het is 6:57. Anne-Lore is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedenavond. In Leiden is een herdenkingsplek gemaakt voor het meisje van 15 dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Bij Omroep West is te zien dat er bloemen en kaartjes worden neergelegd. Ze was een lieve, sportieve en ambitieuze tiener, zegt haar familie in een verklaring. Ze was goed getraind en had al eerder lange afstanden gelopen. Het is nog niet duidelijk waaraan ze is overleden. Curaçao gaat toch naar het WK met Dick Advocaat. De voetbalbond hield eerder vast aan Fred Rutte, maar spelers en sponsors eisten Advocaat terug, omdat hij degene was die Curaçao naar het eerste WK ooit heeft geleid.
0: Ja, en die was terug vanwege familieomstandigheden. En nu dus weer richting Curaçao. Ja.
1: Dat is goed nieuws.
0: Dat is ontzettend leuk
1: nieuws.
0: Dat is
1: heel goed nieuws voor zijn dochter, want daar gaat het dan dus beter mee. Ja. Hopelijk. En het is wel Dickie moest dit ook echt gaan doen. Ja. Dit is, weet je wat, het was Corendon, die ging dat sponsoren. Dat je Corendick hadden ze er al van gemaakt. Ja, maar dit is het hele van, dit is een film. Dit is zo
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, maar Sterk van Fred toch ook geweest. Dat hij zegt, ik neem de eer aan mezelf, heet dat dan.
1: Eer aan jezelf, had hij iets eerder mogen doen, maar het is... Het is wel leuk dat dat...
0: Hadden Dick graag gesproken?
1: Ja, ik heb Dick net even gesproken.
0: Hou op,
1: ja, maar ik ging hem bellen, zo van, joh, mogen we je in de uitzending even spreken? En toen zei hij,
0: Ik wil net zeggen, kijk, als ik vraag, kunnen we Dick bellen? Ja. Dan moet je hem niet zelf gaan bellen. Ja,
1: dan ga ik hier op de gang lekker, dan bellen we Dickie. Nee, hij zei, ik kan nog even niks zeggen. Het moet allemaal nog bevestigd worden door de bond. Er moeten nog waarschijnlijk wat contracten getekend worden en wat dingen gedaan worden.
0: Maar goed nieuws, even ook voor VI natuurlijk, die ook een beetje vanwege Dick naar Curaçao gaan.
1: Die vertrekken deze week, hè? Dus ja. Die zitten daar straks en dan is het wel heel leuk als Dick daarbij is. Dick. Ja.
3: En nog meer voetbalnieuws. Er is ophef in Engeland na een omstreden VAR-ingreep bij koploper Arsenal in de titelrace. Want een goal van tegenstander West Ham werd afgekeurd nadat de VAR maar liefst 17 herhalingen nodig had en een minutenlang moest worden overlegd tussen de scheidsrechters over de vraag of er nu wel of niet sprake was van overtreding bij een corner. De coaches en andere experts zeggen dat de regels rond hoekschoppen echt te moeilijk zijn en dat juist Arsenal door soortgelijke doelpunten nu zo hoog staat.
1: Nou ja, ik weet niet of jij een corner, als jij elke willekeurige corner bij het voetbal, als je die 17 keer kijkt, dan zie je toch altijd een overtreding.
0: Ja, ja.
1: Die gasten hebben elkaar toch allemaal vast?
3: Ja, dat is een gek verhaal dit. En niet alleen scholieren, maar ook ouders hebben veel stress door de eindexamens. Uit onderzoek van Greets blijkt dat moeders meer last hebben van die stress dan vaders.
0: Nou, dat zou me niet verrassen.
3: Ja, en verder maken ouders in het westen zich het meeste zorgen. Terwijl ouders in het noorden juist lekker nuchter blijven. Ik heb nog een goede tip voor ouders. Blijf zelf vooral rustig. Praat thuis ook over andere dingen en... Geef je kind eens een cadeautje in de examentijd. Zelfs als het niet al te goed ging. Want juist nu wil je kind weten dat je er altijd bent voor hem, haar.
0: Ja, en moeders maken zich vooral erg zorgen. Ja, dus kijk eens ook even aan de luister wat meer naar de vaders.
3: Ja. Misschien hebben de moeders wat beter zicht op...
0: Die weten wat beter wat er aan de hand is. Ja, precies.
3: Ja,
0: en die vaders denken, kom wel goed, loop wel los.
3: Ik heb ook wel stress hoor. Mijn dochter die is nu ook begonnen met de eindexamen.
0: Is het begonnen nu? En waar zit de stress dan precies in?
3: Nou, vandaag had ze natuurkunde en heeft ze van de week nog filosofie, wiskunde B. Oh.
0: Zo, jeetje.
1: Oh, die zit niet op de MAVO, hoor.
3: Heftig, hoor.
0: Nee. Maar jij weet toch, je werkt bij de radio, dus je weet zonder diploma...
3: Ja, zonder diploma. Ja. Je hebt helemaal nergens voor nodig.
0: A la sterkte dan.
3: Ja, thanks.
0: Lord, dank.
3: Yes. 538.
23: De 538 Middagshow.
0: Met zometeen betrokken.

Drive Safe hier in de middagshow van 538. Waar wij zo meteen betrapt op een scheve hebben om 6:15. Heb jij wel eens iemand betrapt op vreemd gaan? Vaak kan er een onderzoek aan vooraf zijn gegaan. Of daar ben je er heel toevallig achter gekomen dat er iemand vreemd ging. Misschien je partner, iemand op je werk. Laat het ons eventjes weten in de 538-app. Want dan kan jij een keer je verhaal doen om

0: 538 in de middagshow. Het is 6:15. Hoogste tijd voor Betrapt. Jeffrey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, welkom bij Betrapt op een Scheef om 6:15.
1: Hi.
0: Wat is er gebeurd met jou?
1: Wat niet. Ik ben een aantal jaar geleden ben ik met mijn ex-vrouw ondertussen ben ik getrouwd. De huwelijksreis die was wat uitgelopen omdat er een orkaan over het land heen ging waar wij toen naartoe gingen, zal ik maar zeggen. Uiteindelijk zijn we 1,5 jaar later zijn we naar Cuba gegaan. We hebben het heel leuk gehad, we hebben een leuk vriendengroepje leren kennen. En uiteindelijk wat gedronken. En toen werd het voor mij iets te gezellig met een paar Canadese dames. Zal ik maar zeggen. En toen uiteindelijk is dat dus allemaal gebeurd. Dan zijn we terug naar huis gegaan. 1,5 jaartje later was het het WK voetbal. En toen lag ik weer, door wat alcohol, lag ik in bed. En toen kreeg ik een berichtje van een van die Canadese dames. En kwam ze erachter dat ik ben vreemd gegaan op onze huwelijksreis.
0: Jeffrey, wacht heel even. Ja. Maar jij bent vreemd gegaan.
1: Ja.
0: Jij bent betrapt.
1: Ja.
0: Ah, en waarom dacht jij op je huwelijksreis, dit is het moment om vreemd te gaan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Nee, omdat het al zoveel een tijd later was. Toen liep de relatie al ondertussen niet heel, heel goed meer. Nee, en toen kwam er wat alcohol bij in het spel. En van het een kwam het ander.
0: Dus er zat tijd tussen de trouw en de huwelijksreis?
1: Ja, zeker.
0: En hoe lang zat dat tussen?
1: 1,5 jaar.
0: En in die 1,5 jaar was het minder leuk geworden en opeens waren er leuke meisjes?
1: Lang verhaal kort, ja.
0: Ja. En die gingen jij op een gegeven moment weer appen. En dat heeft zij gezien?
1: En dat heeft zij toen gezien, ja.
0: Hoe lang staat daartussen, tussen het gezellig zijn en het appen?
1: Een maandje of 3, 4, denk ik.
0: Dus je hebt nog, dus je 1,5 jaar was je al bij haar voor die huwelijksreis? Dat het dan niet zo leuk was en daarna ben je nog 3 maanden bij haar geweest, terwijl je al vreemd was gegaan?
1: Ja, dat klopt.
0: Jeetje, vriend. Dat is niet netjes, hè?
1: Nee, dat klopt. Daar heb ik ook tot de dag van vandaag nog wel spijt van. Daar
0: kijk je daarop terug? Wat vind je van, jezelf?
1: Ja, een klootzak eerste klas. Sorry. Ja. Nee, dat zou ik al weten. Ik heb het met mijn huidige vrouw ook gewoon eerlijk verteld dat dat in het verleden is gebeurd. En zodoende.
0: Hoe reageerde zij?
1: Als het dan nog een keer zou doen, dat mijn edele delen niet meer aan mijn lichaam zouden zitten.
0: Want hoe lang zijn jullie nog samen geweest? Jullie zijn dus nog even samen geweest.
1: Wij zijn nog wel een tijdje samen geweest. Ja, we hebben het nog wel geprobeerd. Hè. We hebben het allemaal uitgepraat. Maar uiteindelijk zijn we gewoon normaal uit elkaar gegaan. En ieder zijn eigen weg.
0: En heb je die dames nog gezien op Cuba?
1: Nee. Ik ben ook nooit meer naar Canada geweest om daar om ze op te zoeken. Dat verder niet, nee.
0: Was het Canada of Cuba?
1: Het was Cuba, maar het waren Canadezen.
2: Ah, ja. Kijk, internationale man jij.
1: Ja,
2: hij ziet geen grenzen.
0: Nee. Jeffrey, dit verhaal kreeg even een slinger. Het ging over jou. Jij bent betrapt op een scheef. Fantastisch dat je je verhaal even wilde doen. Dank je wel.
1: Ja, geen probleem. Geen probleem.
0: Fijne avond.
1: Hey, fijne avond nog.

Harris met de nieuwste Satisfied. Het is de Dance Smash hier bij Radio 538. En het belooft een hele mooie avond te worden. Julia is zometeen hier op 538. En tot zover de middagshow. Dit is Sommieu en Dark.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... Ahatos

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu!
7: Big deals bij Keukenconcurrent!
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: 538 Nieuws.
12: 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Hannelore Zwitserloot. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, dat meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter met haar en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het meisje van 15 dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Eurovisie Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij het televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets had uitgespookt en de publieksstemming won. De organisatie van het Songfestival wil niet reageren. En dan het 50 weer vanavond en vannacht in het noorden. Kans op zware windstoten. En morgen bewolkt, maar wel droog. En hooguit 13 graden. Dat was Nieuws Radio 538.
14: Hannelore, dankjewel. Dan 538 verkeerder Flitsmeister met een vertraging op de A12. Utrecht richting Oberhausen bij Velperbroek, 11 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hattemerbroek, 19 minuten. Controle dan op de A1 Barneveld richting Apeldoorn bij Uggelen, 80.1. Ook de A1 Barneveld richting Amersfoort bij Amersfoort, 48.3. De A20 dan Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam, 31.5. En tot slot de A28 Assen richting Hogeveen bij Pessen op de rem bij 148.1.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Somber en Homewrecker op Radio 538. Hey, goedenavond. Mijn naam is Julia. Gezellig dat je erbij bent zo op de maandagavond. De 538 Hotline is weer geopend met de vraag, heel simpel, wat wil je horen? Jij bent de baas van onze playlist op dit moment. Dus spreek even jouw verzoekje in via de app van Radio 538. Lisa die heeft dat al gedaan.
1: Hey Julia, ik wil graag ATB met 9PM horen om eens even een grote strik van de maandag te doen. Dankjewel, doeg!
0: ATB klinkt in het Engels als ATB. 9PM, speciaal voor

0: 538. Can't stop the feeling. De 538 hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in via de app van 538. Heeft ook Mandy gedaan.
1: Hey Jul, ik wil graag de nieuwe van Roxy en Kevin horen. Girl, jij hebt mij. Hey, dankjewel.

0: Laat niet afkondigen zonder olifant. Dus bij deze, je hoorde Shakira en Sue op Radio 538. Hey, wat is het allerraarste waar jij ooit ziek van bent geworden? Een enorme wereldster is om een gekke en ook toch wel suffe reden heel erg ziek geworden. Wie en waarom, hoor je zo meteen.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk, bij Veronica.
12: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
13: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
12: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
14: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water op Radio 538. Hé, hey, wat is het raarste waar jij ooit ziek van bent geworden?
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Want iedereen heeft wel eens een flinke dag op de bank gelegen, toch? Na een avondje flinke zuipen of een griepje. Of als je iets verkeerds hebt gegeten. Zo ben ik zelf een keer dood en doodziek geworden van een verkeerde oester. Of laatst nog op vakantie, een broodje gyros. Die overigens ook niet nodig was, maar toch naar binnen is gewerkt om 4 uur 's nachts. En ik werd meteen de volgende dag goed gestraft. Oh man, wat kan je daar ook ziek van worden, hè? Maar David Guetta, die is ook een keer goed ziek geworden van iets heel bijzonders. En eigenlijk ook wel een beetje suffigs. Namelijk een ijsblokje. Ja, hij had een optreden in Mexico. En daar had hij een glas drinken genomen met ijsblokjes erin. Van kraanwater uit dat land dus. Ja, en dat is precies wat je niet moet doen. Kraanwater kan daar namelijk op sommige plekken besmet zijn. En dan kan je darmklachten van krijgen. En ja, dat is precies wat er bij Guetta is gebeurd. 'S Avonds tijdens een optreden na iedere plaat moest hij rennen naar de toilet. En na de show heeft hij zelfs 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. En dan zou je denken, meld je dan gewoon ziek voor je set. Maar met ziek melden word je niet de grote DJ van

0: Best stil op Radio 538.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Ja, iedere ochtend om 9:15 kan je €538 winnen in beginnend drag met een mooi bedrag. En als je de stem raadt in een fragment, dan pak je dat geldbedrag. En de stem was vandaag van Michael Pilarczyk. En ja, Rick die vertelde dat hij wel respect voor Michael heeft.
2: Die gozer heeft het wel helemaal gemaakt. En dat vind ik vind het knap.
3: Maar hij is zo'n motivator.
4: Ook.
3: Dat doet hij toch? Een beetje van die...
4: Hij schrijft allemaal van die boeken. En zijn boodschap is eigenlijk van als je er echt in gelooft... Dan,
2: daar ben ik van overtuigd.
4: Dan kan het altijd. Als je heel...
3: Dus wat je de sponsor lopen natuurlijk ook aan het zeggen, Jeroen van Veen. Als je echt... die zegt van ja, ik wil de bestseller auteur worden. Ik ga het gewoon doen. En dan lukt het.
4: En dan lukt het. En het is gelukt, ja.
2: Ik wilde bijvoorbeeld altijd de beste sidekick worden van Nederland.
3: Ja. En denk je dat dat nog gaat lukken?
0: Ja, morgen om 6:00 hoor je ze weer, de 538 ochtendshow. En dit zijn Lucas en Steve met, ja, toepasselijk...

0: lekkere beuker, joh.
1: Hoppa, Chesto op 538. Hey, Alex Warren heeft een contactverbod van Justin Bieber. Details hoor je zo. Radio 538. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: succes.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 8 uur.
10: In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft de wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van twee kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. En dan een graad of 12. En dat was het nieuws op 538.
11: Dan het verkeer door Flitsmeister met inmiddels rustig op de wegen geen vertragingen. Wel een aantal controles. Ze beginnen op de A1 Barneveld richting Amersfoort bij Terschuur 48.7. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij Ridderkerk 64.6. De A20 Gouda Rotterdam bij 31.5. De A27 Breda richting Gorkum bij 11.2. De A27 ook nog Breda richting Gorkum bij Raamsdonksveer 19.3. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven bij Venlo op de rem bij 67.2.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: 538.
11: Warren heeft een contactverbod van Justin Bieber. Ja, hoe dat zit hoor je zo na Calvin Harris en Blessings nu.

Alex Warren die heeft een contactverbod van Justin Bieber. Ja. Tenminste, dat denkt de zanger die je net hoorde met Fever Dream op Radio 538. Hij was namelijk zo'n extreme fan van Justin dat hij zo, nou ja, wat zal het zijn, 400 DM's heeft gestuurd naar Justin Bieber. En dan niet omdat hij hem wilde vertellen hoe vet hij was en hoe goede muziek hij maakte en wat voor fan hij was, maar om aan Justin te vragen of hij samen met Alex wilde skaten. Ja, super awkward natuurlijk. Zeker nu Alex Warren zelf ook een internationale ster is. En daarom heeft hij eerder dit jaar, toen hij erachter kwam dat hij twee tafels naast Justin zat bij de Grammys, al deze berichten verwijderd. Om te voorkomen, ja, dat Justin hem dan zou opzoeken en al die berichten dan alsnog zou lezen, weet je wel. Lang leven deze nieuwe functie op Instagram. De app die echt meedenkt met je reputatie. Want daar zie je dus ook serieus niet staan van dit bericht is verwijderd, weet je wel. Het zou echt waanzinnig zijn als we dat ook eens doorvoeren op WhatsApp. Alex Warren hoor je en dit is de nieuwste Armin van

Ze schreef haar eerste break-up song terwijl ze eigenlijk nog nooit echt gedumpt was. Haar nummer Driver's License brak zo hard records dat mensen massaal ineens rijlessen wilden boeken. En ze schrijft al haar songteksten in haar pyjama op de vloer van haar slaapkamer. Ik heb het over Olivia Rodrigo. En ze komt naar Nederland, hè. En goed nieuws, aankomend weekend win je hier bij 538 tickets voor haar concert. En ze scoort ook de favorite van deze week. Haar eerste track van haar gloednieuwe album. Dit is Drop Dead op Radio 538.

0: nog steeds een steengoede plaat, dit. Lost Frequencies en Where Are You Now op Radio 538. Met zometeen Nelly en Kelly Rowland. Dilemma komt eraan. En ook het nieuwste Harry Styles, American Girls, onderweg.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Obeling, alles voor kampeergeluk.
12: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
11: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
22: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
23: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
24: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
26: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Met zometeen Martin Garrix en Jax naar de nieuwste Harry Styles.

Garrix & Jackson, Told You So. Hey, Sienna Spyro die heeft een eigen diamant. En ik hoor je denken van, ja, ik heb ook een ketting en een trouwring. Er zit ook diamant in. Dat is niet helemaal wat ik bedoel. Er is namelijk een diamant naar Sienna vernoemd. De Sienna Star, dat is een hele grote gele diamant. Haar vader handelde namelijk in diamanten en besloot blijkbaar van, we noemen deze steen gewoon naar mijn dochter. Best een eer ook trouwens. Mijn vader noemde mij vroeger alleen naar de wifi. Ook wat waard. Ja, slecht nieuws alleen voor Sienna, want ze heeft hem niet mogen houden. De diamant is een paar jaar geleden geveld voor 3,4 miljoen dollar. Ja, nou, hopelijk heeft ze daar wel wat van gekregen. Ik snap trouwens wel ineens waarom haar nieuwste Material Lover heet. Je hoort hem nu.

0: Maxime uit Belgeland en Babette uit Holland. Ja, dan vind ik toch wel dat eerste leuker klinken. Je hoorde hoe dan ook op Radio 538. En zo meteen hoor je 538 avondshow met Bas en Dylan. En vorige week kwam Eva met het idee om Dylan een nieuwe haarkleur te geven.
1: Als Dylan bijvoorbeeld in die mooie wilde lok die hij heeft een paar highlights doet, ik denk dat dat helemaal niet gek is, hoor.
2: Nee, dat is ook wel vet. Nick Schilder heeft nu van dat blonde haar.
1: Ja, die is helemaal blond.
2: Dat is hartstikke vet.
1: Dat zie je dan ook wel meteen, maar een paar highlights, daar zou ik mij niet eens opvallen.
3: Nee,
1: ik denk, jij bent lekker op vakantie geweest.
3: Nee, bij mij is alles puur natuur. Dat houden we lekker zo. Zo ben ik op mijn mooist.
1: Heel dapper, dat je zo'n vuist maakt.
2: Dit is het mooist?
3: Nou, dit is het beste wat ik ervan kon maken. Okay.
0: Zometeen vanaf 9 uur je vrienden van de 538 avondshow. En dit is Marshmello en Where We Go Nu.

0: Zometeen hoor je de 538 avondshow met Bas en Dylan. En Dil.
1: Ja.
0: Jullie hebben afgelopen weekend gedronken als een 18-jarige, toch? Met tips van jullie stagiaire Maxime.
1: Ja, Maxime is 18 en die dacht, of tenminste zei vorige week. Ja, ik vraag me af of dat met jullie anders is dan met mijn leeftijdsgenoten. We hadden gewoon een teamuitje. En toen heeft zij ons eigenlijk door de week heen allerhande dingen geleerd. Die 18-jarigen tegenwoordig doen. Voordat ze gaan stappen en tijdens het stappen. Nou, wij getraind op pad gegaan afgelopen zaterdag. Ja, je hoort zo meteen hoe het is ons
0: maar ik ben wel gegaan. Benieuwd.
1: Ik kan nog steeds niet laten, je hoort het.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd. Deel, wij gaan ook vaak samen de kroeg in. Ja. Was er dan een groot verschil?
1: Ik moet je wel eerlijk zeggen, een beetje overmatig alcohol gebruiken mag je nooit stimuleren. Maar het
0: was wel lekker.
1: Het tempo ligt wat hoger.
0: Nog
1: bij de jongeren, ja.
0: Oké, okay, nou, ja. Alle verhalen hoor je zo meteen. Veel plezier met Bas en Dylan.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
5: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
4: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
5: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
17: 538 Nieuws. 9 uur. Het vierde schip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in de talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: Wel een verkeer, geen vertragingen, wel nog flitsers, en die heeft Dylan.
19: Te beginnen op de A7 tussen Amsterdam en Den Oever bij 20.2. Op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 3.8. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.5. A67 tussen Venlo en Eindhoven, dat is de laatste voor nu, bij 67.2.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 538.
23: Bas en Dylan.
18: Zijn we. Het is 9:05. Gloednieuwe avondshow is hier.
19: Met Bruno Mars en I Just Might.

0: 538, Raven Lené en Love Me Not. Het is de avondshow met zometeen een belangrijk bericht voor de fans van deze show. De vaste luisteraar.
1: Nou, als je elke avond naar deze show luistert, dan gaat er wel het een en ander veranderen. Dat zometeen.
2: 538, Bas en Dylan.
1: Ik heb ook gelachen vandaag. Heel veel. Om het feit dat jij iets vertelde over wat jij eet, nu jouw vriendin op vakantie is.
0: Die jongen. Ja, ik eet weer een beetje als een student, merk ik.
1: Nee, het zit zo, jij woont samen met jouw vriendin en jouw vriendin is nu op reis. Dus jij moet het allemaal eventjes weer alleen doen, net als vroeger.
0: Nee, ja, zeker. En dat gaat van de was tot de planten water geven, tot de boel stofzuigen. Je moet alles even managen, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar dus ook het eten. En ik vind toch, voor jezelf koken, ik ga niet helemaal uitpakken voor mezelf. Daar hou ik niet zo van. En ik hou ook wel van de restjes een beetje opmaken. Dus ik zat dan, ik had nog een zak van die gesneden groenten met een broccoli.
1: Oh, maar daar is toch helemaal niks mis mee?
0: Nee, dat is prima. Dat is echt prima. Sure. Maar ik had er dan nog niet echt iets bij. Dan dacht ik, ga ik even naar de winkel.
1: Even een stukje, lekker stukje vlees. Een lekker stukje vis.
0: Precies. Dat had ik er niet bij. Dus ik keek in de vriezer en toen zag ik bitterballen. Maar gewoon van die airfryer bitterballen. Dus had ik, heerlijk, had ik gesneden groenten. Met bitterballen. En toen dacht ik, dit is ook gewoon een maaltijd.
1: En
0: ik heb echt, ik zweer het je, ik heb heerlijk gegeten. En toen dacht ik, ja, toch, dit zou je samen nooit doen. Ik zou nooit zeggen, ik heb gekookt, hier is groente en bitterballen. Zeg maar, dat doe je niet. Dat kan niet. Maar waarom kan dat dan alleen wel?
1: Nee, het kan alleen ook niet.
0: Ja, maar het kan prima. Maar ga mij niet vertellen dat jij niet vindt dat het. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik weet, als je het ziet, jij denkt gewoon meteen, de smullen.
1: Deel hem dan ook meteen eventjes in onze stories. Op Instagram, daar heten we 538 Avondshow. Dan mag men thuis ook eventjes beoordelen.
0: Dit is toch gewoon, ik laat hem je nu zien. Dit is heerlijk eten.
1: Als je het zo ziet, maar van een afstandje lijkt het net falafel. En dan is het gewoon een maaltijd.
0: Groente en bitterballen, is dat eten? Wat mij betreft ja. En ik vind dus ook, kijk, ik eet nu weer een beetje als een student, maar ik vind dat we dat een beetje moeten vasthouden. Ook als het terug is, wil ik gewoon af en toe even een keer zo eten. Gewoon vissticks en een stuk broccoli. En heb ik ook gegeten.
1: Ja, maar dat vind ik wel een maaltijd.
0: Wat maakt het nou uit of het vissticks zijn of dat het
1: vissticks, dat is nog wel prima.
0: Ja, maar
1: bitterballen is wel echt een ander, vind ik wel echt een ander kaliber.
0: Nou, weet je wat we doen? Ik zet even deze foto op Instagram, 538 Avondshow, doen we er even een polletje bij. En dan klik je daar eventjes op of je het eten vindt of niet. Is dit een volwaardige maaltijd? Heb je dan gegeten?
1: Nou, dat lijkt me afgesproken. Maar wel belangrijk dat de mensen dan ook meteen even gaan volgen.
0: Ja, dat sowieso. 538 Avondshow op Instagram.

0: nou niet gek.
1: Lil Kleine, Samuel Welten en Maak me nou niet gek bij Radio 538. Morgen hoor je rond deze tijd een aankondiging over de toekomst van dit radioprogramma.
2: Ja, gaat het een en ander veranderen? En dat willen we natuurlijk doen ook samen met Eva. Eva is op maandag altijd vrij.
1: Ja.
2: Onze lieve vriendin van het nieuws. Dus dat gaan we morgen doen. Het is voor ons heel lastig geweest om de afgelopen maanden ons mond te houden.
1: Normaal zijn wij ook, wij zijn zo lek als een mandje.
2: Ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, het is maar dus echt.
1: Van zijn klep en de klep gaan we altijd. Maar dit is, ik ben ook trots. Ik denk dat wij weten dit sinds februari. Zoiets.
2: Februari, want 's avonds hebben wij dat nog
1: gevierd. Ja, want we hadden een concert.
2: We hadden een concert van Yves Berends in het Beatrix Theater in Utrecht. Nou ja, zoek maar op in zijn touragenda hoe lang dat geleden is.
1: Dat is even terug.
2: Dat is het punt dat we wisten dat het een en ander toch wel zou gaan veranderen.
1: En het ding is dat, kijk, zelfs binnen het team, we hebben Ewan hier van de regie, die hebben we het vorige week pas verteld. Dus we hebben het echt voor onszelf gehouden. En morgen, deze tijd, dan is Eva erbij. Gaan we het vertellen.
2: En dan hoor je het, ja.
1: 9:10, Radio 538. Dat is dus dinsdagavond, zet het in je agenda. En we heten 538 Avondshow op Instagram en TikTok. Volg ons even, want dan blijf je ook via socials op de hoogte.
2: Ja, absoluut.
1: 9:10, morgenavond.

0: Toch leuk dat er al meteen zo'n hoop gespeculeerd wordt in de app ook.
1: Over wat het allemaal zou kunnen zijn morgen.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Morgen om 9:10 hebben we een mededeling over nou ja, de mensen in dit programma.
0: Zeker.
1: En dit programma in het algemeen. Het gaat een en ander... nou ja, er komt wat aan, laten we het zo zeggen. Zometeen in de show het grote antwoord op de vraag... kan je stappen als een 18-jarige? Jij zat vorige week in de middagshow, Bas.
0: Ja.
1: Dus jij hebt dit wellicht eventjes 's avonds gemist.
0: Nou, maar je hebt het allemaal aardig meegekregen, hoor.
1: Maar je hebt zaterdag wel de gevolgen ervan gemerkt.
0: Nou, niet alleen zaterdag. Ik heb nog steeds de gevolgen ervan gemerkt.
1: Ja, onze 18-jarige stagiair Maxime die vroeg zich af... of het anders is om met ons een avondje te stappen... dan met haar leeftijdsgenoten. Nou, afgelopen zaterdag was het zover en je hoort zo of we geslaagd zijn.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Bakkersbrood bij Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
3: Heijn. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
15: Zin in een koffietje?
14: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
19: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
23: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
24: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
23: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
22: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: 538 Bas en Dylan.
4: Kun je nog steeds stappen als een 18-jarige? Zometeen krijg je het antwoord.

0: Lauren en Sapphire bij Radio 538. Kan je stappen als een 18-jarige?
1: Ja, die vraag die stelden we ons vorige week in de avondshow. Komt allemaal door onze 18-jarige stagiair Maxime. Die zei het volgende afgelopen maandag.
2: Ik ben benieuwd of met jullie drinken heel anders is dan met mijn leeftijdsgenoten.
1: Vervolgens heeft ze ons meegenomen door een spoedcursus 18 worden. Zo hebben we geshotgunned, leren shotgunnen. Ja. Dan prik je met een sleutel een gat in een blik drinken, zodat je hem dan in één keer leeg kan drinken. Komt er allemaal lucht bij, allemaal heel moeilijk. En dat klonk ongeveer zo.
3: Ah joh! Kut. Op.
1: Na 3 seconden. Heel netjes allemaal. Ja,
0: heel snel.
1: Het drankspel Cassie hebben we geleerd. Bleek ik heel goed in te zijn.
3: Een 1.
1: Ah, ja! Cassie. Moet je allemaal zingen en zo. Dat is allemaal hartstikke leuk. Nou ja, om op donderdagavond een abnummer voor ons allen te kiezen. Een abnummer is een nummer wat je dan hoort in de kroeg. En dan moet je in één keer je drankje opdrinken. En luisteraar Erik koos deze voor jou, Bas.
4: Vanaf ben jij de Benny en ik de sugar daddy. Dus dans een beetje sexy.
1: Nou jongens, hebben we een drankje voor Bas of niet?
0: Nee.
1: Ja, dit is jouw abnummer, ja, dan moet je altijd.
0: Na zaterdag krijg ik niks meer weg, denk ik. Ik ben nog steeds brak.
1: Ja, de video waarin we al deze dingen zaterdag in de kroeg hebben gedaan, waar bijvoorbeeld onze lieve collega Floris nog steeds ziek van is. Die vind je op onze Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. Daar kan je de video bekijken. En volg ons daar meteen even. Maar, ja, mag ik dan ook een heel groot applaus voor stagiair Maxime? Yeah. Maxime!
2: Dat ben ik.
1: Ja. Vond je het leuk?
2: Ik vond het echt waanzinnig.
1: Ja? Wat, wat was je hoogtepunt?
2: Oh, het lichtmoment.
1: Het lichtmoment?
2: Ja, ik denk dat ik een tijdje

0: Toch ja. Gewoon even een broodje nog ergens voordat je naar huis gaat. Ja. En toen zei ik, ja, dat had ik graag gedaan, maar alles was al dicht.
1: Ja, joh.
0: Want we waren om 17:30 thuis. Maar de grote vraag is, wij als nou ja, bijna dertigers, kunnen wij stappen als een 18-jarige?
2: Nou, dat is met 100% zekerheid te zeggen.
0: Ja! Ja.
1: Lekker zeg!
0: Wat nou, goed. En ja, kun jij stappen als een... Als een bijna 30-jarige.
2: Nee.
1: Dat is wel goed, zeg. Ja, kijk, we hebben natuurlijk ook 11 jaar meer ervaring. Dat is
0: ja, 11 jaar meer ervaring. Aan de andere kant, hoe voelde je de volgende dag?
2: Best prima.
0: Ja, okay, ja, dat is alweer het verschil met ons.
2: Ik denk beter dan dat jullie.
1: Maar ja. Er komt meteen een leuke reactie binnen waarvan ik denk, ja, kijk, hoe lang duurt je stage nog?
2: Tot eind juni.
1: Eind juni. Iemand die zegt... Waarom nou niet een spoedcursus volwassen worden? Misschien dat we het ook even terug kunnen doen. Dat we even een cursus 30 zijn. Of ja, ik ben nog niet eens 30.
0: Maar ja, even de cursus volwassen worden.
2: Ja, dat is nog nodig, want ik kan het nog niet.
0: Nou, dan doen we het zo.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja,
1: maar binnenkort doen we dat even. Mocht je er verder, ik weet niet wie het heeft gestuurd. Kokkie heet hier de app. Mocht je er ideeën over hebben, drop het vooral eventjes in de app hoor. Cursus volwassen worden. Hebben we de volgende alvast.

0: Dit is 538, waar je onbeperkt kans maakt op mooie prijzen. Dit weekend sturen we je naar Olivia Rodrigo. En zo meteen maak je kans op een prijzenpakket.
1: Ja, dat allemaal in kip of ei. Elke dag de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder?

0: 538 Everjack en Never Forget You. Het is de avondshow waarin we zometeen kip of ei spelen. En dat is doodsimpel. Elke dag krijg je twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Met vandaag de niet-machine of de perforator. Je kan je antwoord insturen via de app van 538 en dan maak je dus kans op een 538 prijzenpakket. Wat was er eerder, de niet-machine of de perforator?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18+ speelbewust.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
24: Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden, wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Dan een verkeer, geen vertraging en wel nog één flitser en die heeft Dylan.
19: Op de A20 staat hij tussen Gouda en Rotterdam bij 31.5.
20: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
22: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Keukenkopers, opgelet! Nu
26: big deals bij Keukenconcurrent.
25: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: 538.
9: Zometeen de uitslag van Kip of Ei.
19: Wat was eerder, de niet-machine of de perforator?

0: bestond eerder met vandaag de niet-machine of de perforator? Serena!
1: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
3: Hallo. Jij denkt het antwoord te weten, maar gebruik jij een van beide nog wel eens?
1: Zeker, ik heb net nog een niet-machine gebruikt.
3: Nou ja, dat meen je, hoezo dan?
0: Om dingen te nieten, denk ik.
3: Oh.
1: Zeker, ja.
0: Maar wat moest je nieten?
1: Het correctiemodel van het eindexamen HAVO Nederlands. Dat is net geprint. Dus ik ben de examens aan het nakijken.
0: Dus jij weet nu al zo langzamerhand wie er in ieder geval voor Nederlands gezakt en geslaagd zijn.
1: Nou, zo snel ben ik ook nog niet hoor.
3: Maar ben je tevreden tot nu toe?
1: Ik ben tot nu toe wel tevreden. Ja, er zijn verschillende onderwerpen op het examen. Ik merk wel dat de leerlingen het ene onderwerp moeilijker vonden dan het andere onderwerp.
3: Mm-hmm.
1: Maar tot nu toe maken ze het best goed, dus ik ben tevreden.
0: Nou, bepaalt zeg maar hetgeen wat jij doet ook nog of de normering wordt aangepast?
1: Wat ik doe, dan lijkt ik als individu wel heel belangrijk. Maar je moet het meer zien als dat... Ja, ergens wel. Nee, maar je moet het meer zien. Zometeen heb ik alles nagekeken. Nou, dat duurt nog wel even een paar dagen. Nou, dan ga ik alles in een soort landelijk systeem zetten. Nou, dan kan... CITO kan zeg maar meekijken van... Wat voor punten worden er gescoord bij bepaalde vragen? Nou, dan zien ze dat van alle scholen in Nederland.
3: Ja,
1: en aan de hand... daarvan pas, wordt die N-term zeg maar. Dus ik heb een rol met mijn klas.
3: Ja, maar je bent heel belangrijk. Je bent
1: alle andere scholen doen ook mee.
0: Ja, natuurlijk. Wat de studenten nu, of de leerlingen nu willen weten. Ja, zeg maar, ik krijg nog een extra puntje, weet je wel.
3: Wij duiken even de geschiedenis in. Wat was er eerder, de niet-machine of de perforator? Laten we dan eens beginnen met de niet-machine. De eerste niet-machine die werd uitgevonden door ene Samuel. De Franse adel die gebruikte vroegere niet-machines al voor officiële documenten en correspondentie. Hadden ze toen al. Inmiddels is hij op iedere kantoorvloer te vinden. Bij ons alleen niet zo goed. Dat is altijd lang zoeken als je hem nodig hebt. Dan de perforator ontstond dankzij Friedrich Soenecken. Voor multomappen en goed georganiseerde papierstapels. Kantoren die gebruikten perforators massaal voor groeiende administraties en archieven. Maar er is iets veel gezelligers wat je kan maken met een perforator. Dat is confetti.
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Ja.
0: Dan moet je lang perforeren.
3: Ja, maar dat heb je wel confetti. Ja. Ik heb dat vroeger wel gedaan. Hoor.
0: Ik heb trouwens nog een leuk raadseltje.
3: Wat dan?
0: Een niet-machine niet. En een perforator
3: niet.
0: Niet, inderdaad.
3: Nee, precies.
0: Nou ja, goed.
3: Oh, eentje te vroeg. Sorry. Eerst de pauken nog. God, wat een editie. Vertel het maar. Wat was er eerder? De niet-machine of de perforator?
1: De niet-machine was eerder.
0: Oh. Vullen wij dat in?
3: De perforator niet, zeg jij.
0: De perforator niet, nee. De niet-machine komt uit 1841 en de perforator uit 1886. Dus de niet-machine was eerder.
3: Confetti!
0: Ja.
3: Ja. En gefeliciteerd, Serena.
1: Ja, dankjewel.
3: Je hebt gewonnen, een 538 prijzenpakket.
1: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
3: En er zit een niet-machine niet in.
1: Nee, ja, jammer.
3: Jammer, hè. Maar die heb je al, want je hebt net allemaal dingen geniet.

0: 538, Timbaland en The Way I Are. Welkom bij de avondshow, Bas en Dylan.
1: We hebben nu een 30 seconden Bebe Rexha Faithless. Beste plaat van het moment als je het mij vraagt. New Religion na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom weet niemand waarom er een dode haas in een koeienwei ligt? Omdat je nooit weet hoe een koe een haas vangt.
2: Het antwoord is

0: 538 hoorde Rondé en Love of My Life. Zometeen, geen nieuws van Eva, maar Deel, jij hebt het even voor je rekening genomen.
1: Nou, zeker. Ik ben even de onderzoeksboeken ingedoken. En je kent het vast wel, inpakstress als je op vakantie gaat.
0: Oh, zeker ken ik dat.
1: Onderzoekers hebben de tip om dat te voorkomen en dat zometeen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
16: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
16: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Youfone.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: 538. Bas en Dylan.
7: Met zometeen.

0: te zijn.
1: 538, Roxy Dekker en Loser. Ik krijg een soort paniekreactie bij het horen van Roxy Dekker, want dat was mijn ad-nummer.
2: Ja.
1: Afgelopen week geprobeerd om te stappen als een 18-jarige met onze stagiair. Video daarvan die vind je nu op de socials. 538 Avondshow. Volg ons even daar. Maar het is echt, ja, het is helemaal uit de hand gelopen.
2: Het is uit de hand gelopen en een van ons heeft het bijna niet overleefd.
3: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen.
2: Ja, want je kent het wel, inpakstress als je op vakantie gaat. Maar wat blijkt nou? Later je koffers inpakken, voorkomt dat.
1: Hè?
2: Ja, de helft van de Nederlanders heeft namelijk last van stress bij het op vakantie gaan. Nou, de meeste stress komt eigenlijk van de voorkant, het inpakken van de koffers. Onderzoekers geven nu de ideale tip. Stel het inpakken van je koffers zo lang mogelijk uit. Tot 1 tot 3 dagen voor vertrek.
1: Ja, maar hoezo dan? Dat is toch raar?
2: Hoe langer je bezig bent met je koffers inpakken, dus als die de hele week open in je slaapkamer ligt, dan ben je veel te lang bezig met heb ik wel alles. Terwijl eigenlijk, als je dat dus dichter op je vakantie doet, heb je veel minder tijd om je daar druk over te maken.
1: Maar dit klopt. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik dan dat ik al wel wat eerder mijn koffer had gepakt. En dan heb je toch nog even iets nodig uit die koffer. En dan zit ik zonder tandenborstel.
2: Ja.
1: Dan is het is niet handig. Maar ik ga woensdag op vakantie. En ik ben nu in die modus dat ik eigenlijk heel veel stress heb, maar daardoor juist niks doe. Een soort freeze. Snap je wat ik bedoel? Dat je gewoon, ik heb heel veel dingen in mijn hoofd van, ik moet nog dit doen, ik moet die nog even antwoorden, ik moet dit nog maken, ik moet dit nog opsturen en ik moet deze dingen nog inpakken.
2: Stress.
1: Gewoon te veel. Het is te veel. Ik ben gewoon aan het vluchten.
2: Maar nu doe je dus helemaal niks.
1: Nee, ik heb vandaag eigenlijk helemaal niks. Ja, ik heb er een wasje in gedaan.
2: Het is vandaag maandag.
1: Ja,
2: je komt niet meer voor dinsdag thuis, want we hebben show tot 12 uur.
1: Ja.
2: Dan ga je toch wel naar bed. Je gaat dadelijk niks meer doen, denk ik.
1: Nee, ik ga dadelijk niks meer doen.
2: Nou, dan kom
1: ik ga dadelijk de was ophangen. Ik heb vanmorgen nog een wasje aangezet. Dus wasje is zo klaar, denk ik.
2: Hoe laat vlieg jij woensdag?
1: Ja, ergens overdag.
2: Ergens overdag. Nou, zeg
1: ga ik ook niets meer doen.
2: Zeg voor het gemak eventjes. Dat
1: ik moet wel 9 uur of zo moet ik wel weg.
2: Oh, 9 uur de deur. Daar, 9 uur, daar heb je eigenlijk alleen morgen nog.
1: Nee, klopt. Daar wil
2: en tot 1 uur of 4, want dan hebben wij de redactievergadering.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk tot 3:30, want je moet ook nog hier naartoe komen.
1: Ja,
2: dus klopt. Je hebt morgen, nou, zeg dat je om 10 uur je bed uitkomt. Morgen van 10 uur tot 3:30.
1: Ja, ik moet ook nog naar de kapper morgen.
2: Ja, ook nog naar de kapper. Nou, dat is ook nog een uurtje. Dan heb je ongeveer nog 4,5 uur om je koffer in te pakken.
1: Ja, maar het is ook echt, het is verschrikkelijk. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik heb nog niks, heb ik.
2: Maar maat, er zijn toch 100 websites. Jij zoekt alles op met ChatGPT. Maar je kan ook toch naar de site van de ANWB. Er is wel iemand met een reisblog of een dingetje. ChatGPT is toch ook je beste vriend. Dan gooi je 3 van die inpaklijsten in chat. Zeg je, joh, chat, ik ga daar en daar. En je weet wat ik lekker vind en je weet wat ik leuk vind. Maak even een inpaklijstje. En dan ga je dat gewoon langs. En dan is het er toch. En je gaat ook niet naar de sloppenwijken van Calcutta. Hè? Je gaat ook gewoon naar een ontwikkeld land.
1: Ja, nee.
2: Zeg maar, dus je komt daar. En als je je tandenborstel vergeten bent, koop je een nieuwe tandenborstel.
1: Ja, maar ik denk niet dat ze daar mijn paspoort hebben, bijvoorbeeld. Zeg maar, dat zijn toch wel dingen.
2: Gewoon paspoort, sleutels, portemonnee. En dan ben je er toch? Op bankpassie.
1: Ja,
2: beetje contant geld. Heb je al Jens gepint?
1: Nee, heb ik niet gepint.
2: Oh, daar ga je. Oh, de tijd.
1: Ik weet niet of ik de show haal morgen.

0: begint het eigenlijk al een beetje serieuze vormen aan te nemen.
1: Nou, ik had dus niet verwacht dat het zo hard zou gaan. Maar het is best wel aardig wat getekend. Bijna 2000 keer.
0: Bizar. Echt goed, maar het is ook iets wat leeft. De Nibbit Rings die gaan verdwijnen. Sterker nog, de productie daarvan is al gestopt. Dus wij kwamen in opstand. Onze luisteraars die kwamen in opstand. En we zijn een petitie gestart.
1: Ja, 538.nl/petitie. Zo vind je hem, dus 538.nl/petitie. Ja, de Nibbit Rings, de iconische Nibbit Rings die je vroeger zo om je vingers deed. Of een ketting met van dropveter en dan die dingen eraan. Heerlijk, ik vind ze ook lekkerder dan de sticks.
0: Dus de
1: sticks, er zijn maar niks. En ik vind de rings geweldig, fantastisch. Ze mogen niet verdwijnen, 538.nl/petitie. We gaan zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.

0: 538 Underdark Project en Summer Jam. En zo meteen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Geef je op door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die luidt als volgt.
1: Een Italiaanse vrouw heeft maandenlang een schaar in haar buik gehad. Wat is de hoofdstad van Italië?
0: God.
1: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro. Wat is de hoofdstad van Italië? Kom maar door app in de, antwoord in de app van 538.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: 538 Nieuws.
18: 11 uur.
19: Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer, zijn geen vertragingen. Wel nog 1 flitser en die heeft Dylan.
1: Op de A6 staan ze tussen Lelystad en Muidenberg bij 53.0.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: 538. De quiz over vandaag maak je kans op 100 euro. En ook Chester.

0: 538 Morgan Wallen en What I Want.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja, die spelen we iedere avond. En dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. En de weekwinnaar wordt bekend op donderdagavond. En dat is dan logischerwijs degene die natuurlijk bovenaan staat in dat weekklassement. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Als je het niet weet, dan moet je gewoon een woord roepen, Alan.
4: Ja hoor.
3: Of is het Ellen?
4: Ellen.
3: Ellen, oké. Okay, ja, altijd een gokje.
0: Ja joh. Ellen. Een Italiaanse vrouw die heeft maandenlang een schaar in haar buik gehad. Wat is de hoofdstad van Italië?
4: Rome.
0: Dat is goed. Dat was de kwalificatievraag. Daarmee, nou ja, neem je officieel deel.
3: Ja, neem je precies. Deel, ja.
0: Neem je deel.
4: Nou, geweldig.
0: Wil je nog dingen weten?
4: Nee.
0: Nou, als jij zegt go, dan gaan we.
4: Go.
0: Er is een vliegtuig ontruimd door een verontrustende wifi-naam. Waarvoor staat de M in KLM?
4: Zo. Door.
3: Fatbikes zijn vanaf vandaag verboden in het Vondelpark. Hoeveel wielen heeft een fatbike doorgaans?
4: 2.
0: NAC heeft een leeg stadion in een leeg stadion gewonnen van Heerenveen. Uit welke plaats komt NAC?
4: Breda.
3: Een motor in Canada is bovenop een verkeerslicht beland. Noem een kleur uit de Canadese vlag.
4: Rood.
0: 1, 2, 3, Inkt moet een ontslagen topman ruim een half miljoen euro betalen. Hoeveel nullen heeft een half miljoen?
4: 6.
3: FC Barcelona heeft een wedstrijd gespeeld in een speciaal tenue voor Olivia Rodrigo. Hoe vaak zit de O in Olivia Rodrigo?
4: 2 keer.
0: Het Jeugdjournaal heeft de ere zilveren Nipkow-schijf gewonnen. Op welke zender wordt het Jeugdjournaal uitgezonden?
4: 3.
3: Deze week is het Songfestival in Oostenrijk. Wie deed er vorig jaar voor Nederland mee?
4: Douwebop.
0: Dick Advocaat gaat toch als bondcoach van Curaçao naar het WK. Noem een officiële taal die op Curaçao gesproken wordt.
4: Nederlands.
3: In 2027 opent er een officieel Beatles-museum in Londen. Hoeveel leden hadden de Beatles?
4: 5.
0: Tialf is een stap dichterbij om de schaatsarena te worden van de Olympische Winterspelen 2030. In welke stad is Tialf?
4: Heerenveen.
3: Vandaag was onder andere het VWO-examen geschiedenis. In welk jaar startte de Eerste Wereldoorlog?
4: 1932 of zoiets.
3: Nee.
0: Helaas.
3: Je hebt de toon gezet voor deze week, want je was de eerste kandidaat, want het is maandag. Ja. Ellen, jij had er 6 goed.
0: Nou, lekker. Dankjewel. Je krijgt van ons een prijzenpakketje sowieso. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent.

0: favorite is van Olivia Rodrigo, Drop Dead. En wel leuk, komend weekend maak je kans op tickets voor Olivia Rodrigo. Daarvan weet ik in ieder geval zeker dat we dat mogen roepen. Ik weet niet of... We hebben net een mailtje gehad.
1: Ja, van Margriet. Die doet hier de prijs en dat.
0: Nee, precies. Maar die stuurt net een mailtje. Maar let, wat is ook nog laat aan het werk?
1: Ja,
0: drie kwartier geleden een mailtje gestuurd.
1: Ja, maar ik weet dus nog niet of dit ook naar buiten mag. Maar de ochtendshow die gaat geweldige prijs weggeven. Even kijken, is het alleen de ochtendshow? Ik heb het nog niet... Oh, het is de hele dag, joh! Ja, jeetje!
0: Ja, dit is hoe het gaat. Zo komen wij er nu achter.
1: Ja, maar dit wordt later pas aangekondigd. Maar dan heb je het hier voor het eerst gehoord. Bij de ochtendshow, bij Dennis Ruijer, bij Lindo, bij Mark... bij Edwin Evers, bij Frank en Aiden. Reizen naar Ibiza.
0: Ja, ziek, man.
1: Vanaf, wanneer is het? 18 mei.
0: Maar even, het is dus een trip naar Ibiza.
1: Ja, vlucht.
0: Vlucht, verblijf, toegang tot Ushuaia en David Guetta, Universe met
1: Ushuaia krijg je David Guetta. Ja. En in Universe krijg je Armin van Buuren. Ja, maar ook nog naar twee van die clubs.
0: Ja. Misschien moet het mailtje volgende keer even van tevoren lezen.
1: Nee, maar ik heb echt... hoor je de oproep voor vlucht 538? Bel dan zo snel mogelijk aan de studio.
0: Vet toch.
1: 0909-3000-538.
0: Vanaf komende maandag.
1: Kom je in de uitzending, wordt er een Spaanse zin afgespeeld... en dan moet je de vertaling raden. Oh ja. Nou, dat is nooit zo heel moeilijk.
0: Nou, de vertalingen die hebben we hier alvast. Nee. Ja.

0: 538, you're the Walk the Moon and Shut Up and Dance. Zometeen, Dylan. Met een hele belangrijke tip. Dit is echt even. Ja, nee, maar dit is iets.
1: Nou ja, er is inderdaad een nieuwe TikTok-trend die oproept één specifiek product veel te eten. Maar dat is niet helemaal zonder gevaar. Dus zometeen voor welk product je uit moet kijken.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen-specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
19: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: 538. Bas en Dylan. We moeten je zo even waarschuwen voor een nieuwe TikTok-trend, want hij is

0: Alex Warren en Fever Dream bij 538.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
2: Ja, er is een nieuwe TikTok-trend die oproept één specifiek product veel te eten. Maar dat is niet helemaal zonder gevaren. Het gaat om sardientjes in blik.
0: Ja, wat is daar nou mis mee?
2: Ja, nou, veel mensen eten het nu omdat ze er een zogeheten glass skin van krijgen. Mm. Wat in normale mensentaal gewoon een gladde huid is. Hè. Het is natuurlijk een hoop vitamine D, B12, B3, calcium, fosfor, selenium, omega-3, magnesium. Het is eigenlijk allemaal hartstikke heel erg goed voor je.
0: Ja, ja.
2: Maar het is niet helemaal zonder gevaren. Het klopt overigens wel. Van sardines in blik krijg je een betere huid. Het komt door onder andere die omega-3, hè, die vetzuren.
0: Ja.
2: Maar om de echte voordelen te ervaren moet je 5 blikken sardines per dag eten. En dat is dan misschien wel goed voor je vetzuren, maar dat zorgt meteen ook voor een hoge dosis arsenium en zout. En dat veroorzaakt alweer bloedarmoede, hart- en vaatziekte, nierziekte, maagkanker en botontkalking.
0: Dus dat zijn wel net even dingen. Nee.
2: Heb je wel even lekker mooi glad huidje, zeg maar. Ja, maar ja, zit je ook met botontkalking?
0: Ja.
2: Dat is wel
0: dat dan het ergste is. Dus, dan, ja.
2: Vis is natuurlijk hartstikke goed voor je, maar wel in mate. Oh. Heb jij van die dingen die eigenlijk... Maar wat, kijk, je ga lekker naar de visboer, weet je wat zou je zeggen. Maar heb je van die conserven die jij onbeperkt kan nuttigen?
0: Ja, tonijn uit blik.
2: Tonijn uit blik,
0: dat vind ik zo lekker. Dat kun je in iedere pasta gooien, is lekker. Ik vind het nu heel leuk. Ik heb dus een kat sinds... het is niet dat ik jou nu iets nieuws vertel, maar misschien iemand in de auto of zo. Maar ik heb dus een kat sinds december. En ik vind het dus heel leuk om af en toe, als ik dan een blikje tonijn heb, om dan zo'n klein beetje uit dat blikje in zijn bakje te doen. Want dan eten we dus echt samen iets. Nou, dat vind ik zo leuk.
2: Ja, ik heb het ook veel gegeven. Ik heb het ook altijd in huis.
0: Ja, ik ook.
2: Want het is altijd de uitweg naar iets makkelijks.
0: Klopt.
2: Ik vind het bijvoorbeeld ook heel lekker om er een tosti mee te maken.
0: Ja, de tuna melt.
2: Ja.
0: Lekker hoor.
2: Is eigenlijk gewoon...
0: hartstikke lekker. Is, die dikke plakken cheddar erop en je bent er.
2: Ik heb pas geleden...
0: Wat?
2: Was in de bonus.
0: Bonus, ja.
2: Met Albert Heijn. Dat was 50% korting. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik neem een keer een blikje mee.
0: Ja.
2: Van de Unox. Daar heb ik zoveel merken genoemd. Het lijkt de reclame wel, maar daar komen we net uit.
0: Ja.
2: Gehaktballen in jus, in blik.
0: Ja.
2: Ook tosties van gemaakt.
0: Ah, tosties?
2: Heerlijk.
0: Dan ben je niet.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat de knakworst tosti ook lekker is.
2: Ook
0: hoor.
2: Lekker.
0: Als je gewoon 2 boterhammen hebt en je doet er zo 2 van die... Of nou, 2. Iets van 5 van die knakworsten op met een plak kaas.
2: Ik denk dat je van alle vlees- en visconserven tosties kan maken. Dat denk ik zo. Behalve smak.
0: Nee, ik wilde net zeggen, ik denk dat de smak tosti, dat is lekker, man.
2: Ja, smak is zo smerig.
0: Man. Smerig? Dat is de allerlekkerste conserve.
2: Nee, helemaal niet.
0: Wat zeg jij nou?
2: Nee, dat blik kattenvoer, man.
0: Nee, maar dat is ook lekker in de pasta. Smak.
2: Oh, wat deed je helemaal vuilak, joh.
0: Nee, ik zag van de week nog een video van iemand. Ik zag een video van iemand die ging zo fried rice maken. En dan was het vlees was smak. Nou, lekker van die blokjes. Eerst even een beetje aanfruiten.
2: Maar sorry, fried rice. Ik ken het van mijn vakantie in Thailand. Misschien wel een van de lekkerste keukens ter wereld. Daar ga je toch geen smak doorheen zitten gooien?
0: Dat mag toch helemaal niet.
2: Pak je toch een heerlijk lekker stuk kippendij?
0: Gadverdamme, je wilt toch het smak is echt lekkerder dan kippendij.
2: Ah, nee.
0: In kippendij zitten allemaal van die kliertjes en die sliertjes en die vieze dingetjes van dat vet.
2: Zeker als ik het maak.
0: Ja, goor, man.
2: Als ik kippendij maak, dan voel ik alleen maar... dan knijp ik zo in de kippendij om te voelen waar bordjes nog... of restante bordjes zitten. Als die er niet zitten, gaat de hele kippendij...
0: Gadverdamme.
2: Alles piertjes en dingetjes.
0: En dat is het voordeel van smak. Daar heb je dus niet best smak.
2: Nee, omdat het zo geperforeerd en gepureerd
0: smak
2: is.
0: Smak kun je gewoon in één keer in de pan doen. En hoef je alleen maar in kleine blokjes te... hoef je niet te voelen of er nog bordjes in zitten.
2: Sterker nog, ik denk dat je smak ook in één keer kan doorslikken zonder te kauwen. Dat gaan we morgen eens proberen.
0: De smak toch. Die wil ik wel een keer proberen.
2: Nou, ik niet hoor.
0: Nou, die gaan we even maken, denk ik.

0: Ja!
1: Over die tosti's en dat je met smaak tosti's kan maken, weet ik het allemaal. En die zegt, ja, knakworst tosti heb je ook in Thailand. Klopt. En dat klopt. Bij die 7-Eleven supermarkten zijn dat. En die maken ze dan ook voor je klaar. Ja. Dat gewoon zo'n tosti-ijzertje achter de kassa. Daar heb ik ook wel een paar van op, ja.
0: Heerlijk vind ik dat.
1: Die knakworst dingen. Was niet mijn favoriet.
0: Nee.
1: De favoriet was shredded pork.
0: Ja, shredded lekker. Pork met, wat was het? Ja, met kaas.
1: Met kaas.
0: Met de tosti.
1: We gaan richting Barnix, denk ik zomaar. Oh,

0: Marnix gaat een liedje spelen op zijn piano. En
1: nou, dan... de kutkinderpiano. Oh, ja, de kutkinderpiano. Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk, welk liedje is dat? Want dat liedje gaat hij zo meteen draaien.
2: Echt dat leuk. Heb jij exact goed uitgelegd, Bas.
0: Ja, dit speel jij er ook al op nu. Dat ja, vind dit ik echt
1: is...
0: knap.
1: Nee, niet zo flauw. Dan denken mensen dat het niet echt is.
0: Oh ja.
1: Nee, want het is echt, je hebt hem echt bij je. Kan je hem even laten horen snel?
2: Ja, zeker.
0: Oh, wat mooi inderdaad.
1: Nee, hou nou zo op.
0: Ja, dat klinkt niet gek.
1: Doe nou eens niet zo vervelend.
0: Komt-ie.
2: Dit is het echte piano.
1: Ja, precies. Ja. Ja, daar gaat hij dus zometeen een liedje op spelen. En is het aan jou de edele taak om te raden wat het dan is. Vorige week, Bas, heb ik het geraden.
0: Oh, ja. Nou heel goed.
1: Het was het Hello van Martin Solveig. Was het
0: oh.
2: Ja, die had je vrij snel door, deel.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat het vandaag is. Marnix, take it away. Dit is niet zo vervelend.
0: Goed, heel goed. Nee, oké. Okay. Sorry, hier komt-ie.

0: Is het even niet?
1: Vader Jacob?
2: Nee,
1: dat...
2: Nee,
1: dat is verwarrend.
2: Ja, nee. Zal ik het nog één keer doen?
1: Ja.
2: Kleine tip, ze is naar de ruimte geweest. Oh.
0: Ze is naar de ruimte geweest?
2: Ja, zij is naar de ruimte geweest.
1: Dat moet dan Katy Perry zijn.
2: Nou, dat weet je zometeen pas.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen bij Marnix het verlossende antwoord. Leuk. Ja, Jordan, van het 12 uur.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja, dat zometeen.
0: Ja. Ja. Zet hem maar even dan.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur.
20: Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
19: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles oppassen op de A4. Leiden richting Amsterdam bij 7.6. A10 Zeebruggetunnel richting de A10 Noord bij 3.9. En ook oppassen op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 9.1.
21: 538.
19: Wat oh wat werd er gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Je hoort het zo met Ellen Walker.

0: Goedenacht, Marnix hier. Dit is vooral om iedereen het tegendeel te bewijzen dat ik nog wel iets doe met mijn studie. Iedereen riep altijd, ja joh, dat is een pretopleiding, die studiemuzikant. Daar kun je toch helemaal geen reet mee? Nou, jawel, bij deze. Want in de studio van 538 staat een klein kutkinderpianootje. Gekocht in de speelgoedwinkel, met dieren erop, weet je wel. En de vraag is, kun jij raden van welk liedje is dit melodietje? Ja, van welk liedje is dit melodietje? Even snel spieken in de app van 538. Sabine denkt dat het wat van Davina Michel is. Gerben, die denkt er Kriskos Amsterdam in te horen. Dat is het niet. Satish net wel in de 538-app met het juiste antwoord. Die dacht Katy Perry. En Dark Horse, inderdaad het juiste antwoord. Katy Perry, hoor je nu?
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

Want stiekem bij 538. En over stiekem gesproken, een man uit België die heeft stiekem wat verstopt in zijn onderbroek. En daarmee riskeert hij 3 jaar cel en een flinke geldboete. Wat hij verstopt heeft, je hoort het zo in een Nile Horn en Dinner Party.

0: en Rhythm is a Dancer. 538. Hey, er is een man in België. Die heeft wat verstopt in zijn onderbroek. En die riskeert daarmee 3 jaar cel en een flinke geldboete. Luc stuurt in de app van 538. Ik hoop niet dat dit gaat over zijn geslachtsdeel. Nee, Luc, daar gaat het inderdaad niet over. Nee, het is best wel een bizar verhaal. De situatie als volgt. Politie, België, ze krijgen een oproep om in te grijpen in een vechtpartij. Een grote vechtpartij, dus dan komt de politie erbij. En de agenten die troffen een man aan met best wel wat verwondingen. Dus ja, ze nemen hem even apart, ze fouilleren hem... en toen vonden de agenten dus het strafbare in zijn onderbroek. Zijn eerste verklaring was, ja, dat moet iemand anders daar hebben verstopt. Nou, dat geloofden ze natuurlijk niet. En toen heeft dus het Openbaar Ministerie gezegd... ja, luister maat, allemaal leuk en aardig... maar wat dacht je van 30 maanden cel en 24.000 euro boete? Weet je wat hij had verstopt? In zijn onderbroek. 204 ecstasypillen in zijn onderbroek. Ja, ik heb zelf nog nooit een pil genomen... maar is dit nou wat ze bedoelen met onderbroeken, lol?
1: En iedereen lag in een deuk.
0: Ach, gele kaart, hè. Hey, dit is 538. Goeienacht. Marnix hier. Bruno Mars hoor je nu. En I Just Might.

0: Teddy Swims. Don't Deny, Gone Gone Gone bij 538. Had ook zomaar kunnen gaan over het verdwijnen van de Nibbit chips. Heb je dat gehoord? Die ringen? Ja, daar gaan ze dus mee stoppen. Dat is toch ongelooflijk? Joh, joh, joh. Wat een tractatie zijn daarmee gemaakt. Tenminste, bij mij uit de basisschool wel. Is ook wel aan me te zien. Maar gelukkig hebben Bas en Dylan van de 538 Avondshow iets bedacht om dat te stoppen.
1: Hetgeen wat wij in het leven hebben geroepen, en dit is echt heel groot, het is een petitie om de Nibbit Rings te behouden. Dan gaan we proberen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen die te overhandigen aan de mensen van Cheetos.
0: Dus, ga naar 538.nl/petitie, laat je handtekening achter en wie weet blijven ze wel gewoon bestaan.

0: 538 met Crowded House en Don't Dream It's Over. Goedenacht, Marnix hier. Wanneer heb jij voor het laatst echt hard je teen gestoten, maar dan ook echt keihard? Zo, ik vanmiddag nog tijdens het opruimen van de woonkamer. Maandag is bij ons thuis namelijk opruimdag. En zo, mijn kleine teen die werd bijna geamputeerd door de hoek van de tafel. Zo, dat deed pijn, jongen. Ongelooflijk. Dus ja, ik schreeuw het uit van de pijn en echt alle scheldwoorden in de dikke vandalen komen voorbij. Ja, heel beschamend. En mijn vriendin hoort en ziet dit gebeuren en zij zegt: ja, het is niet goed dat je vloekt, maar tegelijkertijd ook wel weer. Want wat blijkt nou? Vloeken, dat helpt tegen de pijn. Er is een klein onderzoekje geweest in Engeland. Mensen werden onder de ijsdouche gezet. En de mensen die vloekten, die hielden het 2 keer zo lang vol vergeleken de mensen die dus niet mochten vloeken. En dat komt dus omdat als je gaat schreeuwen, als je gaat vloeken, dan krijg je lichaam meer adrenaline. En dan kun je het dus langer volhouden. Dus de volgende keer als iemand tegen jou zegt, terwijl je pijn hebt, joh, wat vloek jij veel? Dan zeg je, nee joh. Nee, ik bespaar gewoon geld op pijnstillers.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Marshmallow, where we go.
1: Jouw hits, jouw 538.
2: Nieuw.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love van 538. Hey, binnen nu in 10 minuten een nieuwe ronde AI of Nie, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Klein tipje waar het over gaat. Een man die na zijn dood toch nog thuis kwam. Hoe dit precies zit, je hoort het zo in AI.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een record aantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 68.7. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 3.9. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland 135.4. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 34.8. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 31.0. En ook oppassen op de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Stukje terug, namelijk bij 9.1.
0: 538.
2: En goeiedag, Just A, Jack Staal en John hoor je zometeen na Glass Animals.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave.
1: Een familie schrok zich een hoedje toen er opeens een man voor de deur stond. Ze dachten hem namelijk een week eerder te hebben gecremeerd.
0: Oeh, wat denk je? Is het AI of niet? Laat het weten.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Je hoorde Remy in bij 538.
1: AI of niet? AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. En aan jou om te raden of het bericht, de inhoud ervan, echt is. Dit is de opgave van vannacht.
2: Een familie schrok zich een hoedje toen er opeens een man voor de deur stond. Ze dachten hem namelijk een week eerder te hebben gecremeerd.
0: En nu is de vraag, is dit verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Even spieken in de app van 538. Renzo denkt dat het echt is. Daphne denkt dat het nep is, dus AI. En het juiste antwoord is... Het is hartstikke echt.
3: Echt waar?
4: Dat is echt niet zo, hoor.
0: Ja, echt waar. Ja, het gestoord verhaal, hoor. Er was een man die was dus vermist in India. En de politie dacht zijn lijk te hebben gevonden. Onherkenbaar, maar de familie dacht... Ah, we kunnen eindelijk afscheid van hem nemen. Dus dat hebben ze gedaan, crematie. Maar een week later stond hij opeens springlevend voor de deur. Had de politie hem gewoon gevonden in een hotelkamer. Dat is toch gestoord. Voor wie het lichaam wel was, dat is een beetje onduidelijk. Maar het belangrijkste is... De man, hij leeft nog springlevend.

De nieuwe van Calvin Harris en Jazzy, You're the Satisfied bij 538, is deze week de 538 Dance Smash. Betekent dat je hem extra vaak gaat horen. En zometeen, Raven Lanay, ook Imani komt eraan naar Somber. Dit is Homewrecker bij 538.

0: Glen A en Love Me Not. Waarschijnlijk ken je die verhalen wel van artiesten en bijzondere rituelen die ze voor de show hebben. Bijvoorbeeld de mannen van The Script, die willen alleen maar Ierse thee drinken voordat ze gaan optreden, omdat ze daar vandaan komen uit Ierland. Armin heeft dus toegegeven dat hij jarenlang aangeschoten op het podium stond. Dus zijn ritueel was, ja, drinken voor een show. En Maxime, die je nu gaat horen, wat is eigenlijk zijn ritueel?
1: Ik ben echt een vrij saai op dat vlak. Ik drink wel een koffietje, met als er hopelijk melk, een beetje veel suiker wel, om spike te krijgen, dat je wakker bent. En dat vooral, koffie met veel suiker.
2: Oké,
0: hij gaat dus voor cafeïne in plaats van cocaïne. Dat wordt namelijk ook best wel vaak gebruikt in de muziekindustrie. Maxime en Babette hoor je nu samen. Hoe dan ook, bij 538.

van Sienna Spyro en Material Lover. Hey, we zijn natuurlijk wel de hofleverancier van je favoriete hits. Maar we zijn ook de hofleverancier, zodat je al die hits live op het podium kunt gaan horen en zien. Je won eerder al tickets voor Suzanne Freek, voor Bruno Mars, voor Direct, nog veel meer. En dit hele weekend maak je kans op tickets voor Sienna Spyro. Volgend jaar staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar dit weekend kun je alvast je agenda gaan blokkeren, want die tickets scoor je alleen hier bij 538.

Utrecht. Soms kom je dingen tegen in het nieuws dat je denkt, nou, hoe kan dit nou weer gebeurd zijn? Want over Miles Away gesproken, ik zag dit eerder vanavond voorbij komen. Een dronken man mist de laatste trein en loopt de laatste 40 kilometer naar huis. Allereerst, een fucking knappe prestatie. Want ik weet niet hoe jij bent als je dronken bent. Maar als ik bezopen ben, dan kan ik echt niks meer. De laatste keer dat ik echt goed van de kaart was, probeerde ik mijn fiets te openen met een OV-chipkaart. Heb ik alles ondergekotst. Ik had zelf echt niet meer 40 kilometer kunnen lopen. Maar deze man wel. 40 kilometer heeft hij dus gelopen, omdat hij zijn trein had gemist. Hij werd wel vermist. Hij was namelijk op bezoek geweest bij een kennis van hem in Anna Paloma. Je weet wel, bekend van Anna Paloma Blanca. Uiteindelijk is hij gewoon thuisgekomen. Hij heeft er 8 uur over gedaan. Waanzinnig, zeg, wat een verhaal. Ik vind het briljant. En goeienacht, Marnix hier. Cameron Whitcomb, hoor je zo meteen naar Nelly.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A2 echt richting Maastricht bij 230.1. A8 Amsterdam richting Beverwijk bij 3.8. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland 135.4. En ook oppassen op de A16 Dordrecht in richting van Breda bij 39.4.
0: 538.
3: Met David Kedda, Taylor Swift, beide voor je onderweg naar Somjeu. Dit is Morning.